0: 33. En vanaf mijn 28ste tot mijn 33ste heb ik best wel veel maatschappelijke druk gevoeld.
1: Wil je weten hoe dit afloopt? Check de nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay
0: en Mahi. Van je moed. En waarom heb je geen relatie?
2: Het is
0: waarom
2: wel een lastige leeftijd waar inderdaad veel van je wordt verwacht. Dat je eigenlijk al getrouwd bent.
0: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik ja, dit is hem.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Nou, de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: ben nu 33. En vanaf mijn 28ste tot mijn 33ste heb ik best wel veel maatschappelijke druk gevoeld.
1: Wil je weten hoe dit afloopt? Check de nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay.
0: En Mahi. Van je moed. En waarom heb je geen relatie?
2: Het is wel een lastige leeftijd waar inderdaad veel van je wordt verwacht. Dat je eigenlijk al getrouwd bent.
0: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is hem.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

0: Rise and Shine. Good morning. Some of the music from Jonah Fraser and J-On. Wat is het meeste geld wat je ooit aan een date hebt uitgegeven? Kijk, je kan het heel goedkoop doen. Je kan naar een fastfoodrestaurant. Je kan picknicken. Beetje romantisch, romantiek. Maar er zijn ook bepaalde momenten waar je een beetje uit je dak gaat. Omdat je indruk wil maken. Eerlijk, je bent er ook in. Heb het ook wel eens gedaan. Voor de liefde van je leven misschien. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. De duurste date. Ja, het meeste wat je ooit hebt uitgegeven tijdens een date. Dus oftewel, je duurste date ooit. Let me know.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fernando. Rise and Shine is Adam Poort. Laat een beweging komen.

0: Jonah Fraser en J.R. Pana.
1: Funny. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. En net als gisteren ga ik je weer trakteren op heerlijke nieuwe release.
8: Me say me no want a love song. Me say baby put on a folk song. So what it do?
0: Straks dus heel veel zoetigheid voor je oren. We gaan weer spelletjes spelen. Morgen minuut 5 van Fernando. Dat allemaal straks. Nu eerst het volgende. We hebben het waarschijnlijk allemaal een keer gehad. Dat je op een date ging en dat je dacht, je keek naar die rekening en denkt, was dit het nou waard of niet? We gaan ervoor. I'm a gentleman, let's do this. Ik heb het vandaag met jou over je duurste date ooit. Ik denk dat het zeg maar was in een Siren. Een hele chic, mooi restaurant in Amsterdam. Daar wilde mijn vriendin heel graag naartoe. Dus we gingen op een soort date night. En ik liep vervolgens weg met €300 schade. Toen dacht ik, damn man, ik heb je toch al versierd en geregeld. Moet ik nog... weet je, het is... voor de liefde doe je alles. En om de glimlach te zien stralen op het gezicht van je partner, dat maakt het ook allemaal extra waardevol. Maar ja, wat was jouw duurste date ooit? Ja, voor mij was het toen €350 volgens mij. Ik weet niet precies het bedrag, want het was tussen de drie. Ik zie het getal nog half voor me, zeg maar in mijn brein op mijn netvlies. Tussen de drie en de €350. Maar er zijn mensen die veel verder gaan, hè? Maar die drinken. Ik drink zelf niet, dus er kwam geen wijn erbij en dat soort dingen. Dus weet je, dat maakt het natuurlijk nog duurder. In dit geval dronk mijn vriendin drie glaasjes wijn. Ik drink zelf totaal niks, dus dat was water en appelsap, bij wijze van spreken. Maar ja, vandaag willen we weten, wat was jouw duurste date ooit? Weet je, ik bedoel, wat heb je wel eens neergelegd of betaald voor een date? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Max, Maximilian!
9: Good morning!
0: My brother, vertel, wat was jouw duurste date ooit?
9: Was denk ik ook in een restaurant. Toen zijn wij naar Londen gegaan. En we kwamen daar een heel mooi restaurant tegen. Was tussen kerst en oud en nieuw. Dus ja. Het was nog helemaal mooi versierd. Zag er echt prachtig uit. Had zo'n Michelinster restaurant kunnen zijn. Was het niet, maar we hebben er wel veel geld in uitgegeven. Dat was iets van €250 of zoiets.
0: Oké. Okay.
9: Dus een stukje minder nog, maar ja. Ik denk ik denk dat ons het duurste etentje was. En ik denk daarbij ook direct het duurste date dan.
0: Was het lekker en geslaagd?
9: Het was er zeker waard. Het was leuk om een keer zoiets meegemaakt te hebben. Ja, het was een hele goede service. Het was een leuke tent. Het was klein, chic. Het was leuk. Het was, was zeker een geslaagde avond.
0: Ik denk dat dat ook een goed voedingsbodem is, ook voor je relationship. Op een gegeven moment denken mensen dat ze je al veroverd hebben in het begin en dat doet geen moeite meer. Maar ik denk dat het goed is. En het hangt natuurlijk van je portemonnee af. Maar laten we zeggen dat je minimaal één keer in een kwartaal of één keer in 2-3 maanden uit eten gaat. Ik denk dat dat ook goed is. Even quality time met z'n tweeën.
9: Ja, zeker. Sowieso. Gewoon een keer op date. Hè. Dat kan inderdaad van alles zijn. Gewoon dat,
0: wie is gewoon met popcorn is ook een date, hè, jongens.
9: Ja, is ook een date. Ja, zeker. Tegenwoordig is zelfs naar de McDonald's gaan een date.
0: Ja, ik bedoel, fast food, fast in, fast out. Moet je gelijk weer een andere date boeken naar de sportschool. Maar ik ben benieuwd wat voor dingen er binnenkomen. Good morning, als je net je bed uitrolt. Voor de liefde doen we alles. En zeker als je ook op zoek bent naar de liefde. En dan geef je wel eens wat vooruit. Dus wat was jouw duurste date

0: Let Me Love You, een van de meest romantische R&B tracks. Echt, het raakt me nog steeds in mijn ziel als ik het hoor. De woorden die geschreven zijn door Ne-Yo en de woorden die mooi vertolkt zijn door de one and only Mario. Heerlijk man, Let Me Love You. Voor de liefde doen we alles, hè? Laten we er eerlijk over zijn. Dus vroege vogels van me, even antwoord geven op de volgende. Van, wat was jouw duurste date ooit? Weet je, het kan van alles zijn. Je kan zo goedkoop of zo duur mogelijk maken als je wil. José, my brother, good morning.
1: Goedemorgen, my brother.
0: Goedemorgen. Wat was je duurste date ooit?
1: Volgens mij was ik ongeveer 450 euro kwijt, man.
0: Zo!
1: Ja, man. Kijk, sowieso, we waren naar Kevin Hart gegaan. Ja. Ik en Fransje. Ik had oppas geregeld, alles. Waar we eerst gaan eten bij die Kitsi Kitsi in Amsterdam.
0: Ja.
1: Daar tikte ik al bijna 200 euro aan. En toen nog naar Kevin Hart. Ja, je weet zelf, kaartjes zijn duur, man. Dus,
0: ja.
1: Maar ja, het was het waard.
0: Ja, mooi. Mooi. Ja?
1: Ja, zeg maar.
0: Nee, ik zei, had ze een glimlach op de gezicht aan het einde van de avond?
1: Jongen, vrouwtje had glimlach, ik had glimlach, vrouwtje zag er lekker uit, ik zag er lekker uit. De avond is lekker afgesloten, dus was heerlijk.
0: Heerlijk, gelijk weer een baby erbij.
1: Nee,
0: maar het is mooi man als je dit soort dingen gewoon doet. Ik bedoel, als je met je vriendin bent en je doet af en toe date night. Weet je, soms zijn wij mannen, ik spreek voor mezelf, ben ik lomp en dan vergeet ik het. En dan denk ik, ja, maar dan merk je toch als je het doet, hoe blij je partner dan wordt.
1: Ja man, vooral mijn vrouwtje, weet je. Kijk, iedereen zegt zijn vrouwtje. Maar mijn vrouwtje is al gelukkig met weinig, weet je. En dat ik zo uitpakte, hey, dat vond ze geweldig.
0: Mooi man, mooi man. En wat is de volgende superdate?
1: Op dit moment even bezig met verhuizing. Misschien net voor het nieuwjaar even weer samen. Dus, ja, het moet er weer aankomen. Het moet weer gebeuren, man.
0: Ja, toch? Have fun, my brother. Misschien kom ik een keer tegen bij een van die dates, man. Laat het doorkomen via de NPO-lijst. Wat was je duurste date ooit?

0: Brian. Yeah. Phonics.
1: Ik hoor het aan je stemgeluid. Het voelt anders thuis als ik hier bij jou ben. Meisje, wie is hier geweest? Hier in mijn bed. Ik ben anders dan hen. Want ik heb je door als

0: Ja, wat was je duurste date?
1: Snap je dat? Goedemorgen. Ik heb een keertje mijn man mee op date genomen. Dat was heel lang geleden. Na het dolfinarium gingen we allebei dolfijnen trainen. En dat was €500, €250 per persoon. Dus dolfijnen trainen met dolfijnen zwemmen. En dat was een superleuke ervaring. Dus het geld waard. Fijne dag.
0: Creatief.
1: Doei.
0: Doei, Samnidas. Daniel zegt, ik nam mijn vriendin mee naar Parijs voor een nachtje. Met alles erop en eraan, trein, eten, hotel, kwam ik uit op ongeveer €600. Vriend van de show, Robertino, what's cracking?
2: Good morning. Weet je, ik doe niet aan dure dates. Weet je, wat ik wel doe, is aan leuke dates. Weet je, gewoon lekker een hele dag weg. Gewoon een leuke dag. Weet je, het hoeft allemaal zeker geen geld te kosten. In ieder geval niet te veel geld te kosten. Weet je, het gaat erom dat je het leuk hebt en niet dat het te veel gaat kosten.
0: Ja, dat is waar. Ik geloof ook dat je met gezelligheid een date extra mooi sprankelend kan maken. En dat het niks met geld te maken heeft. Maar dan soms kosten dingen wat geld. Weet je, bepaalde kaarten als je naar een concert wil gaan of dingetjes. Ja, dan moet je tegenwoordig gaan lappen. Zoe zegt via de NPO-lijst, heb €275 voor een date die 3 uur duurde. Eerst escape room, daarna sushi en cocktails. We waren echt een topavond. Ja, zeker een leuke afterparty waarschijnlijk. Maar een escape room.
3: Heb je dat ooit gedaan?
0: Ja, ik word daar heel claustrofobisch van.
3: Ja, op een gegeven moment denk ik ook van ik wil er nu uit, maar dat lukt dan niet.
0: Oh.
3: En dan word je op een gegeven moment wel gek, ja.
0: Oh, dat denk ik bij mezelf, laat me freaking hel eruit komen. Ja,
3: Hadden we het nou maar niet gedaan.
0: Ja, ik had er helemaal niks mee, man. Unbelievable, man.
3: Ja, ik ben er ook zo slecht in.
0: Zo!

0: Mama Africa. Zometeen Fresh featuring KM met Bare Minimum in de Morning Show. Ja man, what's cracking with the weather? Zou ik je zeggen, op steeds meer plaatsen gaat het regenen vandaag. Vooral de kust kunnen er harde regenbuien vallen. Ja, het is wat het is. Het wordt zo'n 18 graden. Tijd voor het nieuws van NOS op 3 met Jasper. Good morning.
1: Goedemorgen, Fernando. Kleine oogjes bij Tweede Kamerleden. Vannacht is er tot 13:30 doorgedebatteerd over de begroting van volgend jaar. En partijen worden het maar niet eens. Het kabinet heeft geen meerderheid en moet kiezen bij wie ze die meerderheid dan gaan halen.
2: Lage lasten, hoge lasten. Minder asiel, meer asiel. Je maakt het super ingewikkeld en je komt er niet uit.
3: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
1: Ja, je hoorde Pro en Ja 21. Beide partijen kunnen belangrijk zijn voor een meerderheid, maar allebei willen ze niet de hele begroting steunen. Hoe het verder gaat, horen we vandaag tijdens deel 2 van de algemene politieke beschouwingen. En vandaag komt ook premier Jette aan het woord. Noodweer in Valencia in Spanje. Het heeft daar flink geregend en mensen worden gewaarschuwd voor overstromingen. Ze moeten uit de buurt van rivieren blijven. In Barcelona is ook overlast door noodweer. Daar is een man overleden die was meegesleurd door het water. En spanning en sensatie op een middelbare school in Raamsdonksveer. Twee leerlingen werden daar gisteren gegijzeld. Ja, niet echt natuurlijk, het was een oefening van defensie. En die liep goed af.
4: Ja, ik ben weer vrij, gelukkig wel hè.
5: Ja, het ging in één keer van 0 naar 100, want dan gaat het brandalarm af. En toen moesten wij blijven zitten en de vingers in de rol stoppen.
4: Een stuk of 6 mannen met geweren kwamen er binnen. En die begonnen te schieten en een beetje te schreeuwen.
5: Ja, het is heel indrukwekkend.
1: Ja, dat was het zeker. Boven de wijk vlogen ook helikopters. Gewapende militairen die gleden met een touw het dak op. En aan de andere kant van de school hield een gevechtshelikopter vanuit de lucht de boel in de gaten.
0: En waarom deden ze dit? Dit hele sensatiespanning met een gijzel en dat soort dingen?
1: Omdat dit een situatie is die zich voor kan doen. We hebben natuurlijk een gijzeling gezien bij de Apple Store alweer heel wat jaren geleden in Amsterdam bij het Leidseplein. Ja, dit soort dingen gebeuren niet vaak, maar ze gebeuren heel af en toe. Dat betekent ook dat de hulpdiensten daar niet zo heel vaak mee te maken krijgen. En dus is het goed om dat soort situaties te oefenen voor wanneer er echt stront aan de knikker is.
0: Ja, ik zou zeggen gewoon flauwvallen en doen alsof je gewoon niet meer leeft. Ik wil liggen. Niet tegensputteren.
1: Nee, maar dit zijn natuurlijk hele complexe situaties. Ja, met mensen zeker. Die onder schot worden gehouden. Hoe ga je er dan mee om?
0: Vreselijk.
1: En hoe wordt er onderhandeld en zo? Dat moet je toch af en toe ook even in het echt oefenen. Hoe, hoe naar dat ook is inderdaad.
0: Ja. Nou, wel goed iets eigenlijk.
1: Door,
0: weet je, als je er niet mee oefent, dan kan je brein ook niet wennen aan. Hopelijk hoef je het nooit mee te maken. Maar dan kan je in ieder geval je brein ook een beetje wennen aan. Stel dat het, dan heb je een soort muscle memory.
1: Ja, dan weet je ergens een beetje wat je moet doen. Dan ben je natuurlijk nog steeds overvallen door de ernst van de situatie.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt het in ieder geval al een keer geoefend.
0: Jeetje. Nou, thanks in ieder geval. Voilà.
1: Yes, tot zo.
0: Fernando. Zometeen controlando, dus Fresh en KM.

0: J met Controlando. Ed Sheeran ondervindt heel veel, nou, ellende na dat hele gebeuren. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar het is groter in nieuws, toch steeds groter in nieuws. Er zijn zelfs imago-experts die zeggen dat hij schade heeft opgelopen. Nou, de gevolgen zijn sowieso financieel groot voor deze man, want ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar ik zal het even voor je samenvatten. De wereld stond op zijn kop toen Macklemore letterlijk uit de tour stapte van Ed Sheeran, omdat hij op een gegeven moment op het podium stapte en zei: Free Palestina. Nou, op een gegeven moment kwamen er allemaal rep en roer en de bazen achter, zeg maar, die het allemaal organiseren, de promoters en dat soort dingen, die hebben dus gezegd: luister dan, of Macklemore gaat weg, of we stoppen die hele tour. Nou, Ed Sheeran heeft op een gegeven moment gezegd: ja, we gaan door met de tour. En op een gegeven moment is Macklemore de andere kant op gegaan. Nu merk je dus, en daar wordt nu veel over gesproken, de imagoschade die Ed Sheeran aan het lijden is. Want er zijn dus heel veel acteurs en ook supersterren die zich eerder hebben uitgesproken tegen alle onrecht in de wereld en die hebben ook heel veel ellende mogen ervaren. Kijk bijvoorbeeld Susan Sarandon, bekende actrice, die werd door haar agentschap ontslagen na uitspraken bij een demonstratie voor Palestina. Wat dacht je bijvoorbeeld van Mark Ruffalo, die je kent van, ja, als de Hulk in Avengers Marvel? Die heeft zelf openlijk gezegd dat hij in Hollywood wordt tegengewerkt vanwege zijn uitspraak en steun aan de Palestijnen. Ja, dat is crazy als je erover nadenkt. Als je ook ziet dat er mensen zijn die zich steeds meer beginnen uit te spreken over het onrecht in de wereld en wat voor gevolgen dat met zich mee kan brengen. En dan zou je ook bij jezelf denken van: zou DJ Khaled dat ook in zijn achterhoofd denken? DJ Khaled, die je kent natuurlijk voor zijn grote hits, is Palestijns van afkomst, heeft zich nooit uitgesproken over wat er zich afspeelt in Gaza. Nooit iets gezegd. En ik weet dat heel veel mensen hem daarom ook judgen. Maar ja, ze zeggen ook, zeg maar, wij mogen niemand judgen, want je doet wat je doet. En als je kiest in je hart om het goede te doen, dan moet je dat doen. Maar dan vraag je soms af: zijn er mensen die dus daadwerkelijk denken van: wacht even, als ik me uitspreek, dan gaat het me heel veel miljoenen kosten. En dan zijn er weer andere mensen die dan weer zeggen van: ja, maar wat is dan belangrijker? Hoe je in het leven staat en je legacy als persoon, of wat je kan verdienen? Ja, ik vind het crazy. Maximilian, Max, hoe sta jij, zeg maar, daarin? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar... dit gaat ook gevolgen hebben voor Ed Sheeran. Ook hoe andere mensen naar Ed Sheeran kijken.
1: Ja, daar zit ik nu een beetje aan te denken van de rest van zijn tour. Hoe gaat dat nu verder? Want zijn band is dus nu ook opgestapt.
0: Ja.
1: Er is geen enkele vormprogramma die zich meer aanmeldt nu. Die nu nog bij de show komt optreden.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel, het is een beetje dubbel. Want ik weet nog niet zeker of de keuze van Ed Sheeran was geweest. Hij zegt nu weer dat het de keuze was van een promotor.
0: Ja.
1: Dus kan hij er heel veel aan doen? Dat weet ik niet. Dus ja, ik vind het heel lastig. Maar ik sta wel aan de kant van Macklemore, want ik vind hem sowieso altijd al een legend. En dat is zonde dat dit überhaupt moet gebeuren. Dat is,
0: ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat dit soort onderwerpen ook besproken worden. En het gaat niet zozeer alleen wat daar gebeurt, want er is heel veel ellende ook in de wereld. In Soedan en Congo moeten dingen niet vergeten.
1: Ja,
0: in Jemen
1: zeker.
0: Hebben we echt, weet je, wij als mensen doen elkaar echt de meest verschrikkelijke dingen aan. En ik vind het mooi, wat je net ook aangaf, dat er ook artiesten zijn die zich daar openlijk over uitspreken. Maar je merkt ook dat er mensen zijn die neutraal erin blijven, zoals Ed Sheeran. Die zegt op een gegeven moment in zijn verklaring: ja, er is een conflict tussen Israël en de Palestijnen en aan beide kanten is er leed en pijn veroorzaakt. En daarop zijn heel veel mensen boos geworden, want ze zeggen: ja, gozer, verkeerde woordkeuze. Want zelfs een VN-commissie die heeft de daden van Israël als genocide bestempeld. Dus van een gelijkwaardig conflict is er geen sprake. Dus je merkt ook dat hij dan nu begint te ondervinden dat hij in een soort situatie zit.
1: Hij stribbelt zichzelf een beetje tegen.
0: Ja.
1: Hij zit zichzelf nu erg in de weg.
0: Ja.
1: Want dit is inderdaad dan niet de juiste statement om te maken. Dus heb je al zo'n groot probleem.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet of je dan nu hiermee het nou goed oplost, zeg maar.
0: Ik weet het niet, man. Ik weet niet waar het naartoe gaat. Maar
1: ik ben
0: wel
1: heel benieuwd of hij nog in de arena kan staan zometeen. Een volle zaal.
0: Nou, gaat wel. Weet je, dit soort dingen die hebben wel effect op hoe mensen naar je kijken. Daarom denk ik zeker dat het tot imagoschade leidt. Want wat mensen ook zien en denken is dat hij zich niet wil uitspreken omdat hij, zeg maar, ertussenin zit. Of misschien... Snap je wat je bedoelt? Dus misschien, hè? Ik kan niet voor hem denken. Misschien vindt hij het ook heftig van wat er gebeurt

0: in Gaza. Maar is hij gewoon bang om zich uit te spreken? Omdat hij denkt, ja, het gaat geld, me ook, hè, aan de andere kant geld kosten.
1: Dat, ja, het is altijd geld, denk ik. Ja,
0: money is always the issue. Ja, maar ja, het is een persoonlijk ding. Waar sta je voor? Ben je iemand die, zeg maar, de geschiedenisboeken ingaat omdat je het beste wil doen? Of ben je iemand die gewoon je bankrekening wil vullen? Dat is ook persoonlijk. We mogen ook niet judgen. Dat is ook, zeg maar, strengst verboden in vele geloven. Dus ben benieuwd. We gaan het meekrijgen. De komende dagen blijft het uitrollen in het nieuws. Dus ja, man. Dit is Move at Joe. Pile, pile.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Mando Licks. Goedigheid voor je oren.

Music in mijn playlist. Nando Leak Sound System. Nando Leak Sound System op Spotify. Volg die lijst en dan zit je helemaal goed wat betreft de nieuwste releases. Keep it high, keep it banging, baby. Hola.

0: Lekker hoor. De nieuwe Fat Joe. Check die playlist man. Nando Leaks Sound System. What? Jasper met het nieuws. Zometeen, wat heb je voor ons?
1: Een hele hoop politiek gedoe.

gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met AdministratieX krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. AdministratieX.nl. Gratis

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: doneer.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Zometeen muziek van Henky T featuring KM, R&B shit. En we spelen weer 5 voor Fernando en de kwalificatievraag die je nodig hebt. Wie ken je van de tracks Man Down en Umbrella? Nou, dat antwoord wat nu in je hoofd komt, ping! Ja, dat antwoord stuur je door via de NPO-luisterapp. En dan spelen we zometeen 5 voor Fernando. Eerst tijd voor het nieuws van de NOS op 3 met Jasper. Good morning.
3: Goedemorgen. AZ is niet lekker begonnen aan de Europa League. Daarover straks meer. Eerst naar Den Haag. Ze hebben meer dan 15 uur gedebatteerd gisteren. Maar de partijen in de Tweede Kamer lijken niet heel veel verder te zijn gekomen. Het is nog altijd onduidelijk hoe het kabinet meerderheden gaat vinden voor hun Prinsjesdagplannen. Ja 21 overweegt wel om bepaalde plannen te steunen. Maar politiek verslaggever Jorn Jonker, brengt dat dan de oplossing ook dichterbij?
4: Nou, ik denk dat dat nog wel verdraaid lastig wordt. Want Ja 21 zegt dus dat ze best veel begrotingen wel willen gaan steunen. Maar ook een aantal waarschijnlijk niet. En voor die begroting moet het kabinet dan toch weer naar Pro gaan kijken. En Pro zegt, ja, we gaan niet een paar begrotingen steunen als er geen grote deal ligt. Dus dan wordt het alleen maar moeilijker.
3: Oké, Jorn, dankjewel. Nederland zakt verder weg als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In een jaarlijkse ranglijst staat Nederland nu op plek 46. En dat is 3 plekken lager dan vorig jaar. Deze hoogleraar legt uit hoe dat komt.
5: Het zit er met name in dat andere landen gewoon veel meer progressie maken. En ja, dat die gendergap-kloof daar gewoon veel kleiner is geworden.
3: Daar krijgen vaders bijvoorbeeld veel meer ouderschapsverlof. En zijn grote bedrijven verplicht om te laten zien wat de salarisverschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En geen lekkere Europese start voor AZ gisteravond. In het eerste competitieduel van de Europa League verloren ze tegen het Engelse Sunderland met 0-1. Balen, maar aanvoerder Jordi Klaasie vindt het geen schande.
6: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. Natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
3: De volgende Europa League wedstrijd van AZ is over een maandje tegen de Israëlische ploeg Hapoel Ber. Ik heb het weer nog bewolkt en wat buien met langs de kust een krachtige wind. En het wordt 17 graden.
2: Fernando. Rise and shine, good morning. It's Henky T samen met K.

0: Oma Lee, de man die in mijn podcast zei dat hij de beste Afrobeat artist is van iedereen. Zo.
1: Yo, Fernando, voor wakker ver. Man, Mr. Good Vibes, Oli.
2: Yes, yes, Phonix.
1: Goedemorgen.
2: This is Phonix.
0: In de morning show. Rekken, strek je uit, kom op.

0: Mr. Good Vibes, lekker wakker worden. Hey, over Good Vibes gesproken. Max Verstappen heeft 100 influencers gewoon gepakt. En denk je, waar gaat het over? Max tegen 100. Het was een competitie waarbij Max Verstappen in een kart moest racen tegen 100 influencers. Besef hè, Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen Formule 1. Die man is succesvol geworden omdat hij een hele mooie en goede track record heeft vanuit de kartwereld. Want zo ontwikkel je jezelf. Dan zie je op een gegeven moment of je wel of geen talent hebt. Dus je begint met karten. Ja, wat ga je doen tegen een viervoudig wereldkampioen in de Formule 1? Ja, die moet je een beetje voorsprong kunnen geven. Is gebeurd. Hij gaf iedereen een voorsprong. En alsnog heeft hij deze gasten allemaal ingehaald binnen 36 minuten. Dat is next level. Een van de kandidaten die meedeed is mijn broeder QC.
1: Ik dacht, oh, ik heb een lekkere start. Je zei, ik ging mensen voorbij. Eén keer knipperen. Max is gewoon voorbij. Ik zie hem gewoon zo zitten. Rug recht. Gaan.
2: Welke bocht?
1: Bocht? Ik was niet eens voorbij. Dat heb je zelf ook gezien, man, klootzak.
0: Ja, het is ongelooflijk vet dit. Maximilian, Max. Onze eigen Max Verstappen.
2: Max, ja.
0: Vertel, wat vind je hiervan?
2: Ja, ik vind het wel keihard. Gewoon, dit Max Verstappen die werven zijn, ja, zijn talenten bewijst, toch? Hij start helemaal achteraan, moet 100 karts inhalen en hij flikt het ook nog. Alle karts waren gelijk, laten we dat ook even vooropstellen. Ja. Dus nee, dit was echt ziek om te zien. En ook goed voor Max, want hij heeft nog niks gewonnen dit jaar. En nog geen
0: verwinning. Dit was zijn eerste overwinning.
2: Dus dit was zijn eerste overwinning. Dus nee, maar dit is gewoon leuk om te zien, toch? Dit is ook leuk voor Max. Want dit is inderdaad hoe hij vroeger is begonnen in de karts. En daar was hij natuurlijk al hartstikke goed in. En nee, dit zijn leuke beelden. Dit is echt grappig om te zien. Het was een enorme chaos, zag ik op die baan. Op een gegeven moment stonden ze helemaal vast en stond het stil ook. Maar het is gewoon heel mooi om Max zo iedereen heel smooth voorbij te zien gaan. Iedereen zit te struggelen in dat ding. En ja, hij had zich met gemak twee vingers in zijn neus. Haalt iedereen.
0: Dat is ongelooflijk, man. Nee, het is leuk om zoiets. Ik had wel. Dit zijn dingen die ik best wel tof vind om aan mee te doen. Niet dat ik hem zou bijhouden of zo. Maar het is wel tof. Het is wel ik hou van karten. Karten is echt een hobby van mij.
2: Ja, ik ook. Ja, zo
0: dat
2: tof.
0: Is echt. Ja, dat is zo verslaafd. Als je erin zit, wil je nog een keer. Nog een keer. Ja, nog een keer.
2: En dan zie je op je bankrekening. Oh ja, nee, kan niet meer.
0: Ja, moet even rustig. Eén keer per maand naar de kartbaan.
2: Oh, ja, nee. Volgende keer doen we ook mee.
0: Ja, man. Dan gaan we gewoon zeggen, Max,

IBS zometeen binnen door mee te doen aan 5 voor Fernando. Want als je vandaag wint en morgen sowieso wint, dan pak je een mok. Morgen ga je die mok winnen. Je kan vandaag oefenen en als je vandaag wint, dan ben je in ieder geval warm gedraaid voor het spel der spellen. Het spel waarbij je met 5 woorden moet laten raden in 30 seconden. Wees alert, wees scherp. Wie ken je van de tracks Man Down en Umbrella? Dat antwoord wat nu in je hoofd opkomt als Bluetooth. Ik zeg je, zet hem in de NPO Luister-app. We spelen zometeen 5 voor Fernando. Dit is Jo Silva.

0: Brak single. Taiki de Taiki. Good morning.
1: 5 voor Fernando.
0: Kun je mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de challenge voor dit spel. Zo 30 seconds, maar dan leuker en op de radio. Wees scherp en spits. Amin en Olle, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wie ken je van de tracks Man Down and Umbrella?
2: Rihanna.
0: Jazeker, Rihanna. Good girl gone bad. We gaan beginnen met Amin. Amin, are you ready?
2: Yes, zeker. Oké, een klein mannetje met een puntmunt, vaak in de tuin te zien. Plopper de plop.
0: Plopper de kabouter plop.
2: Yes. Een gebouw waar je boeken kunt lenen.
0: Bibliotheek.
2: Yes. Een elektronische sigaret met verschillende smaakjes.
0: Een vape.
2: Afrikaans dier met een hele lange nek.
0: Giraf.
2: Muziek van Charlotte de Witte, dat is?
0: Popmuziek. Nee, house, techno.
3: Oh,
0: ja. Techno toch? Ja.
3: Techno inderdaad. Ja, ja,
2: techno.
3: Ja, ja. Maar je was wel net buiten de tijd helaas. Ja. Maar toch 4 goede antwoorden.
0: Zo, we waren bijna bij de 5. Ja. Oh,
3: bijna, ja.
0: Bijna,
3: jullie
0: bijna.
3: Zijn on fire met z'n tweeën.
0: Olle!
2: Hey!
0: Ben je klaar?
2: Ik ben klaar voor man.
3: 3, 2, 1, go!
2: Queen D.
0: Beyoncé.
2: Sausje van avocado.
0: Guacamole.
2: Oké, een bolle kledingstuk voor mijn nek.
0: Sjaal.
2: Even kijken, alle maanden in één op een papiertje.
0: Kalender.
2: Ja, die andere weet ik niet, man.
3: Oh.
0: Als je me de juiste kant op gooit, dan kunnen we...
3: Het gaat lekker, hè, de laatste dagen. Ook weer 4 goed. Was volgens mij gisteren ook, hadden jullie allebei 4.
0: Ja.
3: Betekent dat we naar de benaderingsvraag gaan. Dat was de vraag, hoe hoog is de Big Ben in Londen? Die heb ik jullie off-air al gesteld. Amin, jouw antwoord was 200 meter hoog. Olle, die van jou 175 meter hoog. Het juiste antwoord moet zijn 96 meter hoog. Betekent dat Olle heeft gewonnen.
0: Zo!

0: was de hele tijd aan het winnen. En ja, uiteindelijk hebben jullie dus door de benaderingsvraag jullie eigen lot mogen bepalen. Crazy. Amin, super goed gedaan. Ik zou zeggen, doe de volgende keer gewoon weer mee, man.
1: Yes, gaan we doen.
0: Alleen maar lot, man. Ola, en morgen word jij uitgedaagd door een andere kandidaat. En wellicht kan jij of de mok winnen of de andere persoon. Maar in ieder geval, morgen Super Friday.

0: Dante and Ira Starr, Where Do We Go? Steeds meer plaatsen gaat het regenen vandaag. Vooral aan de kust kan er een harde regenbui gaan vallen. Het is Nederland, hè? Het wordt zo'n 18 graden. Jasper met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Hey, goedemorgen Fernando. Het was een latertje vannacht in de Tweede Kamer. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen heeft tot 13:30 geduurd. Daarin maakte JA21-leider Eerdmans een draai. Hij bood het kabinet aan om per onderwerp een deelakkoord te sluiten. Eerder leek het kabinet nog te moeten kiezen tussen JA21 of PRO om één groot akkoord mee te sluiten. Maar PRO-leider Klaver die staat niet achter dat plan van Eerdmans.
2: JA21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken. En zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Ook in de coalitie is er strijd over dit thema. De VVD wil best een akkoord per thema sluiten, maar D66 en het CDA zien dat niet zitten. De Amerikaanse artiest Macklemore doneert $1 miljoen aan organisaties die opkomen voor Palestijnen. Dat heeft hij bekendgemaakt op Insta. Dat bedrag heeft hij verdiend door als voorprogramma mee te toeren met Ed Sheeran. Aan die klus is voor Macklemore een abrupt einde gekomen. De eigenaar van een stadion waar Ed en Mackle zouden gaan optreden beschuldigde Macklemore van haatzaaien en liet hem uit de tour zetten. Macklemore roept die stadion-eigenaar met miljarden op de bank nu op om ook geld te doneren. En Max Verstappen heeft weer een race gewonnen. Hij zal gedacht hebben, als het niet lukt in een Formule 1-wagen, nou, dan maar in een wat kleiner wagentje. Op het circuit van Silverstone nam hij het op tegen 100 mensen in een kart. Hij begon achteraan, maar haalde ze één voor één in. En daar had hij best lol in.
3: A lot of fun trying to hunt them all down. They were working together until the point where they realized, oh, I'm really getting close. And then I think they started to race each other to try and like at least be the final go-kart that I would pass.
1: Ja, zijn tegenstanders waren bekendheden en influencers van over de hele wereld. En die dus lang niet zo goed kunnen karten als Max.
0: Lijkt me zo vet om aan zoiets mee te doen, hè? Want ja.
1: Het lijkt mij vreselijk.
0: Ja, vind je karten niet leuk?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik zou wel een keer met mijn eigen auto op een circuit willen rijden.
0: Oké. Okay.
1: Dat lijkt me dan wel lachen.
0: Ja.
1: Maar dat karten, nee, dat laat ik wel aan kinderen onder de 12 over.
0: Oh nee, maar karten vind ik, ik zou het juist vaker willen doen. Omdat het juist zoiets is als, het is gewoon gezelligheid. Mensen worden competitief, jongen. Dat is ongelooflijk. Het is gewoon grappig om dat een keer met vrienden ook te doen.
1: Nou, misschien heb ik het gewoon te lang niet gedaan. Moet ik het een kans geven?
0: Ja, gewoon nog een keer de kans. Gewoon met de NOS-collega's. Gewoon lekker karten. En dan zeg je, ik ben de nieuwe Max Verstappen. Zoiets.
1: Ik zal het doorgeven aan de feestcommissie.
0: Oké, top. Fernando. Rise and shine. Good morning, it's Iris Star. Where do we go? Yeah.

0: Brenna, Odile en Wizkid met Coca Buddy. Het is donderdag en dat betekent tijd voor filmnieuws. En we worden bijgepraat door onze eigen filmdeskundige Roberto Milano, Robert Blokland. Good morning!
1: Goedemorgen, Fernando. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan het hebben over Pressure, een oorlogsfilm. Nou, vertel, waar gaat deze film over, Robert?
1: Deze film gaat over D-Day. En D-Day was de landing van de geallieerden op 6 juni 1944. Toen werd er een hele grote aanval op de nazi's gepleegd in Normandië. En dat was eigenlijk een beetje de doorbraak in de oorlog. Het kantelpunt. En dat was een ontzettend belangrijk moment. En al die troepen stonden klaar. Generaal Eisenhower moest het bevel gaan geven. Alleen wilde hij weten wat gaat het weer op die dag zijn. En toen was er een weerman. En die zei, je moet een dag wachten. Je moet een dag die hele operatie uitstellen. Want er komen zulke stormen aan dat de troepen het niet zullen overleven. Er komen golven aan van tientallen meters hoog. De parachutisten kunnen niks zien. En als je vandaag gaat in plaats van morgen, dan mislukt die hele operatie. En weermannen hadden toen totaal geen status. Mensen gingen ervan uit dat als het vandaag zonnig is, dat het dan morgen ook zonnig zou zijn. En niet dat er allerlei windstromingen waren en stormen die invloed hadden. En hij bepleitte dat wel. Hij deed metingen en zei, jongens, ga nou niet. En die hele strijd die zich gedurende een week lang afspeelde in de hoofdkwartier van de geallieerden, zie je in deze film. Brendan Fraser, de acteur uit de Mummy, waar jij zo van houdt, ja, die speelt generaal Eisenhower, die dus ontzettend onder druk staat van al zijn andere legerleiders, van jongens, we moeten op 5 juni gaan. En die weerman zegt, ik heb hier metingen, die zeggen, doe het niet. En die strijd, dat is heel hoog opgelopen. Uiteindelijk zijn ze op 6 juni gegaan, dat is verder geen geheim, dat is een hele belangrijke datum in de geschiedenis. Maar dat die weerman zo'n rol gespeeld heeft, ik wist dat niet. Ik wist niet dat dat zo belangrijk was en dat er zo hard over nagedacht moest worden. En het is heel tof dat daar een film over gemaakt wordt in deze tijd waarin wetenschap en data door veel mensen betwist worden van, nou, wat weten die wetenschappers nou, wat kunnen ze ons nou leveren? Nou ja, toen heeft het dus ook een grote rol gespeeld dat er gewoon exacte metingen gedaan werden en dat mensen luisterden naar wat de wetenschappers te melden hadden. En dat vertelt dit verhaal. En ik vond het een hele indrukwekkende film, omdat ik kende dit verhaal niet. Ik hou van de kennis over de Tweede Wereldoorlog, maar dit wist ik niet. Ja. En dat is een hele nieuwe insteek.
0: Nou, bizar man. Een film dus over een van de grootste militaire operaties uit de geschiedenis wordt op een andere manier in beeld gebracht. Ik ben benieuwd. Brendan Fraser is natuurlijk iemand die echt heel goed kan acteren. Ik bedoel, in de Mummy moesten we een beetje lachen en alles en nog wat. Maar
1: hij heeft een Oscar gehad een paar jaar geleden, hè, voor die film waarin hij die hele dikke man speelde die niet van zijn bank op kon staan.
0: Die was goed,
1: en zo.
0: Hoor. Will.
1: Ja, steengoed. En hij speelt nu dus de grootste generaal die de wereld ooit gekend heeft. Uiteindelijk werd Eisenhower na de oorlog, omdat D-Day goed ging, mede dankzij die weerman, werd hij 2 termijnen president in Amerika. En ik vind het elke keer weer bijzonder wat Brendan Fraser allemaal uit zijn hoge hoed tovert. Want hij is heel indrukwekkend weer, ook in deze film.
0: Ja, en welk cijfer geef je hem, de film?
1: Ik geef hem een 7,5. Een hele mooie, dikke 7,5.
0: Een 7,5. Nou, je hoort het al, als je geïnteresseerd bent in een oorlogsfilm die een van de belangrijkste militaire operaties neerzet en vastlegt op een andere manier die je niet kent en spanning heeft. Nou, ik zou zeggen, Roberto Milano heeft gesproken.
1: Die beelden van D-Day blijven ook indrukwekkend. Het zit ook in de film uiteraard hoe dat toen ging. Dat verhaal moet verteld blijven worden, ja.
0: Amigo, je weet, volgende week same time, same place.

0: Max Eerstijs, Caribbean Girl.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Goedigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.

Nieuwe geluiden, nieuwe tunes. Je kan ze ook allemaal terugvinden in mijn playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify.

0: Фото, тайки, ретайки. Чек да армди плейлис, знам дали Ксан си съм спор. Па! Jasper met het nieuws van NOS op 3. Waarmee ga je ons entertainen?
1: Ja, goedemorgen. Het is een beetje zware kost, maar in Den Haag komen ze er maar niet uit. Zelfs niet na 15 uur debatteren. Straks meer.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
4: Kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
8: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor €0. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
16: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
16: Nu bij Dirk, Haribo snoep, 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
18: Zometeen sluwe Olly Jorginho, stelt niks voor. Zometeen, ja, nog heel veel dingetjes die jouw kant op komen. Lekkere muziek van Iron Star, Tornado. Maar laten we het eerst hebben over het nieuws van NOS op 3. Jasper, good morning.
19: Hey, goedemorgen. Na 15 uur debatteren is het vandaag de beurt aan premier Jette. Hij gaat reageren vandaag op alle vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen. Jette zal vooral duidelijk moeten maken hoe hij een meerderheid voor zijn plannen wil krijgen. Want dat blijft voorlopig onduidelijk. Joost Eertmans van Ja 21 die zette de deur gisteren op een kiertje. Hij overweegt om sommige plannen te steunen.
20: Ja, ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen. Of niet.
19: Maar veel andere partijen vinden dat niet zo slim. Ook PVV-leider Wilders.
21: Dat betekent dus, als je dat doet, dat het kabinet op asiel gaat shoppen bij u. En dat ze voor stikstof bijvoorbeeld gaan shoppen, als de heer Klaver er al aan meewerkt. Bij hem. Maar dan verzeker ik u dat u gepieperd gaat worden.
19: En daar is Jesse Klaver van Pro het mee eens.
2: Ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
19: Het debat gaat straks om 21:15 weer verder en kan ook vandaag weer lang gaan duren. Meerdere plekken in Oost-Spanje hebben last van heftige regenbuien. Door het noodweer staan de wegen onder water en is er kans op overstromende rivieren. Mensen worden gewaarschuwd om goed op te letten en niet de weg op te gaan. In Barcelona hebben ze er ook last van. Daar is een man overleden. Die was meegesleurd door het water. En veel zwerfkatten die worden afgeschoten in Friesland om vogels op die manier te beschermen, zijn helemaal geen zwerfkatten. Dat zeggen dierenorganisaties tegen Hart van Nederland. Sinds 3 jaar mogen de beestjes worden gedood. Dat is tot nu toe 700 keer gebeurd. Maar in veel gevallen dus onterecht.
4: 86% van de katten die daadwerkelijk worden afgeschoten, die hebben daadwerkelijk een eigenaar. Nou, je schrikt je natuurlijk een hoedje als je ineens je kat kwijt bent.
19: Deze vrouw overkwam het al 3 keer en dus nam ze daarna maar zelf maatregelen.
22: Continu met geluidssignalen. Als ze hier bezig waren, dan had ik zo'n gashoorn met zo'n toeter en dan keihard tuut. Dus dan kunnen ze niks. Uiteindelijk hebben ze het maar opgegeven.
19: In Overijssel wordt binnenkort gepraat over een plan om ook daar zwerfkatten af te schieten. De dierenorganisaties hopen dat dat plan in de prullenbak verdwijnt. Ik heb het weer nog. Bewolkt en wat buien. Langs de kust waait het flink en het wordt een graad of 17.
18: Fernando. Rise and shine, good morning, Sluwe Olly, Joyce Daniels, stelt niks voor.

0: Tornado, Iris Tall.
1: Yo, Fernando, voor wakker ver. Mr. Good West, Oost Lee.
2: Yes, yes, Phonix. Goedemorgen.
3: This is...

0: Morning show, Mr. Good Vibes. Lekker wakker worden. Hey, moet je samen slapen als je meedoet aan een datingprogramma? Mannen horen altijd de eerste date te betalen. Dat zijn eigenlijk de traditionele datingnormen die we min of meer allemaal hanteren. Weet je, ik in ieder geval wel. Ik bedoel van, je moet in mijn buurt niet je portemonnee pakken, want dat gaat hem niet worden, gaat een discussie worden. Maar wat verwachten we nou eigenlijk van mannen en vrouwen tijdens het daten? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus luister goed. Ik kwam afgelopen week een fragment tegen en ik dacht bij mezelf, nee. Echt?
1: Ik heb wel een belangrijk dingetje om te zeggen of te melden.
2: Jij?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja, het is niks persoonlijks bedoeld, maar ik vind het heel fijn om alleen te slapen. Ik weet niet hoe jij daar staat.
2: Oké. Okay. Nou kijk, ik vind persoonlijk dat, hè, weet je, je hebt je aangemeld voor het programma.
1: Mm-hmm.
2: Het is onderdeel van het spel. Dus als jij dan zegt van, hé, weet je, ik wil persoonlijk alleen slapen, dan is het aan jou om een andere plek te zoeken, vind ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja, een fragment van Lang Leven de Liefde. Een tv-programma waarbij strangers vreemden van elkaar met elkaar opgesloten zitten in een villa voor minimaal 24 uur als eerste date. Dat zou je maar overkomen, hè? Maar luister dan. De dame geeft dus aan dat ze liever alleen wil slapen. Waarop de man weer antwoordt van oké, ik vind het prima. Maar omdat zij degene is die dit opbrengt, is het aan haar om een andere plek te vinden. Ja, laat die even marineren. Want ik kan je zeggen, de comments zijn helemaal losgegaan. Veel mensen gaven hem gelijk, maar ook heel veel waren het er niet mee eens. Ze noemen hem niet hoffelijk, niet netjes. Ja, ik zeg je heel eerlijk. Als ik aan dat programma had meegedaan, en iemand zegt op een gegeven moment tegen mij van, hey, ik slaap liever niet naast jou of ik wil apart slapen. Hey, top man. Ik ga gewoon lekker op de bank zitten, PlayStation spelen, of ik ga gewoon, weet ik veel, Instagram video's maken. I do not know. Maar weet je, het is, ik vind wel van, als je daar bent in zo'n programma met een vrouw, zo ben ik opgevoed. Weet je, you take the bed, ik slaap wel op de grond of op de bank. Maakt mij helemaal niks uit. Ik heb liever gewoon dat je goed zit, dat je niet gaat zeggen, maar deze man, die heeft me gewoon op de grond laten slapen. Nee. Weet je wat? Ik riskeer wel rugpijn. Ik lig wel op de bank. Trouwens, soms ook fijner op de bank liggen dan in bed. Hè? Lekker tv kijken, lekker ontspannen. Daar in slaap vallen. Oh, heerlijk. Zie, ik heb er geen moeite mee. Maar ja, waar we het over hebben is de standaarden en verwachtingen voor mannen en vrouwen tijdens het daten veranderen. Want de ene zegt, ja, maar luister dan, zij komt het idee, dan moet zij een andere slaapplek zoeken en niet de man. Hoe sta jij in deze wedstrijd? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Luister je goed? Luister en gooi hem erin. Maximilian, Max, good morning.
3: Good morning. Hey.
0: Ja, wat zou jij doen als je mee had gedaan aan Lang Leven de Liefde en die dame zegt tegen jou, nee, maar weet je wat, ik wil niet samen slapen. Laat je haar in bed slapen of zeg je, jij gaat naar de bank.
3: Ik hoor deze man eigenlijk wel.
0: Oké.
3: Ik hoor hem wel. Je doet inderdaad mee aan een programma. Je weet van tevoren wat je staat te wachten, wat je gaat doen. En misschien weet deze man al lang van, oké, dit wordt niks. Dus dan kan ik ook maar beter gewoon lekker dat bed opofferen, toch? Laat haar lekker op die bank gaan slapen.
0: Ah, ja.
3: Ik slaap lekker in mijn eentje in het bed. En dit wordt nog toch niks. Morgen dan bereik ik er een einde aan.
0: Oké. Dus je hebt zoiets voor de laatste toch
3: wel,
0: niks wordt.
3: Ik snap wel wat deze man zegt, ja. Ja.
0: Oké. Maar hij kan ook, kijk. Zijn toekomstige vrouw kan misschien naar het programma kijken en daardoor een verkeerd beeld van hem krijgen dat hij niet hoffelijk is.
3: Ja, nee, zeker. Dat is ook. Maar goed, dat moet ze dan op hun eigen date weer zien te komen. Kijken hoe dat dan vormt.
0: Maar jij zegt duidelijk, jij was gewoon blijven liggen. Je hebt gezegd, ga jij maar de bank pakken.
3: Nou, wat ik zeg, het ligt een beetje aan de situatie. Stel van, ik denk, ja, dit wordt inderdaad niks. Slaap jij lekker op de bank.
0: Ja.
3: Dan ga ik lekker in bed liggen.
0: Nou,
3: als
0: jongens,
3: ik denk, oké, het is echt de topper. Weet je, goed dat je het aangeeft.
0: Dan ga, dan ga jij op de bank.
3: Kruip ik er midden in de nacht alsnog bij in.
0: Oh, die Maximilian.
3: Ik kan niet op de bank slapen, wow. Ik kan niet lekker in slaap komen.
0: Nee.
3: Op de bank.
0: Nee. Oh, ik slaap gewoon, hoor. Als ik een geweldige serie aan het checken ben, ik slaap daar gewoon, hoor. No worries, man.
3: Maar deze mensen weten ook wat ze doen, hè. Lang leef de liefde. Die zorgen gewoon maar voor één bed.
0: Ja.
3: Maar dat zorgt weer voor dit soort mooie gesprekken.
0: Ja. Dus laat maar komen, laat maar doorkomen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Wat zou jij hebben gezegd in de situatie waarbij iemand tegen je zegt, ik slaap wel apart. Laat je die persoon lekker in bed of ga jij gewoon op de bank?

0: Exoties, Fresh, Robbie en Lassa. Vandaag hebben we het over een aflevering van Lang Leef de Liefde. Waarbij een guy tegen een vrouw zei van luister dan, jij wilt apart slapen? Dan slaap jij maar op de bank. Heel duidelijk was hij op dat moment. De vraag is, van wat zou jij dat doen? Weet je, ben je gewoon die hoffelijke guy die de vrouw gewoon ja, zegt van weet je, jij slaapt op bed. Ik slaap gewoon op de bank. Nou, de meningen zijn verdeeld. Verschillende reacties stromen binnen. Renate, good morning.
1: Ja, ik snap het op zich wel. Ik denk ook als ik degene zou zijn die zou zeggen van joh, ik slaap liever alleen. Dat ik ook zou opperen van joh, ik slaap liever op de bank. Meer ook uit zelfrespect. Want ja, ondanks dat je meedoet met zo'n programma kun je alsnog wel grenzen hebben. En ja, heel Nederland kijkt zowat mee. Dus ja, ga je dan de eerste nacht dat je iemand net hebt ontmoet direct bij iemand in bed? Nee, zou ik het ook niet echt voor voelen. Maar ja, als een man dan zegt van ja, nee, jij zoekt maar een plek. Vind ik ook wel een beetje lastig. Want natuurlijk, aan de ene kant heeft hij gelijk. Zij maakt die keuze. Nou, wat ik zeg, in mijn geval zou ik al hebben aangegeven van joh, ik slaap op de bank. Want ik voel me er niet echt prettig bij zo'n eerste nacht dat ik jou net heb leren kennen. Maar hoe hij het aangeeft, dus het is niet zozeer alleen maar het issue van dit onderwerp. Maar het feit dat eigenlijk zijn comfort altijd boven haar grenzen staat. Dat zou voor mij wel een signaal zijn dat het niet echt een partner is voor mijn toekomst of zo. If that makes sense.
0: Ja, ik snap je. Het is gewoon gelijk. Hij is niet met jou bezig, alleen met zichzelf. Galit hebben we een lijn. Galit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, vertel, hoe sta jij in de wedstrijd?
2: Nou, zoals ik zeg, ik vind dat sowieso wel om over kort te zijn wat jij net al zegt. Maar ik ben ook van mening, vrouwen willen toch ook een eigen recht hebben, toch? En willen toch gelijk staan als een man. Dat het gegeven ook niet over van een man, vind ik.
0: Ik hoor je heel slecht. Ik weet niet wat er is gebeurd met de verbinding, maar heb je hem... Ik hoor je echt... Alsof je door een aardappel praat.
2: Hoor je me nu beter?
0: Ja, nu hoor ik je iets beter. Ja, ja. Vertel, wat zei je? Wat doe je sta je erin?
2: Kijk, ik vind sowieso dat jij gelijk hebt dat je hoffelijk hoort te zijn. Mm-hmm. Maar vrouwen willen toch tegenwoordig gelijk zijn als een man. Dus ja, ik accepteer dan ook een keuze van een man als een man zegt van ja, dan ga jij maar een keer op de bank slapen.
0: Ja. Oké. Okay. Zou je dat in deze situatie gedaan hebben?
2: Ik zou het zelf niet doen, laat ik zo zeggen. Ja. Maar een vrouw, ja, die wil tegenwoordig ook hetzelfde gelijke kans hebben als een man, toch? Gewoon zelf verantwoord als een man. Toch, als ik het goed begrijp. Tegenwoordig, deze tijd.
0: Dat wordt gezegd, dus, ja. Maar ik heb sowieso wel van al wat... Ja, ik ben wel van de old school, broski.
2: Ik ben ook van de old school.
3: Ja, dat is het, hè. Het is van die old school,
0: ik kan
3: dat
0: niet
3: mannen
0: loslaten,
3: worden lekker op de bank te slapen.
0: Ik slaap gewoon op de bank, man.
2: Ik ben ook van die old school, daar niet van, hoor. Maar ja, weet je, tegenwoordig, je moet niet alles moeten aanpassen voor een vrouw, hè, zou ik zeggen.
3: Het verandert allemaal tegenwoordig. Ja, het is nu heel lastig van, oké, wie gaat er in het bed?
2: Tegenwoordig moet je altijd naar het toetrekken naar een vrouw. Alles wat de vrouw zegt moet je doen bijna tegenwoordig. Dus,
0: maar je weet zelf, als je samen woont, is er geen andere keuze. Ja. If you want to be happy en je wilt het chill hebben, ja bro, dat weet je zelf.
2: Klopt. Maar als je op een date bent, ja, je kan ook gewoon je eigen standaard zo
0: overzetten. Dat is waar. Als je op date bent en je bent nog in de ontdekkingsfase, oké. Maar ik denk als je in harmonie kan leven thuis. Kijk, je hoeft niet alles te doen als iemand zegt springen, zeg hoe hoog. Maar ik denk wel, als je niet de hele tijd aan het discussiëren bent over domme dingen, dan kan je veel relaxter thuis leven, man.
2: Ja, klopt. Dat is sowieso. Daar ben ik ook mee eens. Ja.
0: Dus ik slaap gewoon op de bank, bro. Lobby man, dank voor je reactie man. Blijf reageren. Dus aan de weg, Dobla, Danny.

0: Anuwe Double A met China. Very good morning. Wat zou je doen als je met een dame in huis zit en zij wil op een gegeven moment niet met je slapen en die zegt op een gegeven moment, ik wil in bed. Ja, laat je haar op bed of ga je gewoon op de grond? Nou, dit is naar aanleiding van een fragment dat ik liet afspelen van Lang Leven de Liefde. Wat zou je doen in zo'n soortgelijke situatie? Lina, vertel.
1: Nou, ik vind eerlijk gezegd dat die man ook wel wat gentle mag zijn. Ik zou het ook niet leuk vinden als hij me gelijk op de bank laat slapen. Want kijk, je kent elkaar net. Dus ik vind het ook wel netjes dat een vrouw zegt van we gaan hier gelijk bij elkaar liggen. Maar dan gelijk dan ga jij maar op de bank. Nou, sorry hoor. Dan mag jij lekker de hele tijd op de bank blijven. Dat hoef ik jou helemaal niet te hebben.

0: elke 8. Samen met Joe Silvio. Extra. Zometeen moet je extra scherp zijn. De moordende minuut gaan we spelen. 1 minuut. 10 vragen. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Als dat lukt, Humba ja. Lukt het niet, Humba nee. Ja, het kan alle kanten op gaan met het spel. Maar wees alert en wees vooral scherp. Daar gaat het om. Luister dan. De kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen. Wat is de echte naam van Joe Silvio? Ja, dat antwoord. De volledige naam, hè? Die gooi je in de NPO luisterapp. Dan komt het helemaal goed.
1: Kijk, ik ben nu 33. En vanaf mijn 28ste tot mijn 33ste heb ik best wel veel maatschappelijke druk gevoeld.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Check de nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay.
1: En Mahi. Van je moed. En waarom heb je geen relatie?
3: Het is wel een lastige leeftijd waar inderdaad veel van je wordt verwacht. Dat je eigenlijk al getrouwd bent.
1: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het.
4: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
0: Zometeen Jonah Fraser en Chirac. We're all gonna make it. Yeah, baby, let's get it. Op steeds meer plaatsen gaat het regenen vandaag. Ja, ik heb een paraplu niet bij me, dus ik heb pech. Vooral aan de kust kunnen er harde regenbuien vallen. Dus wees opgelet. Het wordt zo'n 17 graden vandaag. Tijd voor het nieuws van NOS op 3. Jasper, what's cracking? Good morning.
5: Goedemorgen, Fernando. De nieuwe wet rond de orgaandonaties levert maar weinig extra organen op. 6 jaar geleden werd de wet veranderd. Sindsdien ben je automatisch orgaandonor als je geen keuze doorgeeft. Er komt dan geen bezwaar achter je naam te staan. Dat zou veel meer donaties moeten opleveren, maar in de praktijk werkt het anders. Dat zeggen experts in de Volkskrant vanmorgen. Bij meer dan de helft van de mensen die zo geregistreerd staat, steekt de familie er na hun dood toch nog een stokje voor. Of omdat ze denken dat de overledene het zelf toch niet wilde, of omdat ze er zelf moeite mee hebben. Na een marathonvergadering in Den Haag staat er vandaag in de Tweede Kamer weer een lang debat op het programma. Het blijft namelijk ingewikkeld om een meerderheid te vinden voor de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid en er is geen oppositiepartij te vinden die alle plannen van het kabinet wil steunen. Mogelijk moeten ze daarom met verschillende partijen deals sluiten over verschillende onderwerpen. Maar verslaggever Jorn Kompeer denkt dat het kabinet daar nu nog niet aan wil.
6: Ik verwacht niet dat daar vandaag al een keuze over gemaakt gaat worden. En dus krijgen we waarschijnlijk de situatie dat de algemene politieke beschouwingen hetzelfde gaan eindigen als dat ze begonnen. Namelijk nog zonder duidelijkheid hoe het kabinet aan een meerderheid komt voor de plannen.
5: Vanaf kwart over 10 gaan de algemene beschouwingen weer verder, wilde ik nog zeggen.
0: Oh ja.
5: Een spannende wedstrijd voor AZ in de Europa League gisteravond. In en tegen Sunderland bleef het lang 0-0. Maar na 20 minuten in de tweede helft kregen de Engelsen toch nog een penalty.
7: Is het Lefay of penalty killer de busser? Het is Lefay. En dus is daar de 1-0 voor Sunderland. AZ heeft het 65 minuten volgehouden. Totdat Partacci een overtreding maakt. En Lefay, Sunderland, op voorsprong heeft geschoten in het Stadium of Light.
5: Ja, het bleef ook 1-0. De volgende Europese pot voor AZ is thuis in Alkmaar. Over 4 weken nemen ze het op tegen het Israëlische Be'er Sheva.
0: Fernando. Zometeen spelen de morgen minuut right here in the morning show.

0: Rihanna, very, very good morning. How you feeling? How you doing? Dus geluid wordt op de achtergrond. Dat is een of andere alarm wat afgaat. We hebben geen idee wat het is. Is het een brand of?
1: Ik denk brandalarm, maar iedereen loopt hier nog rustig. Dus,
0: ja, we zien mensen.
1: Wij gaan ondertussen gewoon lekker door.
0: Ja, ja, we houden het in de gaten. Dus als je op een gegeven moment geen geluid meer hoort op de radio, dan weet je wat er aan de hand is. We zien mensen inmiddels op de gang gewoon lekker relaxed lopen. Dus volgens mij is er, denk ik,
1: ik denk dat alles goed gaat.
0: Ja.
1: Het is nu ook weer uit, dus
0: maar don't try this at home, hè? Dus als er een alarm afgaat, gewoon rennen, hè? Oké, doe gewoon wat je moet doen. Wij sporen hier niet. Nathan, 32 uit Zaandam. Good morning, what's cracking?
2: Goedemorgen. Ja, alles rustig. Net mijn huisdochter naar school gebracht en een beetje funnies luisteren.
0: Oké, lekker ontspannen, man. Je hebt een latere dienst vandaag?
2: Klopt.
0: Oké. Want de afgelopen dagen was het crazy, man. Met de NS en de spoor en de sabotage en de gekkigheid en de vertragingen.
2: Ja, je hebt altijd van die haters van het spoor ertussen zitten.
0: Wow, my god. Hoe was dat voor jou dan? Had je er zelf veel last van?
2: Die dag dat het... Volgens mij was het gisteren of eergisteren.
0: Ja.
2: Toen had ik ook gewoon een late dienst. En volgens mij was het toen wel een beetje opgelost. Dus ik heb er persoonlijk niet heel veel van meegekregen.
0: Ja, voor die mensen denken van... waarom heb ik het met hem over de trein en sabotage? Nee, hij is niet degene die het gedaan heeft. Hij is conducteur bij NS.
2: Yes.
0: Dus voor de duidelijkheid. Nee, man. Dus, mocht ik een keertje zwart rijden... ik wil gewoon gematst worden door je, bro. We kennen elkaar nu.
2: Ik kan altijd kijken wat ik voor je kan betekenen.
0: Ah, lobby, bro. Lobby. We gaan de morgen nu spelen, man. Let's get it.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Wat is de voornaam van Jo Silvio?
2: Ja, dat is een hele lange naam. Dat is Josteo Silvio Youssef Abdelgali.
1: Sterk.
0: Gruwelijk. Je hebt hem al, man. I'm impressed. Wat is de hoofdstad van Syrië?
2: Pas.
0: Welk Nederlands warenhuis staat bekend om zijn rookworsten?
2: Ema.
0: Wat voor mythisch wezen is Disney-personage Ariel?
2: Zeemermin.
0: De afsluitdijk verbindt de provincies Noord-

0: Noord-Holland en?
1: Friesland.
0: Hoe heet de dochter van Kanye West?
1: Noord.
0: Ja, klopt. Welke kleur vind je op de vlag van Zweden naast blauw?
1: Geel.
0: Welke artiest ken je van de nummer God's Plan en Hotline Bling?
1: Break.
0: Hoeveel seconden zitten er in 5 minuten?
1: 300.
0: Wie is de bedenker van Nijntje?
1: Dick Bruna.
0: Ja, legendary. Legendary. Nou, dat heb je heel goed gedaan. Ik hoef je niet eens te matsen. Huh?
1: De hoofdstad van Syrië was trouwens Damascus.
0: Ja, man. Ja, ja. Ja. Hey. Hey. Hey. Maar binnen de tijdslijn had je er 9 goed. Yeah.

0: kan ik sokken.
1: Ik heb gewonnen, toen was het wel een clean sweep.
0: Wat zei je?
1: Ik zeg, vorige keer had ik ook gewonnen, maar toen had ik er 10.
0: Oh. Ah, nee, next time, bro. Eigenlijk had je er eigenlijk ook 10, maar die Damascus net buiten de tijd, dus...
1: Ja.
0: Maar je wist ze eigenlijk allemaal, dus theoretisch gezien heb je alle 10 graden.
1: Ja, dat
0: alleen,
1: wel.
0: Alleen 9 binnen de tijd. Je bent perfectionistisch, hè?
1: Wat zei je?
0: Je bent een perfectionist. Hij wou die 10, je hoort hem balen.
1: Ik ben competitief, dat is het.
0: Ik hou ervan, joh. Ik ben ook zo. Je moet een keer meedoen met 5 of Fernando, dat wordt grappig. Dat is leuk.
1: Ja.
0: Love, man. Thanks voor je deelname. De paarse zorgen komen snel naar je toe.
1: Ja, geen probleem. Fijne dag nog.
0: Thanks, man. Good vibes, man. Ja, man. Zometeen No Limit, That You, Chris Brown. Nu is Roxy Rosa. Meer van jou.

0: Vanochtend.
1: Are you ready?
0: I'm ready. Ben je klaar voor nieuwe tunes?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Welke liedjes kun je toevoegen aan je

0: promise, right?
1: Hey, de nieuwste tunes ontdek je natuurlijk right here. Nandelik Sound System. Check die playlist en dan komt het helemaal goed. De Champions League van deze week staat ook in die playlist. Nandelik Sound System. Hier hoor je Rema. Good vibes, baby. Keep it hard.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city,

0: luister op Vanix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: China.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
6: Kijk.
2: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Droom je van een stralende glimlach?
10: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
9: Maar dan gewoon in Nederland.
10: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Hey, Phoenix.
12: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
13: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
14: Dit voelt als
13: en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
0: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Cardel. Get started, baby. Maar eerst tijd voor de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3. Jasper, what's cracking?
17: Goedemorgen Nando. Timo had een idee tijdens zijn ontbijt en daar studeerde hij mee af. Nou, dat zometeen. Eerst iets anders. Er zijn niet veel meer orgaandonoren bijgekomen na de verandering van de wet een paar jaar geleden. Tegenwoordig komt er geen bezwaar achter je naam te staan als je niet voor ja of nee kiest. Dat moest veel meer orgaandonaties opleveren, maar bij meer dan de helft van de mensen bij wie geen bezwaar staat, houdt de familie een donatie alsnog tegen. Toch noemt de Nederlandse Transplantatiestichting de wet niet mislukt.
18: Wij vinden dat de wet heel mooi is, want het ondersteunt nu de laatste keuze van iemand die overleden is. En de wet nodig je uit om een keuze te maken. En we zien ook dat iedereen die met geen bezwaar staat, het grootste gedeelte ook daadwerkelijk geen bezwaar is. Dus zorg ervoor dat je familie niet voor verrassingen staat. Dus bij deze de oproep, praat erover.
17: Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. We staan inmiddels op plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Dat heeft onder meer te maken met het aantal vrouwen in de politiek, vertelt deze hoogleraar.
19: Alhoewel het aantal vrouwen in de Tweede Kamer wel is toegenomen, is het aantal vrouwelijke ministerposten is wat achteruit gegaan. En we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.
17: Maar wat vooral meespeelt, andere landen doen het steeds beter, terwijl de kloof tussen mannen en vrouwen in Nederland ongeveer hetzelfde blijft. En een wel heel bijzonder afstudeerproject van Timo uit Kessel. Hij is pinda's gaan kweken. Dat idee kwam ineens in hem op tijdens het ontbijten.
20: Ik was een ochtend boterham aan het smeren en ik dacht, hé, waar komt dit eigenlijk vandaan? Waar komen die pinda's eigenlijk vandaan? En toen ben ik gewoon gaan googlen en achtergekomen dat niet hier verbouwd wordt. En ik dacht, ja, waarom kan dat niet? Dus ik ben het zelf maar gaan proberen.
17: En dus bestelde hij pindazaden en begon met het zaaien. De opbrengst begon met precies 1 pinda, maar ondertussen leveren zijn planten wel 70 tot 100 pinda's per plant op. Daar wordt hij niet meteen rijk van, maar hij zegt dat hij het gewoon leuk vindt om te experimenteren. Ik heb het weer nog bewolkt en buien en ook best wel flinke wind, vooral langs de kust. En het wordt een graad of 17.

0: Phonics.
1: Get Started Mix met Miguel Cardel.

0: Kaidel, Kaidel. Zometeen Maak Me Niet Heet. Muziek van broederliefde en ook nog meer zoetigheid. Ja man, what's cracking with the weather? Nou, precies was het ook een tijd geleden was. Wat regenbuien rond de 17 graden. Meer kan ik niet voor je doen. Maar Jasper van NOS op 3 gaat je bijpraten wat betreft de actualiteit. Het nieuws, good morning.
1: Goedemorgen Fernando. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EU-voorzitter van der Leyen een voorzetje om meer met Canada te doen. Trump noemt die plannen lachwekkend en vijandig. Hij dreigt regelmatig met importheffingen om zijn zin af te dwingen. Vaak heft hij ze op het laatste moment op, stelt ze uit of schuift ze op de lange baan. Trump's importheffingen werden ook al eens geschrapt door een rechter. Taxichauffeurs in Amsterdam zijn helemaal klaar met Uber en Bolt. Via die apps komen veel ritaanvragen binnen, maar de chauffeurs klagen dat de Amerikaanse diensten duur zijn. Daarom komen ze met een eigen app, NL Cabs. Nou, deze redacteur van het FD weet waar de taxichauffeurs tegenaan lopen.
2: Dat ze veel commissie moeten afdragen. Zeker bij Uber zijn de commissies ook dynamisch. Wat betekent dus dat ze soms 20% of 30% en soms zelfs tot 50% van hun rit kwijt zijn.
1: Bij NL Cabs is dat een stuk minder. De chauffeurs dragen daar maar 3% van de ritprijs af.
0: Zo, die dynamische kosten die zijn crazy, man. 20 tot 30%. Wat is dat? Houd gewoon bij. Hoezo gaan we dynamisch? Je bent al zeg maar zoveel geld aan het afpakken qua percentage. Dat is wel hoog, hoor. 20 tot 30%?
1: Ja, het is inderdaad heel hoog. Ja, die bedrijven die hebben ondertussen gewoon zo'n positie. Zo. Als je een taxi zoekt, dan ga je niet meer met je duim in de lucht staan. Dan pak je er een app bij. Dus die taxichauffeurs zijn ook gewoon echt afhankelijk van die app. En daar maken die apps dan, ja, als je het mij vraagt, toch een klein beetje misbruik van. Met die hoge commissies inderdaad.
0: Ja, maar ik ben benieuwd of die NL Cabs. Wel toffe initiatief, man.
1: Ja, goed dat ze het doen, toch?
0: Ja.
1: Dan nog even dit. Spanning en sensatie op een middelbare school in Raamsdonksveer. Twee leerlingen werden daar gisteren gegijzeld. Er was een oefening van Defensie en die liep gelukkig goed af.
3: Ja, ik ben weer vrij. Gelukkig wel, hè?
4: Ja, het ging in één keer van 0 naar 100, want dan gaat het brandalarm af. En toen moesten wij blijven zitten en de vingers in de rol stoppen.
3: Een stuk of 6 mannen met geweren kwamen er binnen. En die begonnen te schieten en een beetje te schreeuwen.
4: Ja, het is heel indrukwekkend.
1: Ja, dat was het zeker, want boven de wijk vlogen ook helikopters. Gewapende militairen gleden met een touw het dak op. En aan de andere kant van de school hield een gevechtshelikopter vanuit de lucht de boel in de gaten.
0: Nice. Fernando. Maak me niet heet. Pomp het uit je speakers van broederliefde. Let's go.

0: 5.
1: Ik vind persoonlijk dat hem, Dave, hem, die heb je aangemaakt voor dit programma.
2: Mm-hmm.
1: Het is onderdeel van het spel. Dus als jij dan zegt van, hé, weet je, ik wil per se alleen slapen, dan is het aan jou om een andere plek te zoeken. Vind ik.
2: Oké. Okay.
3: Duidelijk, heel veel mensen gingen zeggen, hoe kan hij dit maken? Dat kan toch helemaal niet? Je moet hoffelijk zijn. Had dan zelf de bank gepakt. Waarom, ja, laat je de vrouw dan in deze kwestie gewoon op de bank slapen? Nou ja, wat had jij gedaan in deze situatie? Daar hadden we het vanochtend over op de radio. Nou, snap je waar die vandaan komt? Of denk je bij jezelf, ik weet het zelf niet. Nou, ik kan je zeggen, de reactie stroomde massaal binnen. En dit is onder andere wat Daryl te zeggen had.
4: En zo zie je hoe mensen hun gedachtegang werken. Want een man is wel goed genoeg om op de bank te slapen. Anders is die man niet zorgzaam, niet hoffelijk, niet goed genoeg. Luister, één ding wat vaststaat is, als man zijn hoor je dat voor jouw vrouw te doen. Niet voor iedere vrouw.
3: Oké, hij zegt, hoffelijkheid is meer voor je vrouw.
5: Ja, dus je doet het sowieso voor je vrouw. En in zo'n date is het inderdaad een beetje kijken van, oké, ja, ga ik het nu wel doen of niet?
3: Zeker, maar hoffelijkheid is toch ook iets wat je zeg maar, tuurlijk, je vrouw krijgt zeg maar special treatment. Maar ja. Ik bedoel van, als ik met weet ik veel, vriendinnen op pad ben of met collega's. Ik merk dat ik automatisch de deur open maak of open doe.
5: Ja,
3: dat
5: precies.
3: Is dat wat je bedoel? Het zit er zeg maar in.
5: Ja.
3: Dus ik heb niet, dus alles wordt heel ingewikkeld voor mij van, oké, wacht even, de deur.
5: Wanneer ga ik het wel doen, wanneer niet, toch? Anders moet je daarover nadenken. Dus doe het gewoon standaard wel, dan dat je juist, gaat kijken bij wie niet.
3: Juist, zeg maar, en als je uit eten gaat met wifi, ja, dat is anders. Dan ga je financieel echt uitpakken.
5: Tuurlijk.
3: Maar het is ook zo, als ik gewoon, ik ging een keer, ik had een zakelijke meeting met twee vrouwen, waren we aan tafel. Nou, dan komt de rekening. Nou, ik pak gewoon mijn portemonnee.
5: Ja, omdat je die kan declareren.
3: Nou, los van het declareren, je moet zelfs nog betalen. Je kan dus kosten opgeven. Maar ik ben wel iemand die dan heel vaak de rekening pakt.
5: Ja, precies. Ja.
3: Snap je?
5: En, ja, het is gewoon een
3: automatisme,
5: denk ik, toch? Automatisme.
3: Ja. Maar voor ieder werkt het anders. Ik bedoel, Josie zegt, eerst het date, de man moet betalen. Dan is het gewoon wie de date voorstelt of 50-50. 50-50 vind ik moeilijk. Mm. Kan niet, man. Maar dan ben ik persoonlijk.
5: Nee, dan ben ik altijd om en om. Dan doe jij een keer, dan ik.
3: Ja, 50-50 zeg maar. Voelt lastig. Ja. Dan ga je naar de portemonnee voor de ander kijken. Heb jij 4,50 euro? Ik heb 4,40 euro. Wow! Dat is gewoon toch een afknapper?
5: Oh.
3: Nee, maar... Of iemand stuurt je tikkie. Wat?
5: Ja, echt hè?
3: Ah.
5: Ja, nee, dat is ook... Nee, dat moet je inderdaad doen. Hij zegt inderdaad nog wel, betreft het bed, had ik meteen al gezegd van, ik slaap op de bank. Geef verwachting dat hij het bed opgeeft als ik niet naast hem wil slapen.
3: Ja, ik had gewoon sowieso van, hey, ik slaap op de bank, man. No problem, man. Je moet nooit naast iemand slapen die het liever niet heeft. Bro, ik ga gewoon op de bank. Ja, maar heb je dan maar rugpijn.
5: Niet moeilijk doen.
3: Ik wil niet eens in je buurt zijn als je mij daar niet wil hebben. Nee, maar luister, je moet me uit. Ik wil een duidelijke uitnodiging.
5: Ja, precies.
3: Dit is zoals vaag, want soms gaan mensen...
5: genoeg, eigenlijk.
3: Ja, ik moet duidelijk horen van, Fernando, ik wil dat jij naast mij komt staan. En dan vraag ik nog een keer, hè? Weet je het zeker?
5: En dan het contract ondertekenen.
3: Bro, je moet altijd dubbel vragen, man. Nee, want iemand kan van gedachten veranderen. Soms kunnen mensen zich op bepaalde momenten ook gepressured voelen.
5: Ja.
3: Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus de situatie, ja, altijd dubbel checken. Dave van Dijk zegt, good morning. Ondanks dat ik het prima vind om op de bank te slapen, vind ik wel echt een kleine speler als je niet begrijpt dat het niet zo hoort. Doe je dat ook bij je moeder? Een situatie afhankelijk is al helemaal belachelijk. Laten we vooral hoffelijk en lief blijven doen tegen iedereen. Daar wordt de wereld ook leuker en beter van. Groetjes. Ja.
5: Amen.
3: Amen. Voor hoffelijkheid. Dat brengt je ver in het leven. Rugklachten door op de bank te slapen. Ja, kan van alles, weet je. Zolang je jezelf in de spiegel aan kan kijken. Be good for others as you want people to be good to you. This is Chris Brown, Davido, Low J, Sensational.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
4: Kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
8: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
9: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
10: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
11: Phonix Afro.
10: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
12: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
13: Phonix. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
14: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
15: Dit voelt als twee.
14: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: speakers Izzy SB ga je onder andere horen, maar ook Burna Boy met On The Low. Alleen voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Jasper. NOS op 3, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Ze hebben even kunnen slapen, maar over een kwartiertje moeten de politici in Den Haag er toch weer aan geloven. Het is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het minderheidskabinet van Rob Jetten probeert in de Tweede Kamer steun te krijgen voor zijn plannen. Maar dat gaat maar stroef. Geen enkele partij wil alle plannen steunen. Dus moet het kabinet misschien voor elk plan opnieuw op zoek naar steun bij andere partijen. Maar dat wil het kabinet dan weer niet. Lastig dus, zegt verslaggever Jorn Kompeer.
2: Ik verwacht niet dat daar vandaag al een keuze over gemaakt gaat worden. En dus krijgen we waarschijnlijk de situatie dat de algemene politieke beschouwingen hetzelfde gaan eindigen als dat ze begonnen. Namelijk nog zonder duidelijkheid hoe het kabinet aan een meerderheid komt voor de plannen.
1: De NASA heeft een nieuwe grote krater ontdekt op de maan. Volgens de ruimtevaartorganisatie ontstaat zo'n krater misschien maar eens in de eeuw. Dat is heel uniek dus. Het gat is wel 221 meter breed en 41 meter diep. En voor je idee, dat is groter dan het Colosseum in Rome. De NASA spreekt van de grootste verse krater die ooit is gevonden in ons zonnestelsel. En Macklemore doneert $1 miljoen aan organisaties die opkomen voor Palestijnen. Dat maakt hij bekend op Insta. Dat bedrag heeft hij verdiend door als voorprogramma mee te toeren met Ed Sheeran. Aan die klus is voor Macklemore een abrupt einde gekomen. De eigenaar van een stadion waar Ed en Macklemore zouden gaan optreden beschuldigde Macklemore van haatzaaien en liet hem uit de tour zetten. Macklemore roept die stadion-eigenaar nu op om zijn miljarden op de bank ook maar in te zetten voor het goede doel. Heb ik het weer nog, bewolkt en wat buien, langs de kust een krachtige wind en het wordt een graad of 17.
0: Quincy. Even de dronk is onderweg. Eerst tijd voor Burna Boy. Dit is On.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

En wanneer besef je pas echt wat je vroeger van je vader hebt gemist? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Onlangs vertelde Mario, je weet wel, die guy van Let Me Love You over het gemis van zijn vader.

En het mooie hieraan is, Mario heeft deze les tot iets heel moois omgebogen. Toen hij vader werd, dacht hij niet meer aan de vragen waarom zijn vader er niet voor hem was, maar werd de vraag, hoe ga ik dit anders doen? Want ik wil dus niet hetzelfde resultaat boeken als mijn vader heeft geboekt. Dus de hoofdvraag voor hem werd, hoe word ik de best mogelijke vader voor mijn kids? En ergens vind ik dat wel een bijzondere gedachte, want als niemand jou ooit heeft geleerd hoe je een vader moet zijn, hoe weet je dan wat wel een goede vader is? En misschien begint die zoektocht wel bij de meest simpele vraag die je kunt stellen als je kind bent. Papa, waar was je? Oftewel, papa, hoe? Dit is Tromai op Phonics.

0: Het extra van de week, Voodoo Karel samen met Ronnie Flex. Zometeen is het tijd voor de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke het gaat. Alleen voordat we daar zijn, You Know You Like It van DJ Snake.
1: In the Morning Mashup.

0: WhatsApp.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort, denk bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je dat meteen droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Sowieso hartstikke leuk en gezellig als je meedoet. Alleen ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je ook nog eens naar huis met een Phonics goodie pakket. A.k.a. prachtige paarse Phonics sokken. Dus voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spit je oren. Dit is The Morning Mashup van

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso leuk en gezellig als je meedoet. Maar ben je dus de eerste met de juiste antwoorden? Dan win je gewoon die prachtige paarse Fanic sokken. Dus you know what the deal is. Ga er snel naartoe. Slijt erin. Wie weet ben je die sokken rijker. En terwijl je dat doet, heerlijke muziek natuurlijk tijdens Rewind hier op Fanic. Zometeen onder andere Equals door je speakers. Maar eerst tijd voor J. Cole. No role models.

drie tunes gemixt van één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke dag samen spelen. De Morning Mashup. Misschien ben je nu pas net ingetuned. Heb je hem nog niet gehoord? Dan zou ik zeggen, luister zeer goed even mee. De

Hey, kom binnen in de NPO Luisterrap. Die zegt je bent op zoek naar schudden en Alonso. Amor, die zegt je bent op zoek naar schudden en investeren in de liefde. En Kaylee zegt je bent op zoek naar zak en investeren in de liefde. Nou, wie heeft de juiste antwoord toegestuurd? Investeren in de liefde, die heeft iedereen goed. Maar wat zegt die ander? Zak, zak, zak, zak, zak, zak maar lekker door, door, door. Zak maar door, door, door. Ja, en dan is het heel vervelend, Kaylee. Want wat er wordt gezegd, dat klopt. Alleen de tune heet schudden. En dat betekent dat Amor de allereerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd. En naar huis gaat met die prachtige paarse Phoenix sokken. Niet getreurd, morgen nog een keer kan je in de prijzen vallen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Rond de klok van 9:15 tijdens de morning mashup. Maar eerst nu, naar die tune van Def Rhymes. Rest in peace to the legend. Dit is schudden.

Reese, samen met Brando Buddy, die hoorde je zojuist tijdens Rewind of Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Samen zijn we deze ochtend heerlijk aan het opstarten, langzaam richting het weekend aan het toe bewegen. En zometeen staat er een vrouwelijke artieste voor je klaar, die rond haar 15e echt een lange periode had van ik ga naar niemand anders luisteren, want anders kopieer ik die stijl. Om wie het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst om

0: Lassa, Christian D en Fresh met Alles is Oké tijdens Rewind of Phonics. En die vrouwelijke artiesten die op een gegeven moment dacht, weet je, ik ga niet meer naar andere artiesten luisteren, want dat kan mijn stem beïnvloeden en dan creëer ik niet mijn eigen stijl. En dan hebben we het over Tems. En nu achteraf kunnen we wel degelijk zeggen, ja, blij dat zij dat heeft gedaan, want je herkent haar stem uit duizenden. Wat dat betreft de stem van een engel. Elke tune die zij maakt verandert wat dat betreft gewoon in goud. En ben blij dat zij de samenwerking met Dave heeft opgezocht. Als zij samen optreden, is het ook gewoon pure magie. Net zoals wat je nu door je speakers gaat horen. Raindance tijdens Rewind op Phonics.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Nicky Jam met Alamante. Zometeen gaan we verder met het opstarten van de ochtend. We zitten er natuurlijk al lekker in. Ik zie onder andere Coca Buddy voorbij komen, ook Fila. Maar afgelopen week dropte Drake zijn minifilm FOMO. En toen hij daarover geïnterviewd werd, zei hij echt iets wat me bij is gebleven. Alleen wat het is, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd voor...

0: community.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
4: China.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja. Weet hoe...
6: Kijk.
3: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Zometeen onder andere Coca Body door je speakers, maar ook Villa van Spenker. Afgelopen week dropte Drake zijn minifilm FOMO en toen hij daar vervolgens over geïnterviewd werd, zei hij echt iets wat mij is bijgebleven. Wat dat is, dat ga je zo meteen horen. Eerst natuurlijk nog tijd voor het laatste nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer, op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Coca Body is onderweg. Eerst tijd voor Spenker. Dit is Villa.

0: Bokusam Chief High Guest topperig met Gun Me. En Drake zette me diep aan het nadenken met zijn FOMO-project.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Niet omdat ik die film per se steengoed of zo vind. Hoor. Nee. Maar de gedachtegang die erachter zit, die liet me wel eventjes nadenken. Want Drake wordt dus bijna 40. Het was ook een interview een beetje vooruitkijkend naar zijn 40ste levensjaar. En er werd aan hem gevraagd, yo Drake, wat betekent dit project nou eigenlijk voor jou?
2: This life is passing us by really quick. These years are going, these seasons are going. Even just hearing, walking around hearing people be like, damn, summer's over already. What happened, you know? Like, damn, the weather's changing. Now you gotta put on a jacket. Next thing you know, it's winter. Next thing you know, it's 2027.
0: Als hij al deze dingen achter elkaar zegt, denk ik echt, holy fuck, deze man heeft gewoon gelijk. Tijd is echt het meest waardevolle wat we in het leven hebben. En moet je dus even nagaan om even beeld bij het verhaal te krijgen. Binnen nu en een week begint de herfst alweer, hè? Dan is 2026 bijna op zijn einde. Moet je nagaan hoe snel tijd dus gaat. En ja, terwijl deze gedachte dan door me heen schiet, realiseer ik me gewoon dat Drake 40 wordt. En het nog als de dag van gisteren is, dat ik kan herinneren dat hij in een rap zei, I'm 23 with a money tree. En dan heb ik het over The Resistance. Die hoor je nu op.

0: beetje fout. Architects en Izzy SB. En er is een vrouw, ja, die is helemaal wit heet geworden. Die is gewoon gaan gooien met een mes naar haar partner.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.

staten als het neerkomt op bizar nieuws wat dat betreft. Een vrouw die zit gewoon rustig bij de tv te chillen en op een gegeven moment is haar vriend aanwezig. En die vriend die doet zoiets bizars dat zij gewoon besluit om met een mes naar hem toe te gooien. Alleen de vraag aan jou is, wat deed haar man? Wat haar hoofd zo heet maakt dat ze besluit om met een mes te gooien? Is dat antwoord A, hij komt binnengelopen met een andere vrouw? Antwoord B, hij spuugde in haar moeders gezicht. Of antwoord C, hij liet een scheet in haar gezicht. Wauw. Alle drie de dingen zijn wel gewoon crazy als je het mij vraagt. Ik snap bij alle drie de redenen dat jij potentieel, in ieder geval je hoofd heet wordt. Of je met een mes moet gooien is de tweede. Je hoofd wordt heet. Wat is het antwoord waarvan jij denkt die is goed? Antwoord A, hij komt binnengelopen met een andere vrouw. Antwoord B, hij spuugde in haar moeders gezicht. Of antwoord C, hij liet een scheet in haar gezicht. Drop het antwoord in de NPO-luisterapp waar jij van denkt dat die goed is. Een reactie kan je zelfs een unieke bakje bizar mok opleveren. Dus zeer zeker even doen. Ga jij en ik het er zo meteen over hebben. En in de tussentijd dat jij die antwoorden stuurt, natuurlijk gewoon heerlijke muziek door je speakers. Flex is onder andere onderweg. Ook Travis Scott met Highest in the Room. Maar eerst even Ira Star met Tornado hier op Phonics.

Het verhaal over een vrouw in Florida die lekker thuis tv zat te chillen. Opeens is haar man in de ruimte en die doet zoiets bizars. Ja, dat zij gewoon met een mes naar hem toe gooit. De vraag is alleen, ja, wat heeft deze man gedaan dat haar hoofd zo heet is geworden om een mes te gooien? Antwoord A, hij komt binnengelopen met een andere vrouw. Antwoord B, hij spuugde in haar moeders gezicht. Of antwoord C, hij liet een scheet in haar gezicht. Ja, either way, elk antwoord crazy als je het mij vraagt. Crazy. Stace, die zegt, ik denk dat het antwoord A is. We krijgen onder andere antwoord B binnen van Daisy en Figure. Martinez, die gooit er nog achteraan. Antwoord B, ik zou niet alleen een mes pakken, maar ik zou je ook gewoon levend begraven. Shit is crazy. Cupsy, Nilo, Ashraf, Angelo, die gaan allemaal voor antwoord C. Kortom, hij liet een scheet in haar gezicht. Alleen de vraag is dat dan ook het juiste antwoord? Of is dat misschien dan toch antwoord B? Dat hij in haar moeders gezicht heeft gespuugd. Ik moet zeggen, dat is next level disrespect, inderdaad. Antwoord A, hij komt binnengelopen met een andere vrouw. Gewoon cut up, direct. Ook fucked up. Het juiste antwoord, waarom die vrouw zo boos werd, dat zij gewoon de mes naar haar partner gooide, is antwoord C. Hij liet een scheet in haar gezicht. Ja, het is echt te lijp, te lijp. Ik beeld me ook even in dat mijn partner dat bij mij doet. Ik zou ook helemaal heet worden. Echt heet. Ik wil wel iedereen stimuleren. Ga niet met messen of dat soort shit gooien. Weet je, geef een corrigerende tik. Dat kan dan, maar stop daarna er ook mee. Het lijpe is dus dat hij dat dus bij haar in haar gezicht deed. Zij flipte vervolgens, waardoor hij tegen haar zegt, yo, jij moet je mond houden. Tappie moffel. En eindstand gooit zij met een mes. Hoe kan dit? Dit soort shit gebeurt alleen in Amerika, als je het mij vraagt. Echt crazy, echt crazy. Maar goed, morgen ben ik natuurlijk weer bij je terug. Nieuw bakkie bizar. Voor nu naar die WK-tune van Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: high school, man. Hey, Wiz, I'm gonna get with you in third period tomorrow.
1: Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Bruno Mars, Young Wild and Free tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. We beginnen steeds dichter bij de middag te komen en ook die gaan we zometeen heerlijk opstarten. Maar first things first, eerst de ochtend lekker afsluiten, toch? Zometeen breng je een heerlijke mood samen met Wizkid en Buju en ook Ronnie Flex komt nog voorbij. Maar eerst nog tijd voor Cat Nuff. Dit is Nari, hier zo op. Phonix!

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
7: Paradijs, een keiharde actiefilm.
8: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
7: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
9: Wie de fuck is die gast?
7: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
10: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: Infinity.nl.
1: In the mood for vibes?
0: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
0: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's Complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Zometeen onder andere de dikste van de week, maar ook bokken hoor je met Uno. Kortom, samen heerlijk de middag opstarten. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het aantal mensen dat werkt in ons land neemt niet meer toe. En dat is voor het tweede jaar op rij al zo, volgens het CBS. Roland Muller van de economieredactie vertelt er meer over.
7: Wat vooral opvalt zijn de Nederlanders tussen 45 en 55 jaar. Daarvan neemt het aantal werkenden nu al 9 jaar af. En tot nu toe kon het nog verklaard worden door het feit dat de bevolking in die leeftijd ook afnam. Maar inmiddels is dat niet meer zo. Dus er wordt echt wat minder gewerkt. En let dan vooral op mannen, want in de afgelopen 4 jaar zijn zij gemiddeld 1 uur minder gaan werken. Ja, en wat ze met die extra tijd doen, daar zegt het onderzoek niks over.
6: Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet vanwege de beschadigde westelijke Zuurhofbrug nog 1 tot 2 maanden over de vluchtstrook. Gisteren werden er scheuren in die brug ontdekt. Er is ook nog een andere oplossing in de maak. Want over de brug ernaast, de oostelijke Zuurhofbrug, moet het verkeer tijdelijk in 2 richtingen gaan rijden. Momenteel rijdt het verkeer daar alleen richting Rotterdam eroverheen. Jurgen Klopp heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van het Duitse voetbalelftal. Hij roept maar liefst 44 spelers op voor de start van de Nations League. Die begint volgende week met een wedstrijd tegen Nederland. En Ajax-doelman Mark ter Stegen staat ook op de lijst van Klopp. Hij staat ook in de basis tegen Oranje. En een wel heel bijzonder afstudeerproject van Timo uit het Limburgse Kessel. Hij is pinda's gaan kweken. Ja, dat idee kwam ineens in hem op tijdens het ontbijt.
8: Ik was een ochtend boterham aan het smeren en ik dacht, hé, waar komt dat eigenlijk vandaan? Waar komen die pinda's eigenlijk vandaan? En toen ben ik gewoon gaan googlen en achtergekomen dat dat niet hier verbouwd wordt. En ik dacht, ja, waarom kan dat niet? Dus ik ben het zelf maar gaan proberen.
6: Ja, dus hij bestelde pindazaden en begon met zaaien. De opbrengst begon met precies 1 pinda, maar ondertussen leveren zijn planten wel 70 tot 100 pinda's per plant op. Ja, daar wordt hij niet meteen super rijk van, maar hij zegt dat hij het gewoon leuk vindt om te experimenteren. Het weer vanmiddag bewolkt, met in het oosten kans op zon. Vanuit het westen komen er later vanmiddag steeds meer buien aan. Het is 17 tot 19 graden.
5: De dikste van de week is onderweg. Eerst tijd voor bokken met Uno.
0: Your

0: afgelopen week dropt in één keer een gloednieuwe aflevering van mijn podcast Taxi Takkies. En die was met niemand minder dan Meester Hidde. Mocht je Meester Hidde niet kennen, hij is die meester die best wel van die freestyle filmpjes aan het droppen is. Ook heel veel leuke sketches met onder andere Charbon en Ilias. Dus hij komt best wel vaak voorbij op de socials. Alleen er zit ook echt veel meer achter Meester Hidde dan je op basis van die sketches zou geven. Deze man is oprecht een hele slimme en intelligente guy. En we hadden daarover een heel mooi en open gesprek. En een van die onderdelen die werd aangesneden, waar ik jouw mening ook over wil, is zeg maar hoe outdated het huidige schoolsysteem is. Kijk, vandaag de dag, denk bijvoorbeeld aan jezelf. Het is nog steeds aan de orde. We doen één keer eindexamen. Dat eindexamen is een momentopname en daar word je meteen op beoordeeld. Tuurlijk, door de jaren heen en door het laatste jaar heen haal je natuurlijk ook andere cijfers. Maar dat eindexamen is zo ontiegelijk belangrijk dat als jij last hebt van faalangst, dat jij oprecht kan falen. Dat is een van de onderdelen waarvan wij zeggen van hey, het huidige schoolsysteem is outdated. En nu ben ik dus heel erg benieuwd met de volgende vraag. 1. Ben jij het sowieso eens met het feit dat het huidige schoolsysteem outdated is? Tweede vraag daar eigenlijk bovenop. Stiekem denk ik gewoon dat je ja zegt, maar goed, dat is ook een aanname van mij. Tweede is, hoe zou jij het huidige schoolsysteem willen verbeteren? Want kijk, we kunnen altijd lopen schreeuwen langs de zijlijn. Het moet beter, maar wat zou er in jouw ogen beter kunnen? Want ik vind dit oprecht, serieus, een heel mooi gesprek wat we zouden kunnen voeren. NPO Luisterapp, that's the place to be. Laat mij vooral weten waar jouw gedachtegang heen gaat, GGGG. Laat het vooral even weten, gaan we het er zo meteen samen over hebben.
1: Yeah, let's take them back.

0: richting het Westen. Is het huidige schoolsysteem nog wel up-to-date? Of juist outdated?
1: Phonics Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Deze vraag is naar voren gekomen op basis van de podcast die ik samen met meester Hitte heb opgenomen. Hij is een hele slimme, intelligente man die ook vertelt over hoe hij kijkt naar het huidige schoolsysteem. In zijn ogen zeker outdated en kan het een opfrisbeurt krijgen. Maar ik stelde de vraag ook aan jou, hoe sta jij hierin? Ik kreeg als eerste een reactie binnen van Men die zegt: Quincy, hervormen weet ik niet per se, maar meer lessen over slaap, het belang van slaap. Want hoe je een slaapritme opbouwt en wat er voor invloed allemaal op jou kan uitoefenen als jij slecht slaapt. Ik heb heel erg concentratieproblemen gehad door slaaptekort. Kijk, moet je nagaan. Ik denk vervolgens dat Jasmin een klein beetje op jou aansluit, man. Want Jasmin zegt, ja, weet je, je leert vooral eigenlijk heel erg voor toetsen, maar bijna niks, zeg maar, over dingen die je day-to-day gaat gebruiken. Dus nou, jij hebt het over slaap. Jasmin zegt bijvoorbeeld ook, wat denk aan belasting, pensioen, hypotheek. Hoe ga je überhaupt met geld om? Dingen voor echt in het leven, die moet je meer gaan leren. En daar is slaap zeer zeker onderdeel van. Shirley die reageert eigenlijk precies op een punt waar het bij best wel veel mensen fout gaat, namelijk het hebben van faalangst. Shirley zegt, ja, faalangst heeft mij gewoon een jaar op de HAVO gekost. Dus in die zin, ja, het is inderdaad outdated. Waar kunnen de kinderen morgen gewoon goed opbouwen en tegelijk bijvoorbeeld helpen met het milieu, in hoeverre dit nog kan? Onze kinderen zijn te slim voor alle gekheid die ze nu op school geven. Kijk, dit is inderdaad ook een gehoord geluid, weet je. We moeten veel meer richting gaan geven aan waar hebben de kinderen in de toekomst echt wat aan. Weet je, natuurlijk, sommige vakken op school zijn heel erg belangrijk, maar ja, sommige, Jaden zegt bijvoorbeeld, ik zou veel minder toetsen doen. Ik leerde alles de avond ervoor uit mijn hoofd, haalde voldoende en een week later was ik het weer vergeten. Het zit hem ook in consistentie, hè. Belangrijke zaken moeten herhaald blijven worden en herhaald blijven worden. Dus ik kan op basis van de reacties vooralsnog zeggen, ik denk dat het schoolsysteem wel een update kan gebruiken. Mocht je benieuwd zijn naar het gesprek, taxitakkies@youtube, meester Hidde. Ik moet zeggen, ik vond zelf een heel interessant gesprek waar heel veel facetten voorbij komen. Dus ook deze over het schoolsysteem. Go check it out op

TI Rihanna. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind of Phonics. Inmiddels is het 12:30, dus nog een kwartiertje te gaan. Dan is het 12:45 en dus tijd voor 12:45. Heb je een tune liggen waarvan je zegt, Quincy, die moet je zo meteen draaien voor extra energie? Laat het dan zeer zeker doorkomen in de NPO Luisterapp. Gaan we kijken of we die zo meteen kunnen draaien hier op Phonics.

0: ben nu 33. En vanaf mijn 28ste tot mijn 33ste heb ik best wel veel maatschappelijke druk gevoeld.
1: Wil je weten hoe dit afloopt? Check de nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay.
0: En Mahi, van je moed. En waarom heb je geen relatie?
2: Het is wel een lastige leeftijd waar inderdaad veel van je wordt verwacht. Dat je eigenlijk al getrouwd bent.
0: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: and honey as we get high.
1: Kwart voor Quincy.
0: Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. We nemen alvast een voorschot op het weekend. Die gaat morgen natuurlijk beginnen. Maar er moet wel vast een tune zijn waarvan je zegt, Quincy, als jij die voor mij draait, dan is eigenlijk mijn weekend mentaal al begonnen. Die laatste werkdag, die eet ik op. Dat is helemaal geen probleem. Die kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En wie weet komt die dan dus al meteen voorbij. Dat is 12:15. Makkelijker dan dit kan ik het niet maken. Gewoon die NPO Luisterapp erbij pakken. En mij dus laten weten welke tune jij zo meteen zou willen horen voor extra veel energie. Wie weet hoor je hem dan zo meteen. Hier zo op Phonics.

Het kwart voor één, dus tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat jij en ik heerlijk in de energie gaan zitten. De eerste die binnen is gekomen, die is van Ryan en die vraagt om The Weeknd met Heartless.

0: Yo, goedemiddag. Hey, ik wil graag een plaatje aanvragen. Ik wil graag even lekker zo van Henkie T horen.
1: Kwart voor Quincy.
2: Felix.
3: Ja, Lassa, die komt alleen als er champagne is, hè. Lachaim.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Paradijs, een keiharde actiefilm.
5: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
4: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
6: Wie de fuck is die gast?
4: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
3: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: It's complicated.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: luisteren op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het wordt straks iets lastiger om Down Under te gaan. Australië komt namelijk met een strenger visumbeleid. Als je straks in Australië gaat studeren, dan mogen partners of kinderen niet meer mee. En dan wordt het lastiger om een visum te verlengen. Maar het belangrijkste punt is toch wel het aanscherpen van het werkvakantievisa, zegt correspondent Maaike Weijers.
1: Dit is een visum waarmee mensen tussen de 18 en 30 jaar een jaar lang kunnen reizen en werken in Australië. En ook veel Nederlanders maken gebruik van dat visum. Voorheen konden ze die periode gemakkelijk verlengen met 1 of zelfs 2 jaar door een periode op het platteland te werken. Maar dat wordt straks een lotingsysteem. Dan kan lang niet iedereen langer blijven dan dat ene jaar.
0: Maar de Australische minister zegt dat die maatregel niets te maken heeft met een radicaal rechtse partij die nu in Australië steeds populairder wordt. In Den Haag is ondertussen de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen aan de gang. Vandaag reageert premier Jette op alle vragen en kritiek over de begroting van volgend jaar, die hij gisteren op hem kreeg afgevuurd. Politiek verslaggever Roel Bolsius weet wat Jette tot nu toe heeft gezegd.
2: Ja, dat hij handreikingen in de begroting naar de oppositiepartijen heeft gedaan. Dat hij graag verder wil praten met die partijen daarover. Dat moet dan leiden tot een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. En dan wil hij zowel met linkse als rechtse partijen verder praten.
0: Ja, dat is dus nu net het probleem. De oppositie wil dat het kabinet een keuze maakt. Of via links of via rechts. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij natuurbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte 4 jaar geleden ook al een aantal naaldbomen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds afgelopen 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt er in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden nog steeds bezwaar maken. Het weer in de loop van de middag steeds verder bewolkt, met in het oosten nu nog zon, maar vanuit het westen straks steeds meer buitjes. Het is 17 tot 19.

Zo, de groepsfoto die is inmiddels gemaakt. Niemand heeft geknipperd. Dat betekent dat we vrijdag vanaf 1 uur de hele Phonics X-chart op de foto zetten. De lijst met de 40 populairste tracks van dit moment.

0: Ik samen met de eerste is Caribbean Girl hier op Phonix. En stel je voor, hè, je wordt echt voor miljoenen beroofd.
1: Chris.
0: En je krijgt dan 10 jaar later 1 euro schadevergoeding. Je hoort het goed, maar 1 euro terwijl het voor miljoenen is beroofd. Pas zou je hem dan aanpakken? Kim Kardashian deed dat dus wel. Ik ga je even meenemen naar Parijs. 2016, Kim Kardashian zit 's nachts gewoon in haar verblijf tijdens de Fashion Week. En ineens staan er gewapende mannen binnen in haar hotelkamer. Die schreeuwen gewoon keihard, hand omhoog, hand omhoog. Dus ze wordt vervolgens ook nog eens vastgebonden. In de badkamer wordt ze achtergelaten en die gasten lopen gewoon weg met miljoenen aan juwelen. Waaronder dus haar verlovingsring van Kanye West van zo'n 4 miljoen dollar. En het vervelende is, Kim Kardashian zette in die tijd echt alles online. Waar ze zat, wat ze deed, welke dikke sieraden ze om had. Dus die overvallers hoefden gewoon bijna geen speurwerk meer te doen, want gewoon Insta openen en meekijken. En dan wist je gewoon alles van Kim K. Soms is flexen dus ook gewoon niet echt een goede beveiliging voor je. Het grootste gedeelte van de juwelen heeft ze nooit meer gezien. Maar nu 10 jaar later kreeg ze dus van zijn Franse rechter, kreeg ze dus nog wel iets terug en dat is 1 euro. Ze wilde symbolisch 1 euro aan schadevergoeding hebben. Die heeft ze gekregen. Moet je voorstellen. Je bent gewoon miljoenen kwijt. Je krijgt 1 euro terug. En op de een of andere manier voelt zelfs dat bij Kim Kardashian nog als een flex. En ik wist het. Ik voelde het al een beetje aan. Ze heeft gewoon Nederlandse roots. Wij sturen ook tikkies van 20 cent.

zingt Morad met RSC's. Hier op Phoenix waar je zo meteen ook Moffat Jord met Pile, de gospel version. En ik ga ook een bekentenis doen. Sterker nog, als mijn oude werkgever meeluistert, dan zit ik echt in een probleem. Want ik heb een smoes verteld die zo schandalig was, dat ik zelfs mijn familieleden bij heb betrokken. Wat dat is, hoor je zo meteen in de linecheck naar deze. Phoenix! Hey, dit is Your city,

0: Bryson Tiller met Playing Games en over Playing Games gesproken. Hoe bedoel je, je zegt af? Maar ja, agenda heeft meer gaten dan panties.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, je maakt je dan klaar voor een date. Je hele outfit is on fleek. Je haren is on fleek. Je baard zo glad geschoren. Gilet weet er alles van. En dan ineens... je krijgt een appje van je date. En dat is het moment waarop je realiseert van... hey, de soap is begonnen. Daar hebben we het over vandaag in de Linecheck. Waarin we elke dag duiken in de lyrics van onze favoriete Phonics tracks. Vanaf dat punt kan het twee kanten op gaan. Dat je een berichtje krijgt met... sorry, ik kan niet meer. Ik was helemaal vergeten. En dan denk ik... vergeten. Wat? Dat je niet kan liegen? Dat je hier een uur van tevoren mee komt? Ik bedoel, je agenda heeft net zoals SFB dat heel mooi verwoord. Meer gaten dan panties.
3: Hele dag spelen ze haiki. Kalender meer gaten dan panties.
0: Hele dag spelen ze haiki. Kalender meer gaten dan panties. Dus een smoes eigenlijk van ja, je bent eigenlijk te druk terwijl je hebt niks te doen. En daar hebben we het dus over. Wat is nou de ergste smoes die jij ooit hebt verteld? Die van mij is zo schandalig. Sterker nog, ik schaam me er eigenlijk voor om dit te vertellen. Dit was jaren geleden trouwens, dus ik ben veranderd. Maar ik had op een gegeven moment had ik een bijbaantje ergens. Ik had het zo niet naar mijn zin. Ik dacht, ik ga me vandaag gewoon afmelden. Maar ja, als je het op de dag zelf doet, is het natuurlijk heel lelijk. Dus ik kwam met een smoes. Wat had ik nou gedaan? Ik ben naar Canva toegegaan. En ik heb in Canva, dat is heel erg, ik heb gewoon een overlijdensbericht gemaakt van een oom die ik toen helemaal niet had. Dat die was overleden. En daardoor kon ik naar werk komen. Als ik het nu vertel, ik word helemaal rood. Het is gewoon schandalig dat je als smoes een overlijdensbericht maakt van een verzonnen oom. Gelukkig ben ik nu in de positie dat ik niet meer hoef te liegen, want ik heb het super naar mijn zin in mijn werk. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Maar nu ben ik heel benieuwd naar jou eigenlijk. Wat is nou de ergste smoes die jij ooit verteld hebt? En je weet van mij, there's no shame in the game. Het kan alle kanten opgaan. Maar laat het me weten in de NPO Luisterapp. Wat is nou de ergste smoes die jij ooit hebt verteld?

tegen op je wist. Maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stars en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Sommigen willen al je vriendinnen je coachen. Ik spits, ik heb er veel, geen voden. Watch is please.

bad girl, zo wil fucken met de tak. Ik blijf een jongen van de blok, ik laat er stiekem aan die kan zitten. Je bent op mij, ik ga geen pond splitten. De cachette die is leuk, dus laat de pond zitten. No cap. Ik zweer het

er meer gaten dan panties. Dus eigenlijk gewoon een hele slechte smoes van jij bent zogenaamd druk, terwijl je hebt oprecht niks te doen. Maar wat zou het ergste smoes jij ooit hebt verteld? Ja, ik vertelde net dat, ik schaam me ook een beetje om het te vertellen, dat mijn ergste smoes was dat ik dan vroeger, back in the days, jaren geleden, had ik via Canva een overlijdensbericht gemaakt van een verzonnen oom. Die was dan overleden en daardoor kon ik niet naar werk toe komen. Eigenlijk gewoon heel erg als je over nadenkt, toch? Maar goed, iedereen heeft wel eens een smoesje bedacht om ergens onderuit te komen. Ook Gaviro, die schrijft namelijk in de NPO Luisterrap van: ik wilde een keer onder een verjaardag uitkomen en ik zei dat ik een voedselvergiftiging had en een paar uur later totaal vergeten wat ik had verteld en gewoon een story geplaatst vanuit een restaurant met vrienden en de jarige reageerde alleen met: mooi dat je weer vast voedsel kunt eten. Hey Gaviro, ik zeg het je, dat liegen is totaal niks voor jou. Onthoud wat je hebt gezegd, altijd. Yannick die zegt in coronatijden: man, ik heb 3 kinderen, allemaal verschillende klassen, dus ik was wel minimaal 1 keer per maand in quarantaine. Is dat trouwens een hele goeie trouwens. Iedereen gaat je meteen geloven als je kinderen hebt. Dogla die zei van: bro, je hebt volkomen gelijk over die smoes om niet naar werk te hoeven gaan. Ik heb ook ooit een overlijdensakte verzonnen. Alleen met de tante die ook niet bestond. Maar dat was 2015 en zo. Ik had gelijk een week vrij. Ik ben zo blij om dit te lezen. Want blijkbaar ben ik de enige gek die dit soort dingen kon bedenken back in the days. En dan hebben we ook nog IJs in de NPO Luisterrap. Die schrijft: ik weet nog toen ik naar stage moest 10 jaar geleden. En ik haatte die school waar ik stage liep. Dus ik bedacht iedere keer wel wat om later aan te komen. Maar het beste was toch dat ik getuige was van een ongeluk en ik een getuigenverklaring moest afgeven. Ik kwam gewoon 4 uur later aan. Een getuigenverklaring van een ongeluk. Hey, deze is oprecht heel creatief. Nog creatiever dan te zeggen van: ja, ik ben druk. Terwijl je agenda heeft gewoon meer gaten dan panties. Daarover gesproken, je hoort ze nu. SFB. Miss

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Funnix. Luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Hey, Funix!
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
8: Wat is er gebeurd?
9: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
8: Gina.
7: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
9: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
8: kijk.
7: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
10: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
11: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet vanwege de beschadigde westelijke Zuurhofbrug nog 1 tot 2 maanden over de vluchtstrook rijden. Gisteren werden er scheuren in die Zuurhofbrug ontdekt. Rijkswaterstaat hield die brug al extra in de gaten, omdat er onlangs tegenaan is gevaren.
1: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd en later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden. En dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen.
2: De hoofdligger?
1: De hoofdligger, dan moet u zien, dat is een hele lange staal. Balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
0: Het is niet de eerste brug in Nederland waar problemen mee zijn. Premier Jette heeft net in het debat gezegd dat er de komende jaren 10 miljard euro extra naar onderhoud van bruggen en wegen gaat. De afgelopen week zijn er 10 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld bij het RIVM. Het totaal aantal meldingen staat daarmee op 28. 4 mensen zijn er sindsdien aan overleden. Mensen kunnen dat West-Nijl-virus oplopen van een besmette mug, maar kunnen daarna niet een ander mens besmetten. In Colombia is een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een Nederlandse vrouw. Haar lichaam werd eind mei na een zoektocht van 6 dagen gevonden in een meer in het westen van Colombia. Ze was gaan wandelen, maar keerde vervolgens niet meer terug. De lokale nieuwswebsite meldt dat de verdachte een man uit Venezuela is. Hij is gisteren opgepakt en vandaag komt hij voor de rechter. Ja, het is weer eens een keertje wat anders dan een Netflix-serie binge. Want net als gisteren zijn op de tribune van de Tweede Kamer ook veel jongeren te vinden die het debat willen volgen.
3: Deze coalitie vind ik heel belangrijk om te kijken wat ze nou gaan doen en of ze nou gaan kiezen of toch per begroting gaan beslissen wie er meedoet.
4: Het is heel vaak geweest. Het is nu mijn derde keer, maar het blijft gewoon heel leuk om te gaan. Dat blijft geweldig.
5: Als je in de zaal zit, kun je ook de onderlinge spelletjes zien. En als je het op tv kijkt, dan zie je alleen maar wat de politici bij de microfoon zeggen.
0: Het weer nu nog bewolkt met in het oosten nog kans op zon, maar vanuit het westen trekt het langzaam dicht, komen de buitjes aan. Het is 17 tot 19 graden.
6: Amy Grayson is bij jou zometeen uit

van één artiest zit er namelijk in verstopt. En aan jou de hele simpele vraag: kan jij hem fixen door te raden welke artiest er vandaag in zit? Moet je wel bij vertellen, het zijn 5 hele korte stukjes aan muziek met een hele herkenbare stem. En als je het antwoord weet, drop hem dan zo snel mogelijk in de NPO Luistertrap. Want als jij dat als allersnelste doet, met het goede antwoord, dan ga je dan vandoor met exclusieve Phonix sokken. En geloof me, die wil je hebben voor je collectie. Ik zou zeggen, luister goed mee. Welke artiest hoor je hier? Beat Blender. Eerlijk is eerlijk, geen woord aan gelogen. Deze ging oprecht heel snel. Maar wel echt een herkenbare stem als je aan mij vraagt. Maar nu ligt de vraag bij jou. Welke artiest heb je gehoord?

0: Samen Young Felix, Toxic hier op Phoenix. Krijg trouwens heel veel klachten in de NPO Luisterapp. Beatblender. Over de beatblender van vandaag. En dat is dat die te snel zou zijn. Ja, dat is het spel. 5 tracks van 1 artiest heel snel achter elkaar. En jou de vraag, welke artiest zit er vandaag in verstopt? Als ik zo een beetje kijk naar diezelfde NPO Luisterapp, zie ik antwoorden binnenkomen van onder andere Shampoo. Die denkt dat het Rihanna is.
1: This is fout, man.
0: Nope. Bas gaat voor Nicki Minaj. Listen and we don't judge. Manolito denkt dat het Bruno Mars is. Manolito, helaas. Nee, ook niet goed. Dus, we gaan het even op een andere manier doen. Ik ga hem je nog een keer laten horen, de beatblender van vandaag. En je gaat een extra hint van me krijgen. En deze hint is eigenlijk heel simpel. Zo klinkt die. Assalamu alaikum, alaikum salam.

0: is het. Ik zag al heel veel suggesties voorbij komen in de NPO Luistertrap. Onder andere Bruno Mars, Nicki Minaj, Rihanna, zelfs Jessie J. Fantastische artiest, maar nee. Helaas niet goed. Mocht je hem trouwens gemist hebben. Zo klonk hij vandaag. Beat Blender. En de extra hint die je van me meekreeg was... Alaikum salam, alaikum alaikum salam. Everything mashallah. Wie is dit?
1: Assalamu alaikum. Dit is
2: Beat Blender. Body, body.
3: Hello, that is so obvious. Cardi B, hello.
0: Inderdaad, Cardi B zat dus in de Beat Blender met de tracks Bodak Yellow, I Like It, Finesse, Money en Please Me. En wat betreft die hint, ja, dat deed ze natuurlijk tijdens haar optreden bij een festival in Saoedi-Arabië. Ik blijf gewoon zo stuk gaan om deze meme. Shout-out naar Cardi B. En shout-out naar jou als je de snelste was in de NPO Luistertrap. En vandaag is dat Wies. Gefeliciteerd!
4: Yo, thanks man!
0: Lekker man! Hé, hey, jij bent erbij. Jij krijgt die Fanix sok je kant op gestuurd. Ik moet je wel zeggen, je hebt ons wel een beetje gespamd in de NPO Luistertrap. Je wil hem heel graag winnen, hè?
4: Ja toch. Wie dus, wil die sokken nou niet hebben?
0: Hoor je me? Begrijp je me? Hey, die komen sowieso jouw kant op. En ja, jij bent in charge nu man. Welke track van Cardi B mag ik voor je spinnen?

Als jij denkt dat meedoen aan een reality tv-programma alleen goed is voor volgers en 3 maanden gratis clubboekingen. Denk nog eens na, want reality tv is soms gewoon de meest chaotische LinkedIn die er bestaat. Je hebt bijvoorbeeld Harry van het Kamp, Harry Snijders, die kwam ooit

TV is gewoon niet meer voor haar. Ze ging vol voor de muziek en de rest is gewoon geschiedenis. En heb je ook nog eens Joel Corey. Hij heeft ook zijn carrière waarvan je denkt, ja, hoe ben je ooit hier beland, bro? Hij deed vroeger eens mee aan Jordy Shore. Het was echt een chaotische en legendary MTV reality show. Het was echt met drama, parties, relaties, ruzies tussen een groep jonge mensen uit een Newcastle. Hij werkte als personal trainer. En ondertussen stond hij overal in Engeland te draaien. Pas

Christian D samen met Dior en 30 Degrees. Eerlijk, beste track voor een barbecue sessie, toch? Moest ik ineens aan denken. Zometeen Dina, Frenna, Ronnie Flex met Pull Up. En deze van Burna Boy, dit is Swalla Bam, de remix. Een hele goede middag.

0: Paradijs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Hermanos! Ja, dat dacht

Klagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Hey, zin in Afro Vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app. Phonix. It's complicated met Jay en Mark.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: Tina.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
6: kijk.
2: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een rel op de Technische Universiteit Eindhoven. Een student heeft daar gisterochtend in een volle collegezaal de nazi-groet gebracht. De jongen zelf is minderjarig, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Hij is opgepakt voor bedreiging. De jongen stuurde eerder al racistische berichten in een appgroep met zijn medestudenten, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: We zagen screenshots uit die appgroep waarin hij racistische opmerkingen en afbeeldingen plaatst. Er zouden ook opnames zijn van het incident in de collegezaal. Deze zouden rondgaan onder studenten van de Technische Universiteit.
0: En nadat die student gisteren die nazi-groet bracht, grepen andere studenten in en zou er een vechtpartij zijn uitgebroken. De jongen is later thuis opgepakt. Vorig jaar waren ze er nog bij, dit jaar sloegen ze over en net komt het nieuws binnen dat ze er volgend jaar ook niet bij zijn. Ik heb het over dit land op het Eurovisie Songfestival. Ja, Ierland. De Ierse landelijke omroep zegt dat ze er in 2027 niet bij zijn. En het Eurovisie Songfestival ook niet gaan uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen, omdat Israël meedeed. Ierland is tot nu toe het enige land dat volgend jaar niet meedoet. Hier in Nederland heeft Avrotros zich voor volgend jaar teruggetrokken. Maar een andere omroep kan nog wel een liedje inzenden. En in de Tweede Kamer wordt nog steeds druk gepraat over de begroting van volgend jaar. Het kabinet heeft daar nog altijd geen meerderheid voor gevonden. Pro-leider Jesse Klaver vroeg aan premier Jette wanneer hij denkt dat de begroting rond is.
2: Als het in de week lukt, zou het fantastisch zijn.
3: Als ik op zo'n Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Toch? Ja. Nee. De heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachten die de premier hier naar voren brengt. Dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen worden. Ja, maar... U bent geen toeschouwer, zeg ik via de voorzitter.
0: Ja, het minderheidskabinet Jette hoopt nog brede steun te vinden voor hun plannen. Maar de oppositie wil dat ze een duidelijke keuze maken. Of samenwerken met links of met rechts. Het weer vergeet je paraplu niet, zou ik zeggen. Tot later vanavond trekken er vanuit het westen buien over. Morgen een dag met meer zon en alleen in het noorden regen. Rond de 18 graden wordt het dan.
4: Our Star hoor je zo meteen naar Vals bezig en Soundflow met

0: Aerostar Tornado.
1: Je moet niet de slit van de stad zijn en dat ze opeens daarna bij jou komt aankloppen. Nee. Phonics.
0: Yes. Kijk, van sommige uitspraken uit je verleden wil je misschien even een delete-knop van hebben. Lil Kleine zei een paar jaar geleden namelijk heel duidelijk hoe hij dacht over de bodycount van een vrouw. En misschien herken je dat wel, dat je op jongere leeftijd iets roept met volle overtuiging. En nu denk je van, ja, really? Heb ik dat echt gezegd? Wat dacht ik? Het maakt hem namelijk heel veel uit met hoeveel mannen een vrouw voor hem naar bed is geweest.
1: Jawel. Ik wil niet de slit van de stad zijn en dat ze opeens daarna bij jou komt aankloppen. Nee, of mannen en vrouwen, dat is iets heel anders. Zo denk ik daarover.
0: Oké, niet te veel dus. Maar als er zo'n antwoord van je denkt, ja, daar heb je niet zo heel veel aan. Wat is dan te veel? 5, 10, 20. Gelukkig werd er dat ook gevraagd.
1: Een vrouw van 20, 22 moet 4 vriendjes hebben gehad. Huh? En dan is het cool. En niet meer dan dat, 5.
0: Oké, 4 of 5. Dus stel je bent 22, je ontmoet Lil Kleine. Alles klopt, dus je hebt leuke dates. De vibes zijn goed, je bent helemaal verliefd. En op een gegeven moment komt dat moment dat de boekhouding op tafel komt. En hij vraagt, oké, schat, even voor de administratie. Hoeveel waren er voor mij? Want stel je voor dat er geen 5 zijn, maar 10. Is het dan meteen einde verhaal of zo?
1: Ja, dan haak ik af.
0: Oké, dan weten we het ook weer.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast.

0: bent.
1: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

KM heeft eindelijk een deadline gegeven, want zijn solo debuutalbum komt sowieso dit jaar nog. Plus, hij heeft nog een album liggen met zijn SFB-broeder Jandro, dus hij blijft zeker niet rustig. Jorm op Phonix met Blijf Rustig. Zometeen ook Mike Towers en Lala. En ben jij aan zet? Zometeen is

0: Nee, en Snapchat bestaat 15 jaar. Dus apps die ooit nieuw en spannend zijn, zijn gewoon jarenlang in je leven gebleven.
1: De Power Pokoe!
0: Het is een beetje zoals die middagdip tussen 3 en 4 uur 's middags. Ook

0: op jouw luisterapp met deze.
1: Hey Chris, goedemiddag. Ik had wel een ideetje voor de powerpokkel van straks. Wat dacht je van Doe Je Best van DJ Roffa en Busy? De

dingen zie je, hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Je kan veel zeggen over Kleiner, maar niet dat hij niet wil delen. De ene na de andere samenwerking dit jaar met Ronnie Flex, Boef, Idali, Samuel de Issius B. En met de laatste hoorde hem hier op Phonix even te dronken. Een hele goede middag. Zometeen ook Post Malone met Better Now. Na deze van Distinct, dit is Tech Tech.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Ja, kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
4: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter. Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
5: Paradijs, een keiharde actiefilm.
6: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
5: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
7: Wie de fuck is die gast?
5: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
8: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
9: Phonics, yeah!
10: It's complicated met Jay
11: en Mahi.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Buitenlands bezoek in Brussel. De premier van Canada is op bezoek in Europa. En specifieker nog bij het Europese parlement. Daar gaf premier Carney net een toespraak. En daarin zei hij dat hij een speciaal lidmaatschap van de EU wel ziet zitten. Volgens onze correspondent Kiesje Hekster is premier Carney bezig zich te verdedigen tegen de Amerikaanse president Trump. Maar zegt hij dat zelf niet zo hard.
1: Hij noemt Trump en Amerika niet één keer. Maar heeft het over stormen die onze samenlevingen op hun grondvesten doen schudden. De hele toespraak is een duidelijke oproep aan de Europese Unie. Samen met Canada zo snel mogelijk onafhankelijk worden op alle terreinen. Om op die manier onze vrijheid te behouden.
0: De plannen van Canada en de EU vallen niet goed bij president Trump. Die is een handelsoorlog met Canada gestart en dreigt dit ook met Europa te doen. Wie de komende weken nog over de A15 wil naar de Maasvlakte, moet ook de komende 6 tot 8 weken rijden over de vluchtstrook. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Zuurhofbrug en gingen 2 rijstroken meteen dicht. De vertraging is ongeveer 1/2 uur en dat gaat dit transportbedrijf flink wat geld kosten.
2: Ik heb voorlopig even berekening gemaakt dat het ongeveer 80.000 euro gaat kosten.
3: Per maand?
2: Per maand, ja. Nou, je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen en je kan de productie niet verhogen, want de auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden.
0: Over de brug ernaast, de oostelijke Zuurhofbrug, moet over een paar weken het verkeer tijdelijk in 2 richtingen kunnen gaan rijden. Duitsland gaat de grenscontroles omgooien. De Duitse douane gaat stoppen met controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. En daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plaatsen en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen daar al langer om. En een bedrijfsfeest in Oostenrijk krijgt nog een flink staartje. Het bedrijf had een deal gesloten met Amazon, het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. En daarom huurde de baas van dat bedrijf een lookalike in. Hij belde een bevriende politiechef en die regelde echte agenten om die Bezos-imitator te begeleiden. Ja, 3 leden van de snelle interventionsgroepen liepen bij die nep Jeff Bezos. De imitator landde met een helikopter, had een pilotenzonnebril op, kreeg zelfs een rondleiding door de fabriek. Maar de Oostenrijkse politie vindt het echt niet kunnen en gaat nu een intern onderzoek doen. Het weer, vergeet je paraplu niet, zou ik zeggen. Tot later vanavond trekken er vanuit het westen flinke buien over. Morgen een dag met meer zon en alleen in het noorden regen. Het wordt dan rond de 18 graden.
4: Noorden en West. En Serrano hoor je zo meteen door je speakers naar Shakira en Burna Boy. Your

0: En zou je een relatie kunnen starten met een persoon die je leerde kennen toen hij of zij in een relatie zat?
1: Noordin en Wef.
2: Ja, dit is wel echt een pittige, maar je gaat het niet geloven. Niemand minder dan Jean Aiko en Big Sean zijn...
0: Zeg je Jean Aiko?
2: Jean Aiko.
0: Oh, I was today years old. Ik had dat.
2: Wat dacht je dan?
0: Jeanne Aiko.
2: Nee, doe normaal. Ja, sorry. Dacht je Jeanne?
0: Ja, maar oké, daar gaat het niet om.
2: In ieder geval, ze zijn natuurlijk uit elkaar. En Jean, die zou op haar nieuwe album misschien een snare hebben uitgedeeld naar haar ex.
0: Nou, misschien is wel heel duidelijk om te horen. Let op.
3: Who the fuck is Lisa? Who the fuck is Paige? Who the fuck is Britney? Get the fuck up on my face. Get the fuck up on my place.
2: Ja, dit gaat dus over haar ex Big Sean. Maar ik hoorde dus dat hij zelfs weer wat... Oh, dat hij zelfs een diss terug heeft gemaakt.
0: Ja, let op.
4: Because she started to mix Ashley up with Tanisha. And saying hi Britney when I'm on the phone with Lisa.
2: Oh nee, dit vind ik echt verschrikkelijk. Maar wat ik dus vreemd vond, was dat heel veel mensen zoiets hadden van... Jean, waarom doe jij dit? Ben jij zeg maar niet vreemd gegaan met Big Sean? Want jij kwam uit een relatie.
0: Ja, dus ja, Big Sean en Jean Aiko kenden elkaar al toen zij dus in een relatie zat.
2: Ja, precies.
0: En hij ook trouwens.
2: Oh, hij ook?
0: Volgens mij wel.
2: Nou, dat weet ik dus niet. Okay,
0: maar iedereen wist wel
2: dat zij al in een relatie zat. Ze heeft toen haar partner geskipt voor Big Sean. Ja, dus mensen zeggen, ja, hoe je hem krijgt, dat is ook weer hoe je hem gaat verliezen.
0: Ze hebben geen medelijden met
2: haar. Sta jij daarachter?
0: Achter dat wordt gezegd, 100%.
2: Ja, van hoe je iemand krijgt, zo verlies je ook iemand.
0: Dat is toch...
2: Ik vind het wel een lastige.
0: Maar zou jij met iemand kunnen... zou je met iemand kunnen gaan...
2: Okay.
0: Die je leerde kennen terwijl hij of zij in een relatie zat?
2: Kijk, ik ga echt heel eerlijk zijn. En dan wil ik je vieze, ongezouten mening wil ik echt niet horen. Ik heb dit namelijk wel een keer meegemaakt.
0: Ik heb
2: iemand een keer ontmoet. En die heeft toen gewoon eerlijk verteld na de tweede keer dat we hadden afgesproken. Luister dan. It's complicated. Ik zit in een relatie, maar ik ga echt uit elkaar. Ik heb hem de voordeel gegeven. En
0: het
2: hij
0: voordeel.
2: Is echt het voordeel. Hij is wel echt uit elkaar gegaan. Maar ik ken genoeg situaties waarbij het niet is gebeurd. Dus, maar aan de andere kant, ja, wij zijn wel gewoon uit elkaar gegaan. Maar niet omdat hij vreemd was gegaan of zo. Wat?
0: Ik zou dat nooit kunnen.
2: Jij zou niet met iemand. Jij zou niet met een chick kunnen gaan die al in een relatie zit. Jij zou geen relatie met haar kunnen nemen in de toekomst. Dat is goed om te weten. Nou, ik wil graag van jou weten als je zit te luisteren. Zou jij met iemand kunnen daten die op dit moment eigenlijk in een relatie zit, maar toch soort van zijn partner wil skippen? Laat het even weten in de NPO Luister app.

0: En zou je met iemand kunnen gaan terwijl die persoon in een relatie zat toen jij hem of haar leerde kennen? Wef zegt, zeker weten.
1: Nee, dat is niet Noordin waar.
2: En Wef.
1: Luister, mij nu niet gaan framen. Kijk, zoals ik al zei, ik heb langer contact gehad met iemand. Toen wist ik het niet. Na 3 maanden ben ik gaan daten. Na de 2e keer zei hij het. Dan is het lastig. Je hebt al gevoelens. Als iemand dan zegt, luister, ik beloof je, deze week los ik het op. Heb ik een eigen woning en ben ik uit elkaar? Ja, dan waarom moet ik dan zeggen, nee, fuck jou. Als ik misschien denk dat het de liefde van mijn leven kan zijn. Op dat moment, toen ik nog heel jong was. Dus niet mij gaan framen. Maar we hebben aan jou gevraagd, wat zou jij doen in zo'n situatie? Denzel die zegt, nee, kan niet. Hij of zij skipt de huidige relatie voor een ander. Wie weet doet hij dat dus precies bij jou voor een andere. Eens een cheater, altijd een cheater.
0: Robertino.
3: Goedemiddag. Nee, dat kan zeer zeker niet. Weet je, als iemand waar je mee date, zeg maar, nog in een relatie zit. Weet je, dan moet je voorstellen, als jij dan een relatie met die persoon heeft. Weet je, wat er dan gebeurt. Weet je, die flikt precies hetzelfde. Weet je, aanstaand ben je weer alleen.
0: Ja, en even Gene Aiko. Ik zeg het verkeerd. Gene Aiko. Die ja. Is dus helemaal heartbroken. Dat er
1: ex-vreemd is gegaan. Maar ze heeft hem eigenlijk wel een soort van zo ontmoet.
0: Want
1: zij is vreemd gegaan.
0: Met hem?
1: Ja. Ja, ze lastige.
0: Ja, zo waren erop gekomen. En wat zegt Gino?
4: Ja, tuurlijk. Waarom niet? Kan gewoon. Heb ik ook zelf ook meegemaakt met de moeder van mijn kinderen. Ik ben uiteindelijk met haar gegaan. Toen ben ik met haar zo'n soort van, kijk, 16, 17 jaar voorbij geweest. 3 kinderen verder. Ja, dus kan gewoon.
0: Ja, Tatjana die zegt, nee, ik zou het niet kunnen. Het is gewoon vreemd gaan. Als je eerlijk naar je partner bent, maar vooral naar jezelf bent, dan stop je met je partner.
1: Nou, Merve is al bijna 5 jaar verder. Zij zegt namelijk, mijn man was verloofd met iemand anders. Het was de ideale schoondochter voor zijn moeder, vond zijn moeder. Toen ik hem leerde kennen, wist ik niet dat ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat hij dus blijkbaar in een relatie zat. Maar we zijn 5 jaar verder, we zijn getrouwd en we hebben zelfs een zoontje.
0: Oké, ze zeggen dat het mentaal wel echt een harde kan zijn, maar het is wel gelukt. En
1: Navaya die zegt ook, we zijn inmiddels 11 jaar en 2 kinderen verder. Dus dat bedoel ik met, stel je voor, het is de liefde van je leven. En hij zegt, luister, ik skip deze persoon per direct, omdat ik voel dat jij ook de liefde van mijn leven bent. Wat moet je dan zeggen? Nee, sorry, omdat jij op dit moment in een relatie zit. Hou even op, joh.
0: Nou, het merendeel van de Fanny FM die zegt wel dat het niet kan, maar het is mogelijk.
1: Maar wat vind jij nou, hoor?
0: Ik vind dat het niet kan.

Nordin and West. Jonna Frey.

0: examen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: En vandaag is het zover, want elke dag om 16:45 spelen wij het middagtentamen. 5 vragen, 1 kennisquiz en vooral 1 doel. Het andere team verslaan.
0: Oh mijn god, vandaag kan je gewoon in de prijzen vallen. Je kan vandaag de weekwinnaar worden, maar dat moet wel in mijn team. Het mag niet zo zijn dat Team Noorden gaat winnen deze week. Ik heb jouw hulp keihard nodig. Denk jij mij te kunnen ondersteunen in het middagtentamen? Dan kun je Team Wef in de NPO Luister-app sturen.
3: Ja, dus voor iedereen die mee wil doen, het middagtentamen, reageer Team Wef, NPO Luister-app. En zometeen gaan

0: Hoe heet de blauwe reisgenoot van de vis?
1: Wef.
2: Zo. Vijf. Zo. Ben ik heel...
1: Dory.
0: 1-0 voor
2: Wef. Niet, maar we hebben al fucking 5 keer een vraag over Dory gehad hoor, jongen.
1: Helemaal niet.
3: Godsamme zeg.
1: Huh? Hebben we een tentamen?
4: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middag.
2: Maar knap gedaan. Dat moet
1: ik eerlijk
2: zeggen.
1: Ik wou bijna zeggen
2: gedaan.
1: De smurf, hè?
2: Knap
1: bijna.
2: Gedaan.
1: Maar goed, ik heb Fer in mijn team. We gaan het middagtentamen spelen. Een kennisquiz van 5 vragen. En jij kan de weekwinnaar vandaag worden.
6: Yes.
2: En iemand die dat ook kan, dat is iemand waar jij al een weekje aan zit te denken, denk ik, hè, Wef?
1: Mohammed.
6: Dag, Mary.
2: Hey, als ons dit vandaag lukt, hebben we gewoon 4 keer op rij Wef pakjes gegeven.
1: Ga niet gebeuren.
6: Nee, onmogelijk.
2: Oké, Sander, onze quizmaster, missen we nog iets?
0: Ja, belangrijk om te weten. Als je het weet, roep je naam natuurlijk. Weten jullie het niet, dan gaan we naar Mohammed of naar Fer. En onderbreken van de vragen mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
2: Ja, dus Mohammed en Fer, jullie mogen pas antwoord geven als je naam hoort.
5: Het middagtenta.

0: van de fucking spreekwoorden. Wat is er aan de hand vandaag? Niet scherp.
1: Oké, blijf scherp, guys. Vraag 3. Op feestjes staat vaak een MC, maar...
0: Nordin.
1: 5.
0: Master of Ceremony.
2: Ja!
1: Wat goed. Netjes. Master of Ceremony.
0: Ja! Kom op! Remontada!
3: Nu wordt het 2-1. Serieus.
1: 2-1. Vraag 4. Welke artiest staat in de dikste duizend met Intentions en Love Yourself?
0: Nordin.
1: Fuck.
0: 4. Fuck!
1: 3. 2.
0: Fuck! 1.
1: Oh, Wef. 5.
0: Oh.
1: 4. Oh nee, 3. 2.
3: Delani.
1: Nee, Fer, weet jij het?
4: Oh.
1: 3. 2. 1. Mohammed, weet jij het?
4: Justin Bieber.
1: Ja, het is Justin Bieber.
3: What the hell?
1: En ik hoorde het net bij Fer, maar je was net te laat. Het is 2-2.
3: Fer, je moet binnen 5 seconden reageren.
0: Ja, dit was lekker gestolen puntje, Mohammed. Daar hou ik van. Gestolen puntje. Die is extra lekker. Die is extra lekker. Lekker, man.
3: Ja, is ook nog eens vieze, Rikke.
0: Lekker. Het is van alles om te winnen. Argentijnse stilo vandaag.
1: Het is van 2-0 naar 2-2.
0: 2-0 naar 2-2.
1: Dus ja, dat betekent, het kan nog gespeeld worden in de allerlaatste vraag.
0: In de blessuretijd
1: van deze week. Wie gaat hem erin scoren? Vraag 5. Welke twee steden worden genoemd in het begin van de tune All My Ladies?
4: Rotterdam
3: tot
0: Arca. Ja, maar dat, nee, maar dat was haar teamgenoot die het voorzet, hè?
1: Ja, was dat Fer?
3: Wie was dit? Was het Fer?
0: Was Fer?
4: Nee,
0: ja, wel
1: Fer.
0: Ja,
1: wel.
4: Ik was het niet.
3: Ja, dan moeten we een nieuwe vraag.
1: Ja, dan zeg ik, we gaan toch naar de benaderingsvraag.
3: Oké, dat is eerlijk. Dan
1: gaan we dat doen.
3: Fer!
0: Rotterdam tot Arca.
3: Maar je moet pas wat zeggen als je je naam hoort.
4: Ik was het niet.
1: Nee, ik hoor die lach in je stem, bro. Maar goed, daardoor...
4: Ik wist niet dat jullie me hoorden.
1: Maar daarom zei ik het.
3: Oké, benaderingsvraag.
1: In ieder geval, Fer, Mohammed, ja, nu zijn jullie echt niet meer nodig, want nu gaat het om de benaderingsvraag.
3: Oh, dat is met cijfers.
1: Ach, ja, ik heb weer jullie telefoons nodig. Cijfers, we maken het nog spannender vandaag. We gaan naar Noord-Korea, In Pyongyang, daar staat het grootste voetbalstadion met de meeste stoeltjes. Hoeveel stoeltjes kunnen er in totaal gevuld worden bij dat voetbalstadion? Wef, dit kan jij, Noordin, dit kan jij ook.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ik heb 12.000.
1: 12.000. Wow. En Noordin heeft er 110.000.
3: Ja, weet ik veel.
0: Nog meer hier, ze komen.
4: Landlekker.
1: Ik ga alvast staan.
3: Een voetbalvraag? Hoe durf jij, vieze quizmaster je bent, een voetbalvraag als een benadering?
0: Mogen we even het antwoord weten?
1: Ik denk dat er nu dingen gegooid gaan worden, want het is 150.000, Noordin.
0: Dus Moetje, laat je horen. 2-0 achter naar 3-2. Laatste minuut.
5: Comeback school.

0: Ver, je bent wel echt een strijder, man. Zeg ik je
1: maar
0: eerlijk.
1: Jullie hebben gewoon vies gewonnen. Dat
0: wij hebben gewonnen. En ik snap dat, dat... Weet je wat het is, Mohammed? Ik snap dat een verliezer... die heeft altijd wel erop wat aan te merken hoe de winnaar wint, toch?
2: Ja, precies.
0: Hé, hey bro, echt dankjewel voor deze week, man. We hebben echt, echt gestreden. Wat was nou het antwoord op die ene vraag?
3: Die laatste?
0: 150. Nee, nee, die daarvoor.
3: Met welke twee steden?
0: Ja?
3: All my ladies?
0: Wat was het antwoord daar nou?
1: Van Rotterdam.
3: Ik denk dat we dat gaan horen. DJ Roffa.

0: Paradijs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
5: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
7: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
8: Check de leukste Phonics podcast nu via de Phonics app.
9: Abonneer je snel en luister wanneer het jou uitkomt. Onderweg naar school of in de tram naar werk. Check ze nu allemaal in de Phonics app.
10: Phonics.
11: It's Complicated met Jay
12: en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: China.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
6: Kijk.
2: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.

0: abonneer.
1: Volg Vannis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag op sociale media. En alleen na toestemming van hun ouders. En onder de 13 jaar zouden ze helemaal niet op de socials mogen. De Europese Unie werkt op dit moment aan een wet om dit mogelijk te maken, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: De commissie komt ook met extra eisen, namelijk voor iedereen onder de 18 moeten techbedrijven het ontwerp van hun platforms gaan aanpassen. Nou, ik zal dus een paar voorbeelden noemen. Niet oneindig scrollen, die mogelijkheid moet niet bestaan. Ze moeten geen berichten kunnen ontvangen van onbekenden en bijvoorbeeld geen pushmeldingen meer krijgen midden in de nacht.
0: Ook moet er een verbod op verslavende games komen, staat in die plannen. En mogen kinderen ook niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 3 maanden langer vastzitten. De vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast, heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Deze week besloot de rechtbank al dat 14 andere verdachten langer blijven vastzitten. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend dicht vanwege Russische aanval op het westen van Oekraïne. Ook 2 Poolse vliegvelden werden uit voorzorg gesloten en daar klonk het luchtalarm. Polen stuurde straaljagers de lucht in en inmiddels zijn de maatregelen weer ingetrokken. En ieder jaar verdwijnt er bijna 1 miljoen kilo Nederlandse wol in de verbrandingsoven. Ja, die wol levert te weinig op voor schapenhouders. Maar dat is doodzonde, vindt onder meer Reina. Ze heeft daarom een clubje opgericht en in haar naaiatelier maakt ze zoveel mogelijk dingen van wol dus. Onze verslaggever Bo Heijmensen nam een kijkje.
2: Er staan hier allerlei breimachines, die zijn aan het werk. Dit is bijvoorbeeld een wat dikke garen waar we die gebreide jasjes, bomberjekjes van maken. Elk vezel heeft gewoon een hele andere capaciteit en ook hoe het eruit ziet. En dat maakt het juist zo leuk.
0: Reina hoopt dus dat we er straks allemaal warmpjes bij zitten met sjaals, mutsen en wollen truien. Het weer, nou, dat ga je vanavond nog niet nodig hebben. Vanuit het westen alleen flinke buien met kans op onweer. Morgen een dag met veel zon, alleen in het noorden kans op regen. Het wordt dan rond de 18 graden.
3: Nordin en West. En een van ons twee die heeft gelogen, kan jij raden wie er heeft gelogen?

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Eén van ons twee gaat de waarheid tegen je spreken en de ander gaat gewoon keihard tegen je liegen. Hoor je dat? Wef of ik gaat tegen jou liegen. En kun jij erachter komen wie dat is?
2: Ja, Sander die gaat ons één vraag stellen om erachter te komen, want hij heeft een verhaal die bij ons past.
1: Mm-hmm.
2: Maar wie is het? Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Het is iets wat zelfs gisteren is gebeurd, want het verhaal van vandaag is: ik heb gisteren gelogen tegen de politie.
1: Oh!
3: Ja, maar wacht eens even, Noorden. Waarom kwam je in aanraking met de politie? Ja.
4: Een verkeersovertreding.
3: Oké. En Wef, wat was dan de leugen die je hebt verteld?
2: Nou, ik zei dat ik daar aan het laden lossen was, maar dat was helemaal niet zo.
3: Oh.
2: Ik heb gisteren gelogen tegen de politie. Was ik het of is Noorden het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: een van ons heeft gelogen gisteren tegen de politie.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Ja, wie zou het geweest kunnen zijn? Je kan het laten doorkomen in de NPO Luister-app. En Nasser die zegt, dit moet sowieso Wef zijn.
0: En jullie heeft een voice memo gestuurd in de NPO Luister-app. Dank je wel daarvoor.
3: Sowieso was het Wef. Want Noording duurde veel te lang met antwoorden.
2: Alex die zegt ook WEF 100%. En op onze socials hebben we een poll geplaatst. En Noorden en WEF. En 54% die denkt dat het Noorden is. En 46% die denkt dat ik het ben.
1: Who did it?
4: Het was WEF.
2: Ja, ik had een boeking. Ik moest ergens draaien in een andere stad. En toen had ik mijn auto op een plek gezet waar het eigenlijk niet mocht. Was een soort laat lossen was de plek. En ja, gewoon heel eerlijk. Soms heb je even gewoon geen zin om parkeergeld te betalen. Ken je dat?
0: Dat ken ik zeker.
2: Dus dan zet ik hem gewoon even op laat lossen. En denk ik, ja, ik ben toch al heel snel terug.
0: Oeh, dat deed ik ook altijd tot die boete kwam. Oh.
2: Nou, bij mij is het... ik heb dus geen boete gekregen. Ik liep dus snel terug naar mijn auto. En toen zei die agent, ja, wat was jij doen? En toen zei ik, ja, ik was aan het laat lossen. En toen zei die, maar waar dan? Toen zei ik, ja, daar. En toen zei die, okay, maar hoe lang was je weg dan? Toen zei ik, ja, best wel kort eigenlijk. Gewoon... We lopen elkaar ineens tegemoet. En hij keek me zo aan. En hij bleef me zo aanstaan van, weet je dat zeker? Toen zei ik, ja. Toen zei hij, oké, dan krijg je alleen een waarschuwing. Ga ik nu naar de cel nu ik dit heb gezegd?
0: Nee, zeker niet.
2: Ik voel me gelijk kut nu. Nee,
0: ik deed eigenlijk altijd mijn auto op een laderlosse plek zetten. Als er geen plek was, gewoon altijd. Dan liet ik hem gewoon staan.
2: Ja, maar jij hebt die boete wel gehad.
0: Jij was echt rond de 400 of 500 euro.
2: Oh, die wil ik niet.
0: Hele vervelende.
2: Ik heb daar nu het geld niet voor.
0: Nee, ik heb er nooit het geld voor.

0: tussen start door je speakers hier op Phonics. En Wef, wat is er toch aan de hand? Want jij hebt gisteren op een lade losse plek gestaan. En toen kwam er een agent aanlopen en die zei, heb jij op die lade losse plek gestaan? En jij zei, nee, ik was alleen wat aan het laden lossen. Ja. Maar ik heb even de politie van de gemeente waar jij woont even het nummer opgezocht. En die gaan we nu eens even bellen
1: om daar
0: even
1: een melding
0: van te maken.
1: Doen.
0: Want Moreno die zegt ook, je moet nu wel de politie bellen en opbiechten. Net
1: waarom?
0: Als wat Noordin heeft gedaan
1: dat
0: toen hij zijn paraplu had gestolen. Meld misdaam anoniem.
1: Dat is en anders dan de politie bellen. Nou, ik ga toch niet de politie bellen?
0: Volgens mij hebben we al ingetoetst. Hallo?
2: Hallo, goedemiddag met de politie.
0: Hey, ik heb hier een boef die zich even wil komen melden voor
1: Nee, ons. Dat is niet waar. Mijn collega is maar nu aan het framen.
0: Zij heeft dus op een lade losse plek gestaan. Ik heb begrepen dat het 400-500 euro is. En ze heeft gisteren tegen een ambtenaar in functie niet het hele verhaal verteld.
1: Noordin.
2: Oké, waar is dit gebeurd?
1: Dit is niet waar. Je bent mij gewoon aan het framen nu. Ik heb dat helemaal niet gedaan. Ik heb op de radio gelogen.
2: Oké. Want als dit echt is gebeurd, dan moeten we wel even naar kijken.
0: Oh, ik
1: vind het echt niet grappig. Gewoon serieus niet.
0: Oké,
1: ik lach ook echt gewoon totaal niet. Want jij loopt hier letterlijk alles te doen wat God je heeft verboden. En bij de eerste ding wat ik opbiecht, ga je mij snitchen? Ik dacht dat we vrienden waren. Nou ga je nooit meer wat vertellen.
2: Welke radiozender is dit, als ik vraag mag?
0: Een hele fijne dag nog. 538 is dit. 538. Frank Daanen. Ophangen.
1: Ja. Ga jij mij boete betalen?
0: Nee, sorry, ik had ook niet verwacht dat ze zo serieus zouden zijn bij de politie.
1: Jij gaat mij boete betalen, hoe dan ook.
0: Het klonk wel een beetje als een mamacita, hè? Dit is trouwens de Black Eyed Peas, Ozuna, Jay Rizzle. Met mamacita door je speakers hier op Phonics.

0: Toxic. En even een warning. We gaan het over suicide hebben. Als je daar niet tegen kan, dan heb je een paar minuten dat je wat anders kan doen en dan weer bij ons kan inschakelen. Vandaag is namelijk een bijzondere maand. Ik zeg vandaag, maar ik bedoel natuurlijk deze maand. Het is Suicide Prevention Month. En deze maand wordt er extra wereldwijd goed opgelet en zoveel mogelijk aandacht gestoken om zelfmoord te voorkomen. Noordin en Web. En we gaan daarover bellen met Morsel. Morsel, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hey, ja, ik ken jou natuurlijk persoonlijk hartstikke goed. Jij maakt de mooiste foto's op festivals waar ik heel vaak draai. Je bent een super lieve moeder en echt een heel leuk en lief persoon.
1: Oh, zo lief. Dank je wel.
0: Toen, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ken jou dus nu een paar jaar. En toen ik dus hoorde dat jij dus met zelfmoordgedachten hebt gekampt, schrok ik daar heel erg van. Omdat ik dat op een of andere manier nooit achter jou had verwacht of iets.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, bij wie verwacht je het wel die het meeste lacht natuurlijk. Dus ja. je verwacht het sowieso niet zo snel bij mensen die altijd heel vrolijk zijn en genieten en weet ik veel. Dus dat is juist ook het belangrijke hierin. Dat juist mensen waarvan je het niet verwacht ook gewoon kunnen kampen met de ergste mentale struggles, zeg maar.
0: Ik wil even weten, van wat voor problemen had jij? Waar merkte jij aan? Wat voor gedachten?
1: Nou ja, het begon eigenlijk bij mij toen ik nog bij mijn ouders woonde, had ik een hele depressieve periode. Ik vond het heel lastig om zeg maar mijn eigen identiteit en vrijheid te vinden binnen de culturele normen en verwachtingen. Want mijn ouders zijn islamitisch, dus dan kan je al een beetje een richting vinden van hoe ze zouden zijn naar een enige dochter in het gezin, zeg maar. Want ik heb een oudere broer en een jongere broertje. Maar daardoor voelde ik dus wel heel veel controle en heel veel druk. Dus wat ik ook deed, dat voelde zeg maar voor mij, mijn gevoel, vaak niet goed genoeg. Dus dat zorgde voor heel veel ruzies, discussies. En ja, daardoor voelde ik me dus ontzettend verloren eigenlijk. Maar omdat er dus een bepaalde angst nog in mij leefde, zorgde dat ervoor dat ik nooit echt tot actie was overgegaan destijds. Maar ik ben toen wel destijds een paar keer van huis ook weggelopen, omdat ik me niet goed voelde in die situatie, zeg maar. Dus dat was het verste wat ik kon doen op dat moment. Maar een paar jaar later, toen ik inmiddels op mezelf ging wonen, ik was 21 jaar, toen kreeg ik opnieuw een zware periode. Ik gebruikte toen ook een jaar lang anticonceptie. En ja, ik merkte dat dat wel heel veel invloed had op mijn stemming en mijn gedachten, zeg maar, mijn mentale gezondheid, omdat ik vaak alleen was. Ik had wel een relatie destijds met, ja, jullie kennen hem ook, Darren, die inmiddels mijn man is. Maar daardoor had ik dus ook een jaar lang echt alleen maar ruzies met hem. Omdat ik herkende mezelf ook niet meer terug. Ik ging naar festivals, ik ging dingen organiseren bij mij thuis. Zodat ik die negatieve gedachten weg kon schuiven. Maar daardoor schoof ik het een beetje van me af. En op een gegeven moment heb ik mezelf dus wel beschadigd. Op mijn pols waar dan die tattoo, comma-tattoo zit.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik probeerde mijn pols zeg maar te snijden. Maar dat was volgens mij nooit diep genoeg om echt heftige schade aan te richten. Maar het was voor mijn gevoel wel een poging tot. Alleen ik heb nooit echt uitgezocht van hoe je dan zou moeten snijden.
0: Heftig. Dus jij hebt op een gegeven moment dan toch jezelf ervoor gekozen jezelf pijn te doen? Of van ja. Nu ga ik me. Wat dacht je op dat moment? Of wat voelde je op dat moment?
1: Nou ja, dat gevoel vanuit huis dat ik me nooit goed genoeg voelde, dat bleef gewoon erin hangen eigenlijk iets te lang. Dus toen ik die terugval had op mijn 21ste, was dat wel hetgene wat me heel vaak zeg maar bezig hield. Dus zowel in mijn relatie als in mijn vriendschappen.
0: Ik bedoel zeg maar specifiek het moment, weet je dat nog dat je dat deed bij jezelf?
1: Ja, nou ja, het enige wat ik dacht is van ja, ze zullen me toch niet missen. Dus ik kan beter gewoon er niet zijn, want ze zijn beter af zonder mij. Zo voelde het, zeg maar.
0: Super heftig. Echt heel heftig. En ja. Het heftige is, er zijn misschien ook mensen die luisteren die ook deze gedachten hebben.
2: Ja, want wat betekent deze maand eigenlijk voor jou, de Suicide Prevention Month?
1: Ja, kijk, ik heb natuurlijk die semicolon tattoo laten zetten, die puntkomma. En dat was, met mijn verhaal was dat gewoon het moment dat ik dacht dat mijn leven voorbij zou zijn, was het uiteindelijk, heb ik mezelf zeg maar eruit getrokken. Dus ik ben gestopt met anticonceptie en ja, zeg maar, je bent niet je depressie uiteindelijk. En het is belangrijk om te weten dat die puntkomma voor iedereen zeg maar van toepassing is. Dus mensen die nu zelf ook op dat punt staan of komen te staan. Ze moeten weten dat het niet het einde van hun verhaal hoeft te zijn. Dus ja, dat is eigenlijk die puntkomma wat voor mij heel belangrijk is.
2: Jeetje, en dan ja, jaren later, je bent getrouwd, je hebt een kind nu. Wat voor advies zou jij aan mensen geven die wel met dit soort gedachten zitten?
1: Nou ja, ik denk, kijk, wij hoeven als omgeving voor andere mensen niet hun problemen op te lossen. Maar het is wel belangrijk dat je luistert en laat merken dat je dat diegene geen last is. En dat ze zich niet, dat ze niet alleen hoeven te dragen. Want dat is wel vaak wat er door je heen gaat als je degene bent met de mentale issues. Van, oh ja, iemand vraagt me even snel, hoe gaat het met je? Dus dan zeg je uit gemak, ja, het gaat goed. En dan ga je weer door, omdat iemand zegt het gaat goed, terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Dus ik denk juist meer stilstaan bij de mensen om je heen. En ook vooral je mannelijke vrienden, omdat die sowieso al niet snel over hun gevoelens praten. Om echt erbij stil te staan van hoe gaat het nou echt met je, zeg maar. En ja, mensen zeggen het wel vaak genoeg, maar hoe vaak menen ze het ook echt? Dus dat is het.
0: Dus
1: denk
0: check
1: ik
0: goed
1: vooral
0: bij elkaar in als ik het hoor. Morzel, dankjewel dat je zo open met ons wilde zijn.
1: Tuurlijk.
0: Denk jij zelf aan zelfdoding? Weet echt dat er hulp is. Je kan altijd gratis bellen naar 113. En nogmaals, Morzel, dank je wel voor je verhaal. En dan ga ik nu weer, hoe gek dat altijd is, vind ik altijd naar zo'n moeilijk onderwerp om dan weer muziek te draaien. Maar dat is wat we hier doen. Dus dat gaan we ook zeker doen.
1: Bedankt ook voor het tijd nemen hiervoor. Dit is de winnaar.

rond. Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het

0: Zometeen is het tijd voor de wedding speech. We hebben hem al, het bedje al klaarstaan.
1: Ik moest al een beetje huilen erom. Dit wordt de allerbeste roast ever. Mijn zus heeft geen idee.

0: Bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 0606 550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonix FM op TikTok.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: Paradijs, een keiharde actiefilm.
8: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
7: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
9: Wie de fuck is die gast?
7: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
6: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
12: Krokant bladerdeeg, licht bruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
13: It's complicated met Jay
14: en Mahi. We bespreken

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funix en Funix Gemist. Zien we je daar?
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt 10 miljard euro extra om het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen aan te pakken. De afgelopen tijd zijn er steeds meer afsluitingen bijgekomen. Dat extra bezit maakte premier Jette vanmiddag bekend tijdens zijn allereerste algemene politieke beschouwingen als minister-president. En het draait in dat debat nu vooral om waar de premier steun voor zijn plannen vandaan wil halen, bij links of bij rechts. Maar Jette zei vandaag nog niet te willen kiezen. Het schiet dus nog niet echt op, zegt onze politiek verslaggever Wilma Borgman.
1: Eigenlijk zijn we nu weer precies op het punt waar we gisteren om deze tijd ook waren. Het kabinet wil nog steeds voor alle plannen, dus voor alle begrotingen, één groot akkoord. Want dan weten ze zeker dat niet alleen de leuke plannen worden gesteund, maar ook de nare dingen. Die meerderheid is nog steeds niet in zicht.
0: De oppositie wil nu snel duidelijkheid, maar Jette wil meer tijd. Het wordt straks ietsjes lastiger om down under te gaan. Want Australië komt met een strenger visumbeleid. Ja, als je daar straks gaat studeren, dan mogen partners of kinderen niet meer mee. En dan wordt het lastiger om een studentenvisum te verlengen. Maar het belangrijkste is toch wel het aanscherpen van het werkvakantievisum, zegt onze correspondent Maaike Weijers.
2: Dit is een visum waarmee mensen tussen de 18 en 30 jaar een jaar lang kunnen reizen en werken in Australië. En ook veel Nederlanders maken gebruik van dat visum. Voorheen konden ze die periode gemakkelijk verlengen met 1 of zelfs 2 jaar door een periode op het platteland te werken. Maar dat wordt straks een lotingsysteem. Dan kan lang niet iedereen langer blijven dan dat ene jaar.
0: De Australische minister die hierover gaat zegt dat die maatregel nu niets te maken heeft met een radicaal rechtse partij die in Australië steeds populairder wordt en het aantal migranten wil terugdringen. En steeds meer bedrijven zijn er klaar mee met al het thuiswerken van hun personeel. Advocaten op de Zuidas moeten volgens BNR weer minimaal 3 dagen per week naar kantoor toekomen. Volgens dit advocatenkantoor lukt dat alleen maar als de medewerkers meer vrijheid krijgen.
3: We merken dat vooral de flexibiliteit heel goed werkt. Dat betekent dat mensen eigenlijk bijvoorbeeld 's ochtends kunnen sporten, komen dan naar hun werk, komen wat later, gaan wat eerder weg, zijn flexibel in wat ze doen. Dus het is bij ons niet juist het moeten, maar het is juist het willen op kantoor zijn.
0: Studenten en advocaatstagiairs moeten 5 dagen naar kantoor toe. Het weer vanavond vanuit het westen trekken er flinke buien over, met ook kans op onweer. Morgen gaan we meer zon zien, alleen in het noorden kans op regen. Het wordt dan rond de 18 graden.
4: Zometeen Jade Lauren, maar nu eerst Joe Dwayne Filet met Rihanna.

0: niet. Jade Lauren door je speakers hier op Phonix. Ook heel benieuwd naar dat nieuwe album die ze heeft aangekondigd. Verwacht ik wel wat van. Jij, Wef?
1: Zo, wat verwacht ik wel wat van?
0: Ja, dit is lang geleden dat Jade Lauren een album heeft gehad. Ik kijk daar echt naar uit. Hè. Daar verwacht ik iets van in een positieve zin.
1: Ja, dat klonk niet echt heel positief.
0: Dat klonk een beetje dwingend, hè?
1: Ja, zo van, ja, daar verwacht ik wat van.
0: Ja, hè? Heel goed. Nee, maar ik heb er gewoon van.
1: Het klinkt echt als een, hoe noem je dat? Een hooligan.
0: Een hooligan?
1: Ja, omdat hooligans die verwachten ook wat van hun team, toch? Anders gaan ze met stenen gooien.
0: Anders gaan ze even de trainer ontvoeren.
1: Ja.
0: Hey, en ik verwacht ook iets van jou. Ja, nee, niet dat je gaat trouwen. Dat lijkt me toch heel onwaarschijnlijk.
1: Nou ja,
0: maar
1: ik
0: jongens,
1: Wef
0: is dit weekend in plaats van bij een scheiding, bij een bruiloft.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Bij twee bruiloften zelfs. Maar één ervan is van mijn zus. En ik ben de getuige en mag een speech gaan doen.
0: Wauw, jouw zus vertrouwt jou
1: om
0: dat hele mooie moment daar extra glans aan te geven.
1: Ik vind dat iets wat ik misschien maar één keer in mijn leven ga doen, dat ik dat echt met een Big Bang moet gaan doen. Dus we hebben ervoor gekozen met z'n allen, jij ook die luistert, om een roast te schrijven.
0: En je zus weet helemaal van niks.
1: Ja,
0: hè?
1: En de roast is af. En je gaat het straks horen.
0: Oh,
1: hij is wel gemeen hoor.
0: Ja?
1: Ja, hij is wel een beetje gemeen.
0: We gaan kijken of het nog gemeener kan.

0: Vandaag is een bijzondere dag. Niet alleen omdat mijn zus gaat trouwen, maar vooral omdat er daadwerkelijk een man is gevonden die na 41 jaar heeft gezegd: ja hoor, dit wil ik de rest van mijn leven. Maar tegen je man wil ik eigenlijk vooral zeggen: weet waar je aan begonnen bent. Deze vrouw kan een verhaal van 30 seconden vertellen in 45 minuten zonder conclusie. En het mooiste, morgen vertelt ze je precies hetzelfde verhaal opnieuw, omdat ze het vergeten is dat ze het al tegen je vertelt. Ze vergeet sowieso alles, maar vraag haar vooral waar haar vlosdraad ligt. Dat weet ze namelijk. Want eerlijk, je bent vandaag haar man geworden, maar ze is al jaren getrouwd met die vlosdraad. En onderschat de drama niet. Een klein probleem is maar geen probleem. Het is seizoen 8, aflevering 14. Lieve zwager, heel veel succes. De liefde heb je al gevonden, maar geduld ga je nog moeten ontwikkelen. En zus, derde keer schreef ze echt geld voor mij. Jij moet het gewoon bij deze ene houden. Run! Nee, grapje.
1: Oh, ja!
0: Dit is hem toch?
1: Dit is goed!
0: Dit is... En dit wordt de roast, de speech, voor mijn zus. Ze heeft nog geen idee. Ik vind het ergens wel spannend, hoor.
1: Oh, dit is goed.
0: Dit is heftig, hè?
1: Ik ben zo dankbaar voor iedereen die heeft gereageerd.
0: Ja, dankjewel.
1: De hele week hier naartoe gewerkt. Iedereen heeft reacties gepoet. En dit is er uiteindelijk van gekomen. Het is echt heel goed.
0: Ja, ik hoop niet dat ze boos wordt.
1: Nee,
0: toch niet?
1: Dit waardeert ze wel.
0: Toch?
1: Tuurlijk.

Door vapen kan je penis krimpen. Het is echt bizar, maar dat is toch wel echt het wilde weetje van deze week. En vandaag ga ik je eindelijk het antwoord geven op die stelling.

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet ik
1: wat
0: het
1: wel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Nordin en West. Fresh en Robin en Lassa zo meteen door je speakers naar Ira Star, dit is Tornado.

0: parfait bekrimp je penis?
1: Wef, wilde weetjes.
2: Bel nu. 0909.
0: Ja, dat is het dus niet. Dat is dus het wilde weetje van deze week die we samen met jou gaan onderzoeken. Maar ook met Jason. Hij heeft voor ons echt het onderzoek gedaan. En gisteren was er, ja, geen verandering in zijn lengte.
2: Ja, maar even, we hebben Jason hebben we gevraagd maandag van, of dinsdag van, hey, we willen graag een onderzoek doen. Je gaat je bent aan het vapen. Ga je lengte van je penis meten. En dan komen we het eind van de week erop terug of die gekrompen is. Hij begon deze week met een
0: 15.2.
2: Rechte toestand met 15.2.
0: Klopt inderdaad.
2: Goed om te benoemen. ja, want wat gaat het vandaag zijn? Denk je dat er verandering in zit, Beb?
0: Ik denk dat hij misschien een halve centimeter gekrompen is.
2: Oké. Okay.
0: Ja, wat zal Jason zeggen?
2: Maar je wordt heel lacherig van dit onderwerp, merk ik.
0: Helemaal
2: ook
0: niet.
2: Nee, want ik wilde dan gelijk zeggen van, oh, zou je daar dan wat van merken? Als die bijvoorbeeld...
0: Oh, als die een halve centimeter... Ja, maar jij gaat helemaal op dat seks door.
2: Heel flauw is het eigenlijk.
0: Ja,
2: eigenlijk
0: is het heel flauw. Van jou is het heel flauw.
2: Maar zou je er wat van merken als er nou...
0: een half centimetertje? Zoals ik al eerder heb gezegd, bij mij boeit de lengte echt niet. Het is echt meer een jongensding. Dat het zo erg
2: gaat meer om de skills.
0: Ja, zeker. Mag ik nu horen of Jason zijn dik is gekrompen?
2: Ja, we gaan kijken of Jason zijn dik is gekrompen. Daar komt hij.
3: Hey, hallo, Jason hier weer. Nou, dag drie. Ik had gisteren geen verandering. Dus ik heb echt mijn best gedaan. Ik ben wezen stomen als een boot. Als een locomotief.
0: Okay.
3: Maar vandaag ook niks. Het is nog precies dezelfde lengte.
0: Was ook heel erg veel eerder.
3: Ik denk onderzoek afgerond.
2: Ja.
3: Dus geen verandering. Dus prima.
0: Ja, kijk. Dit is het antwoord van Jason. Maar ik wil nog steeds het echte antwoord krijgen van een uroloog.
2: Ja, dit is een antwoord. Maar we kunnen ook wel begrijpen dat je in 3 dagen tijd... Het is misschien een beetje te kort om te kijken of het wel echt zo kan. Ja. Dus we gaan zo meteen met een...
0: uroloog bellen, namelijk dokter Berend. En die gaat ons het antwoord geven.
2: Ja, die gaat dus echt of
0: je penis kan krimpen door het vapen.
2: Nou, je hoort het zo meteen, vapers.

0: Dr. Vape krimpt je penis?
1: West Wilde Weetjes.
0: Over een paar minuten gaan we eindelijk het antwoord krijgen of je penis kan krimpen door te vapen. De hele week hebben we gewerkt naar dit moment en het antwoord gaan we krijgen van een uroloog. Dit is namelijk een dokter die gespecialiseerd is in geslachtsorganen en dat is dokter Berend. Hallo dokter Berend.
2: Ja, goedemiddag. Hartstikke leuk om op de radio te zijn.
0: Ja, wat is eigenlijk je eerste reactie als je dit hoort?
2: Nou, wij horen natuurlijk als specialisten best veel rare dingen. Maar dit is op zich niet zo'n hele rare opmerking. Dus ik was er eigenlijk niet zo van getrokken. Nee.
0: Oh, oké.
3: Dat vind ik dan wel interessant.
0: En komen er dan ook veel mensen langs die problemen hebben door hun rookgedrag?
2: Nou, eigenlijk moet je het andersom zien. Wij zien heel veel mensen met problemen met potentie. En dan gaan we natuurlijk kijken
3: naar... Wat is dat, potentie?
2: Ja, probleem met erecties.
0: Ah, dus die kunnen niet meer goede,
2: krachtige erectie krijgen. Hè? Dus potentie, zoals wij dat noemen, is een goed woord voor erectieproblemen. In een net woord heet het erectiele dysfunctie.
3: Want, komt dit ook bij jonge mensen veel voor? En hoeveel piemels en vagina's zie je dan op zo'n dag? Maar eerst even hoeveel
0: komt dit... heel veel
3: Ja, oké,
0: dat
3: is een beetje te veel. Laten we eerst even, komt dit veel voor bij jonge mensen?
2: Nou, over het algemeen is bij jonge mensen is er vaak iets psychisch aan de hand. Hè? Dus die hebben stress of hebben een depressie of hebben medicijnen die dingen onderdrukken. Bijvoorbeeld het plezier. Hè? Waardoor ze bijvoorbeeld minder goed in staat zijn om zichzelf te kunnen ontspannen. Om tot de daad te komen, zeg maar.
0: Oké.
2: De meeste mensen die ik zie, dat zijn 50-plussers of 60-plussers en ook 70-plussers. Ja, die problemen in de loop van de tijd hebben. Dus een langzaam groeiende erectieprobleem. Waarbij het eerst nogal normaal lukt en dan gaat het wat minder goed of minder hard. En dat ze uiteindelijk bijvoorbeeld een pilletje moeten gebruiken om een erectie te krijgen of allerlei andere hulpmiddelen. En als dat niet meer lukt, ja, dan komen ze bij mij om te kijken wat er nog verder valt.
0: Want zou je door nicotine erectieproblemen kunnen krijgen?
2: Nou, ik heb dat natuurlijk even uitgezocht. Ik heb mezelf ingelezen in de materie. Nou, erectieproblemen en vaatstoornissen, daar is een hele duidelijke relatie toe. Mensen die roken hebben... over het algemeen hele slechte bloedvaten. He, dat zijn hele slechte stoffen komen in je bloed. En daardoor wordt de wand van de bloedvaten dichtgeslipt. Nou, en bij vapen weten dat er heel veel nicotine in zit. En dat geeft ook vernauwing van bloedvaten.
0: Ja.
2: En de meeste mensen die vapen hebben ook gerookt. He, dus dat zijn ook toch op lange termijn erectieproblemen kunnen krijgen.
3: Oké. Dus het is niet zozeer dat je penis krimpt.
0: Nee, dat hebben we nog niet gevraagd. Dat gaan we nu vragen.
2: Hou het nog eventjes spannend.
3: Ik vind het zo'n interessant onderwerp.
0: Ja, ik ook. Ja, jij vindt het zeker interessant.
2: Hier praat ik de hele dag over.
3: Ik denk dat ik ook die kant op ga.
0: Ja, dan eigenlijk de vraag der vragen. Kan je penis krimpen door het vapen?
2: Ja, ik kan niet helemaal direct ja of nee zeggen. Maar als je langdurig rookt of vapet, krijg je vaatschade aan je penis. Dat is de bloedvaten.
3: Oh.
2: En als je minder goede erecties hebt, hè, wat zeker bij vapen en roken bekend is...
0: Dan is die kleiner.
2: Dan worden je zwellichamen minder vaak op en neer. En dan krimpt jouw zwellichaam.
3: Hij is minder dik.
2: Minder dik. Lang, omdat hij minder vaak op en neer gaat, zeg maar.
0: Oh my god.
3: Dit is dan toch wel een ja.
2: Waardoor de penis gewoon... van nature gewoon korter wordt en kleiner of krimpt. Dus het antwoord is bij langdurig roken en vapen is gewoon slecht voor je penis. En daarom vind ik het onderwerp zo heel goed, dat we landelijk moeten we een echte campagne hebben. De longartsen doen dat ook al, is dat het directe effect van roken op erecties heel erg... Ja, laten we zeggen...
0: Ze zouden een penis moeten gebruiken voor zo'n campagne. Dan gaat niemand meer roken.
3: En dan met zo'n vaper in. En dan voor en na.
0: Nee, nu ga je weer te ver. Ja.
3: Okay, nou, de creativiteit gaat te ver volgens mijn collega.
0: Dokter Berend, dankjewel.
2: Nou, geen probleem.
0: Dit is echt insane.
3: Ja.
0: De wetenschap, guys. Volgende week weer een nieuwe Wefts Wilde Weetje.

0: Een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Paradijs. Een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland.
6: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
8: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
9: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen at 360community.nl.
4: Funix Afro, de heetste Afrobeats en Amapiano.
5: Funix Afro.
4: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Your city, your sound.
7: Funix! Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je een fooie, Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt, dus hap naar het halalschap.
4: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte lang en vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
1: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus nu de spelers vanavond, hè?
2: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk, heel eerlijk gezegd, dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
0: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hele goede avond. We hebben ingetuned bij...
1: De Bla!
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond spreken we de regisseur van een voorstelling die ik al een tijdje super graag wil zien. Maar eerst, als jij een trouwe De Blok luisteraar bent, dan weet jij dat ik er even niet was afgelopen week. Ja, echt, ik had het te pakken. De griep. En ik had het ook echt goed te pakken. Ik heb echt zeker meer dan een week gehad dat ik gewoon niet zo lekker ga. En to be honest, ik ben nog steeds niet op en top. Dat heeft misschien nog eventjes nodig. Nou, nu weet ik dat ik sowieso niet de enige ben, want het heerst. Dat is tenminste wat mijn huisarts mij gisteren vertelde toen ik langs hem ging. Ja, hij zei dat zoveel mensen met griep belden om langs te komen. En to be honest, ik wist helemaal niet dat het een ding was. Dat je naar de huisarts gaat met een griep. Maar goed, er zijn ook mensen die gaan echt om elke reden naar de huisarts. Mensen die, weet ik veel, een teen stoten en langs gaan. Mensen die een splintertje hebben en denken, oh nee, ik moet naar de dokter. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het met jou zit. Laat dat me even weten in de NPO Luister app. Hoe vaak ga jij naar de huisarts?
2: Arpi, wat zeg je, man?

Hoe vaak ga jij naar de huisarts? Ja, ik ben gisteren langs gegaan omdat ik gewoon best wel een lange tijd griep had, heb. En toen dacht ik, ja, laat ik maar gewoon een keertje gaan. En de huisarts vertelde mij dat zoveel mensen belden nu. Het heerst dus blijkbaar. En toen dacht ik, oh, is het dan een ding dat mensen met griep naar de huisarts gaan? I never did this. Nou, dus ik ben heel erg benieuwd, hoe vaak ga jij naar de huisarts? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Kevin zegt dat hij eigenlijk nooit gaat. De laatste keer dat hij ging was een paar jaar geleden. Ik heb ook het gevoel dat mannen dat vaker doen. Is dat zo? Misschien is het een domme aanname van mij. Nou goed, Denise die zegt, mijn moeder belt echt voor elk klein dingetje. Heel overdreven. Ik ga zelf alleen als ik het echt al even aangekeken heb en het echt niet overgaat. Ja, oké. Okay. En oma laat weten, ja, die zegt, ik ging nooit. Maar nu ben ik bijna een jaar geleden verhuisd en had ik me nog niet ingeschreven bij de huisarts. Nu wil ik wel echt gaan, omdat ik eczeem heb, maar de wachtlijst is nu zo lang. Ik heb dit vaker gehoord. Mensen die verhuizen, mensen die dan vervolgens dus niet zich meteen inschrijven bij de huisarts. Dan is er iets aan de hand, iets kleins, iets groots. Dan pas gaan inschrijven en dan duurt het even voordat je kan gaan. Dus of je nou iemand bent die wel vaak gaat of niet vaak gaat, schrijf je gewoon sowieso in. Tip van mij op deze mooie donderdagavond. En ook van, ja, weet je, let ook op dat weer. Jij wilt echt niet een week ziek zijn zoals ik nu net heb gehad. Zorg dat je een lekker sjaaltje om hebt, een parapluutje. En blijf vooral lekker luisteren naar Phanix. My bicep.

Van Tilly Speakers on the Block bij Funix. Je hoorde ze met Baga. Wat leuk dat je bent ingetuned. Dit is KM met Blijf Rustig.

0: Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik veel te graag mijn tijd besteed door te scrollen op TikTok, Instagram en andere dingen op social media. Ja, en daardoor beland ik heel erg vaak in de verste hoekjes en gaatjes van het internet. En soms kom ik dan dingen tegen waarvan ik echt denk, Naomi, what the fuck, hoe ben ik hier in hemelsnaam beland? Nou, omdat ik dat niet voor mezelf wil houden, neem ik jou elke dag mee in mijn internet rabbit hole. Dus, wat heb ik vandaag weer op het internet gezien? Nou, als er iets is waar ik niet veel over mag zeggen, is het fangirl behavior. Vroeger, toen ik nog een hele jonge Naomi was, was ik echt doodeng fan van Justin Bieber. Echt, eigenlijk schaam ik me er een beetje voor. Ik had echt Bieber fever en ik was echt zo'n hele heftige Belieber. Maar goed, toen was ik wel 12 jaar oud. Weet je, als volwassen vrouw ben je dat niet meer, lijkt me. Nou, TikTok vertelde me iets heel anders. Ik kwam namelijk dit fragment tegen op TikTok van ene Isabella.
1: Wie is er nou fucking Disneyland Parijs? Ja, je raadt het al. Fucking Justin Bieber. Breng me naar mijn graf, want dit trek ik niet. Ik heb zelfs een filter op mijn kop nu gedaan, omdat ik al de hele avond aan het huilen ben. Ik vind het zo oneerlijk. Ik vind het zo niet eerlijk. Ik ben gewoon altijd in Disney. Altijd. Is helemaal mijn plek. Helemaal mijn tweede huis. En wie is daar nu? Nou, schiet me lek. Schiet me lek. Echt, praat niet meer tegen mij. Berecht me niet meer. Ik ben onder mijn deken te vinden. Zoeken naar mijn ziel. Want dit trek ik niet.
0: Kijk, dit had ik ook gezegd toen ik 12 was. Nu vind ik het in alle eerlijkheid een beetje bizar. Want stel je voor, je ziet Justin Bieber wel in Disneyland Parijs. Wat ga je dan doen? Ga je hem dan bespringen? Ga je achtervolgen? Ga je voor hem zingen? Weet je, doe even normaal. Weet je wat je wel gewoon moet doen? Lekker naar Justin Bieber luisteren. Hier aan de blok bij Fun.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
4: kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Paradijs, een keiharde actiefilm.
15: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
14: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
16: Wie de fuck is die gast?
14: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een negende lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
1: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
0: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
2: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
0: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Brown Eyes Phoenix on the block. In 1969 zorgde de Stonewall-rellen in New York voor een belangrijk keerpunt in de strijd voor queer rechten. En nu meer dan 50 jaar later staan die rechten nog steeds of opnieuw onder druk. En wat doe je dan? Ja, daar gaat het over in Wachten op Marsha, de nieuwe voorstelling van theatermaker Remy Sambo. En Remy die hangt nu aan de lijn. Een hele goede avond.
1: Een hele goede avond.
0: Hey, wat fijn dat wij even kunnen bellen met elkaar.
1: Jazeker, zeker.
0: Hoe is Wachten op Marsha ontstaan?
1: Wachten op Marsha is heel erg ontstaan op vanuit dat ik nu om me heen zie in het hier en nu dat queer mensen nog steeds heel erg belaagd worden. Ja. Ik kom uit een tijd waarbij ik heb gezien dat we eigenlijk allemaal met elkaar leefden en het kon allemaal, maar op de een of andere manier lijken we niet vooruit te gaan en lijken we heel erg achteruit te gaan. En toen dacht ik, wat nou als er in deze tijd een groep opstaat en die van zich laat horen dat we dat niet meer pikken. Ja. Dus zo is eigenlijk het idee een beetje ontstaan.
0: Ja, je hebt het idee, dan vervolgens wil je er een voorstelling van gaan maken. Daar heb je natuurlijk acteurs voor nodig. Hoe kom je bij die mensen?
1: Ja, gewoon casten. Ik ben gewoon echt heel erg om me heen gaan kijken welke mensen passen bij welke rollen. Ro Verwij speelt de hoofdrol hierin. Ja. En Ro is een queer activiste eigenlijk en speler. Ja. Dus eigenlijk was het dus, ik wil niet zeggen typecasting, maar zij paste precies in datgene wat ik voor ogen had. Dus je gaat heel erg precies kijken welke rol heeft welke persoon nodig. En dat heb ik eigenlijk de afgelopen tijd gedaan. En zo iedereen bij elkaar gehaald.
0: Ja. Neem dan ook de verhalen van de spelers zelf mee?
1: Nee, dat niet, dat niet. Het is echt, Vera Morina en ik hebben het geschreven. En we hebben het echt, we hebben ons bijvoorbeeld laten inspireren door Extinction Rebellion. Dat is eigenlijk een groep die het hele jaar door ludieke acties onderneemt om de politieke agenda gewoon te laten zien van jongens, het gaat niet goed met het klimaat. Ja. En daarop heb ik een groep geïnspireerd, queer activisten die het hele jaar door acties ondernemen om de queer agenda om het geweld tegen queer mensen op de agenda te houden. Dus zij doen ook in de voorstelling allemaal gekke, ludieke acties. Mm-hmm. En op de World Pride gaan ze echt hun slag slaan, maar daar gaat het mis. En dat ga ik natuurlijk niet weggeven hoe dat allemaal, wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Je gaat natuurlijk niet alles weggeven nu. Kan je wel vertellen, wat kunnen mensen verwachten van de voorstelling?
1: Het is een hele het is een hele actieve voorstelling waarbij er ook dans in zit. Er zijn namelijk protesten die er worden verbeeld. Dus dat doen we eigenlijk middels dans. Het is een hele energieke voorstelling. Ook met tekst natuurlijk uiteraard. Mooie scènes. Je ziet ook heel erg hoe het gaat binnen een groepsdynamiek. Als de ene bijvoorbeeld een bepaalde manier van strijden heeft en de andere heeft een bepaalde manier van strijden, dat gewoon eigenlijk de groep uit elkaar kan laten vallen. Dus en dan heb je Marvan, het personage wat Roos speelt. Mm. En die probeert dat allemaal gewoon bij elkaar te houden. Want uiteindelijk, of je nou links gaat of rechts gaat, uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde einddoel. En we laten heel erg zien hoe moeilijk het vaak is om op één lijn te komen met elkaar en samen gewoon ons doel te bereiken.
0: Want wat is dat einddoel dan?
1: Gelijkheid. Gelijkheid, strijden voor gelijkheid, dat iedereen gelijk is. Wat men nu eigenlijk ook bijvoorbeeld heel erg bij Palestinië gebruiken. Ja. No one's free until everyone's free. Mm-hmm. Snap je? En dat is eigenlijk heel erg waar de groep voor strijdt, voor gelijkheid. Dat we gewoon met z'n allen gelijk worden behandeld.
0: Ja, belangrijk. Hey, na sommige voorstellingen zijn er ook nagesprekken. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, we hebben gewoon een aantal toffe mensen uitgenodigd, waaronder Sylvana Simons, Ellie Lust. En bijvoorbeeld Ellie Lust, die heeft bijvoorbeeld bij de politie gezeten. Daar gaan we mee in gesprek hoe het eigenlijk van binnenuit wordt ervaren door de politie dat het bijvoorbeeld nog steeds een pride is. Ellie vertelde me ooit eens dat zij, toen ze bij de politie zat, dat het best lastig was voor haar... voor haar bazen, zeg maar, om nog steeds maar mee te moeten doen aan die pride. Dus het is eigenlijk, wil je gewoon iedereen mee hebben, maar het is niet altijd zo makkelijk. En tegelijkertijd willen we vragen we ook activisten, zoals Sylvana Simons is een politiek actieve activiste, ja, hoe het is wat we eigenlijk nodig hebben in het nu om de rechten gelijk te krijgen. Dus we proberen gewoon een zo breed mogelijke gasten te hebben om te kijken hoe we nou eens met z'n allen gelijkwaardig door het leven kunnen.
0: Ja, duidelijk. Ja, Remy, ik ben om. Ik wil het zien.
1: Oh, ik hoop het. Het is heel tof. We hebben het van de zomer hebben we een paar gedaan tijdens de World Pride. Het is echt heel goed ontvangen. Wat ik al zei, het is heel energiek. Het is echt in your face. En aan het einde staan mensen op. En zoals mensen gaan applaudisseren, denk ik, nou, dit komt echt binnen.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Hey, wacht op Marsa. Is vanaf volgende week zaterdag te zien. Check remysambomaakt.com voor alle speeldata en tickets. Remy, dankjewel voor je tijd en heel veel plezier.
1: Yes.

Deze week kwam er een artiest flink in het nieuws nadat hij tijdens een concert in New Jersey op het podium zijn steun uitsprak voor Palestina. Ja, ik heb het over Macklemore. Hij stond als voorprogramma van Ed Sheeran en riep tijdens zijn set meerdere keren op tot een vrij Palestina, a.k.a. Free Palestine. Nou, en daarna ontstond er zoveel kritiek dat hij inmiddels van de Amerikaanse show van Ed Sheeran's tour is afgehaald. Volgens de organisator dreigden er meerdere stadions hun show te annuleren als Macklemore op de line-up zou blijven. Nou, Macklemore heeft daar natuurlijk op gereageerd. Hij zegt zelf dat hij achter zijn uitspraken blijft staan. En dat hij dus juist via die grote podia aandacht wilde vragen voor de genocide die er in Palestina plaatsvindt. Dit is niet de eerste keer dat hij een podium of zijn muziek gebruikt om zich hierover uit te spreken. Nee, in 2024 bracht hij ook een nummer uit naar aanleiding van de pro-Palestijnse studentenprotesten in de Verenigde Staten. En dit is The Tune.

0: Ja, luister eens. Wij moeten onze Phonics friend Romano de Legende helpen. Hij heeft een tune in zijn hoofd, maar hij weet niet meer hoe die heet. Nou, gelukkig heeft hij mij een memo gestuurd. Dus luister goed. Spits je oortjes. Misschien kunnen we hem helpen. Oké, hier komt hij.
1: Ja, mijn Engels is niet echt je van het. Maar hoe ging dat ene nummer ook alweer? Van When the sun shine, we'll shine to get her, denk ik. Told you I'll be here forever. And then said I'll always be your friend. Took an oath, I'm a stick it out till the end. Zoiets ging niet volgens mij aan je.
0: Ja, Romano, het ligt op het puntje van mijn tong. Maar ik heb eigenlijk ook geen idee. Ik kom zelf ook niet op de titel en ook niet op de artiest. Weet jij het wel? Stuur het me dan in de NPO Luister-app. Want als jij de eerste bent, dan krijg jij als beloning heerlijke Phonics sokkies. Dus laat het weten in de NPO Luister-app. En wie weet ga jij naar huis met die heerlijke Phonics.

0: Ik vroeg jou net om jouw hulp, want onze Phonics friend Romano de Legende die kon niet op een nummer komen. Dus hij stuurde me een memo en dan aan jou de vraag of jij de titel en artiest kon laten weten in de NPO Luister-app. Dan weet hij eindelijk weer welke tune hij steeds in zijn hoofd heeft. Oké, ik ga je nog één keer Romano's memo laten horen.
1: Ja, mijn Engels is niet echt je van het, maar hoe ging dat ene nummer ook alweer? Van When the sun shine, we'll shine together, denk ik. Told you I'll be here forever. And then said I'll always be your friend. Took an O-time and stick it out till the end. Zoiets. Ging niet voor mij.
0: Ja, wat was hem nou? Nou, je kon hem laten weten in de NPO Luister-app. Francis B. was de eerste die zei, hey Naomi, dat is natuurlijk Umbrella van Rihanna en Jay-Z. Oh my god, Francis. Je hebt helemaal gelijk. Gefeliciteerd. Jij wint die heerlijke

ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken.

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Your city, your sound.
3: Funix! Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
4: Funix Afro.
3: Luister op funix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
5: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
6: Paradijs, een keiharde actiefilm.
7: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
6: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
8: Wie de fuck is die gast?
6: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
1: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
0: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Sven van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Sven van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the block.
1: Veel jongeren hebben ambities, ideeën en plannen, maar ze weten niet altijd hoe ze die moeten omzetten in iets concreets. Nou, Stichting Revision helpt daarbij. De stichting helpt onder andere met persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en het ontdekken van hun eigen kracht. Liliana is een van de mensen achter Revision en ze zit nu bij ons. Liliana, welkom on the block.
2: Hey, dankjewel. Fijn dat ik erbij mocht zijn vandaag.
1: Heel erg fijn. Hey, neem ons even mee. Waarom is deze stichting ontstaan?
2: Nou, ik doe het samen met twee broeders van mij. Shout-out naar Manuel en Giuliano. En we hebben met z'n drieën enorm veel ervaring en kennis en best wel een groot netwerk. En we zijn eigenlijk gaan brainstormen 3 jaar geleden om te kijken hoe kunnen we dat op een laagdrempeligere manier doorgeven aan de youth en de next generation.
1: Mm-hmm.
2: En zo is eigenlijk de Revision ontstaan als stichting.
1: Nice. En wat wil je graag bereiken met de mensen die jij begeleidt dan?
2: Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is voor ons dat we bereiken dat mensen weten dat ze ondanks wat ze willen doen en ondanks de tegenslagen dat ze gewoon bij ons terecht kunnen. Je kan gewoon eigenlijk bereiken wat je wilt. En wij begrijpen met de drieën als geen ander dat niet iedereen de handvaten daarvoor heeft, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar wij willen dus gewoon ervoor zorgen dat je bij ons het netwerk, maar ook de middelen kan bereiken om dat gewoon te doen, zeg maar.
1: Ja.
2: En op die manier ook gewoon een beetje je netwerk ook te verbreden. Ja.
1: Nice, want als je dan binnenkomt bij jullie bij de Revision, wat gebeurt er dan? Hoe ziet die begeleiding eruit?
2: Nou, we hebben nu bijvoorbeeld een project genaamd Power Mind Academy. En Power Mind Academy is eigenlijk ontstaan doordat 5 andere jongeren uit ons netwerk naar ons toe kwamen. En zoiets hadden van, hey, wij willen eigenlijk ook wel ervoor zorgen dat we iedereen bij elkaar kunnen brengen. Wat kunnen jullie daarin betekenen? En toen zijn we eigenlijk dus Power Mind Academy samen met hun gestart om een platform te zijn waarbij je dus verschillende workshops kan doen. En dat varieert van juridisch sterk staan tot branding en promoting, tot hoe zet ik mezelf sterk als zzp'er neer, tot projectmanagement, want hoe zorg je ervoor dat je een project ook daadwerkelijk van A tot Z strak neerzet.
1: Mm-hmm.
2: Dus als je daar behoefte aan hebt, dan kan je je daar gewoon voor aanmelden en gewoon een gratis workshop bij ons volgen. Dus dat is een van de projecten die we met heel veel liefde doen.
1: Gratis workshop zelfs?
2: Ja, ja, geheel gratis. Je kan gewoon komen, je krijgt wat lekkers en je kan gewoon gratis leren. Dat is waar we het voor doen.
1: Dat klinkt echt geweldig. Hey, er zijn natuurlijk best wel veel organisaties die jongeren helpen met persoonlijke ontwikkeling of met ondernemerschap. Ja, wat maakt jullie nou anders?
2: Ik denk dat wij anders zijn omdat we één direct ook in het veld hebben gewerkt, zeg maar. Dus we weten heel goed welke tegenslagen iedereen tegenkomt, wat je staat te wachten, zeg maar. Maar ik denk dat het wat ons ook anders maakt is dat we het namelijk niet alleen doen. Kijk, het is leuk als wij voor de klas staan en wat vertellen, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar het is nog toffer dat we eigenlijk mensen direct uit onze omgeving erbij betrekken om die workshops te geven. Waardoor je dus eigenlijk een dubbele werking hebt. Je hebt gewoon enorm veel mensen uit de veld die gewoon meteen vertellen van hoe, wat, waar en wanneer en waar je aan moet denken en wat je het beste kan doen, et cetera. Dus ik denk dat ons wel anders maakt ook. En plus, we zijn gewoon heel chill. We zijn gewoon echt heel relaxed. Ja, weet je, kom binnen, doe een drankje, eet een stukje pizza. We gaan gewoon leren betalen. Dus
1: nice.
2: Het is ook heel laagdrempelig, zeg maar.
1: Oké. Hey, Liliana, dankjewel voor je verhaal.
2: Ja, jullie ook super bedankt. Ik vond het heel tof dat ik ons verhaal zo mocht doen.
1: Ja, zeker. En als je nu luistert en je denkt, ja, ik wil meer weten over Stichting The Revision, of wil je kijken wat ze voor je kunnen betekenen, check dan therevision.nl of de FunX website.

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet
1: wat
0: ik het
1: wel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jouw

0: met Naomi.
1: Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. Ja, en de dag na Prinsjesdag worden in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen gehouden. Nou, misschien denk je, Naomi, wat zeg jij nou? Dat kan, niet iedereen weet wat het is. Dus, ons reporter Tisa ging de straten van Utrecht op en vroeg mensen of zij weten wat de algemene politieke beschouwingen zijn. Nou, weet jij het ook? Zo niet, blijf vooral luisteren, want meer hoor je zometeen.

0: eigen huis, een eigen gezinnetje en de charme.
1: Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. En na Prinsjesdag is het tijd voor de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit debat bespreken de politieke partijen in de Tweede Kamer de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Het gaat daarbij onder andere over waar de overheid haar geld aan uitgeeft en welke keuzes het kabinet wil maken. Maar wat weten de mensen op straat eigenlijk van deze jaarlijkse politieke discussie? Ik ging de straat van Utrecht op om te vragen, weet jij wat de algemene politieke beschouwingen zijn?
2: Algemene politieke beschouwingen?
3: Verkeerde persoon om te vragen.
2: Ja, ik ben echt de verkeerde persoon om te vragen.
4: Van gisteren, Prinsjesdag was dat toch?
5: Wat zijn beschouwingen precies?
4: Helemaal niks.
6: Van de filosofen of...
4: Hij studeert politicologie, dus ik zou zo moeten weten.
7: Ja, maar ik weet daar niet veel van. Goh, ja, maar dat het kabinet wordt ondervraagd door de...
8: Nabespreken van het jaar wat is geweest, geloof ik toch. Ja, dat was het.
0: Algemene beschouwingen?
9: Niks.
0: Ik weet niet wat algemene beschouwingen zijn.
1: Kennen jullie Prinsjesdag?
0: Ja.
1: Wat is Prinsjesdag?
0: Ja, dan gaat de koning de troonrede oplezen en dan wordt alles weer duurder.
1: Tijdens de algemene politieke beschouwingen, dat zijn de woensdag en de donderdag na Prinsjesdag. En dan gaat het parlement de kabinetsplannen bespreken. Wat is iets waarvan jij denkt, oh, dat zou dan echt besproken moeten worden?
10: Echt werkelijk waar, geen idee.
11: En de nieuwe box 3-heffing vind ik dat naar beneden moet.
1: Ja, echt. En waarom vind je dat?
11: Ik vind fictieve rendement rekenen op aandelen gewoon niet onzin.
12: Ik kan nergens meer heen gebracht worden, eigenlijk.
0: Ja, ik denk toch wel echt ook met onze toekomst met huizen. Er zijn amper huizen nog. Er wordt amper nog wat bijgebouwd. De boeren worden alleen maar onderdrukt. De bouwmensen, mijn vader die zit zelf in de bouw, het wordt alleen maar onderdrukt door de overheid. Ja, ik weet niet hoe ik later mijn eigen toekomst ga opbouwen met een eigen huis, een eigen gezinnetje. En dus ja.
13: Ja, eigenlijk wel hetzelfde als hun. Ook huis, benzineprijzen, ja.
14: Er wordt weer meer belasting, dat weet ik wel. Vooral aan de mensen die meer geld verdienen. Die krijgen nog meer belasting, loonsbelasting.
15: Ik heb er nog niet heel veel verstand van. Dus ik weet het zo goed.
10: Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten.
16: De sociale advocatuur.
10: Ja, dat vind ik echt hoor. Dat vind
16: ik... Ja, ik vind dat de sociale advocatuur is nu de mensen die weinig geld hebben nauwelijks toegang tot het recht. En ik vind dat dat niet kan. En er zijn veel te weinig sociale advocaten. Dus ik vind dat daar meer geld... Daar zijn ze nu al wel mee bezig hoor, geloof ik. Maar ik geloof dat het nog niet helemaal genoeg is. Dus ik vind dat ze daar wel over na mogen denken.
1: En als iemand die politicologie studeert, heb je geen idee?
10: Nee.
11: Ja, goede cijfers. Jawel. Ja, heel goede cijfers, maar... Nee, ik ben heel neutraal. Ik ben lekker meegaand.

Zie je hoe ik deel met de pijn? Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende naar held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij The Block. Oh, wat gezellig. En luister eens, het is weer request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Dus welke tune wil jij zometeen door je speakers horen? Trust me, echt. Van alles is welkom. Het enige wat jij moet doen is even jouw verzoeknummertje sturen in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij The Block. En het is ook nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister-app. En wie weet raak ik dan wel jouw verzoeknummertje. Nou, en vanavond is het de beurt aan Nadia. Zij laat weten in de app. Ik kwam er serieus pas laatst achter dat Domme Jongens van Broederliefde en SPMG niet eens op Spotify staat. Echt stom, want die track blijft zo hard. En daarom luister ik gewoon Phonics en hoop ik dat jullie hem draaien. Nadia, niet op Spotify. To be honest, I didn't know. Gelukkig staat hij wel in mijn playlist. Dus hier komt hij, Domme Jongens.

0: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zuster. Ja,
2: kijk.
1: Sugar, met Delany Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Zet jezelf op de eerste plek, dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl. Your city, your sound.
10: Phonics! It's Complicated met Jay
11: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
10: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
12: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
13: Dit voelt als twee.
12: En luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
0: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Naomi.
1: Het moment is aangebroken waarop wij als Funix Fam advies aan elkaar geven. Heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister-app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal shit. Oftewel, is het lid of is het? En vandaag met Stan uit Utrecht. Hij zegt: ik zit sinds kort in een talking stage met een meisje en het klikt echt bizar goed. We bellen veel, praten uren en ik heb eigenlijk best goede hoop dat dit wel iets zou kunnen worden. Alleen, we waren laatst aan het bellen en ineens werd het gesprek een stukje spannender. We waren aan het flirten en uiteindelijk stuurde zij mij ook een paar spicy foto's, fully naked. Maar daarna begon ik opeens te denken, als ze dit nu al zo snel met mij doet, doet ze dit dan misschien ook met andere jongens? Ja, en ergens vind ik het ook gek dat ik daar zo over nadenk, want ze heeft helemaal niks verkeerds gedaan. Weet je, ik vind haar nog steeds leuk, maar het zette me wel aan het denken. En daarom vraag ik me af, is het lid of is het shit om te daten met iemand die snel spicy pics stuurt? Ja, ik denk Stan, jij bent met je neus in de boter gevallen. Het is toch hartstikke leuk om een naaktfoto te krijgen van iemand die je al leuk en al knap en al alles vindt. Ja, en als je het gevoel hebt van doet ze het tegenover iedereen en voel je daardoor niet speciaal, misschien ben je wel speciaal. Ja, persoonlijk, ik vind het hartstikke lid. Wat is er leuker dan wakker worden met een naaktfoto van iemand die je lekker vindt? Dus als jij mij vraagt, is het lid of is het shit om te daten met iemand die snel spicy pics stuurt, vind ik dat hartstikke lid. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dat kan je me laten weten in de NPO Luister-app. Is het lid of is het shit om te daten met iemand die snel spicy pics stuurt?

0: Blok met Naomi.
1: Stan uit Utrecht is aan het praten met een meid. Hij heeft goede hoop dat het iets kan worden, omdat het erg goed klikt tussen hem en haar. Nou, nu laatst bij het bellen werd het spicy en stuurde zij naaktfoto's naar hem. Hij twijfelt nu of zij niet te makkelijk is en dat ze dit gewoon niet naar meerdere jongens stuurt. En daarom vraagt hij zich af, is het lid of is het shit om te daten met iemand die snel spicy pics stuurt? Ja, ik vond het hartstikke lid, maar ik was natuurlijk benieuwd wat jij ervan vond en dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Nora is het met me eens, die zegt lid, als het klikt, dan is daar toch niks mis mee. Wat ze met anderen doet, weet je pas als je het vraagt, Nora. Hartstikke duidelijk. En ook Mirjam vindt het lid, die zegt een paar spannende foto's betekent niet automatisch dat ze met iedereen zo doet. Nou, so far zie ik veel liedjes binnenkomen. Behalve Felix, die zegt red flag, het is echt shit, zegt hij. En ook Alia vindt het lid. Ze zegt flirten en spicy foto's sturen kan gewoon onderdeel zijn van de klik die jullie hebben. Zolang jullie allebei comfortabel zijn, zie ik het probleem niet. Sanne, wat vind jij?
2: Ik zou zeggen, als je elkaar echt net kent, dus ja, als in je bent net in die talking stage beland, dan zou ik het inderdaad wel snel vinden aan de snelle kant. Maar hij zegt, je bent al uren met elkaar aan het bellen, je bent heel veel met elkaar aan het appen, ja, dan ben je toch al een stapje verder. En dan denk ik, ja, dan is het toch wel even leuk om te zien wat voor vlees je in de kuip hebt.
1: Dat is waar. Stuur jij naaktfoto's?
2: Ja.
1: Hoe vaak?
2: Nu niet. Maar in een relatie heb ik wel pikante foto's gestuurd. En ik denk ook als je echt serieus met iemand aan het daten bent, dat het wel kan. Maar vroeger heb ik het wel eens vaker gestuurd. En misschien ook sneller.
1: Ja.
2: En ik zou dat nu niet meer doen. Maar ook puur voor eigen veiligheid wat dat betreft. Dat je als je iemand gewoon niet goed kent, dat je niet weet wat iemand daarmee zou doen. Maar als jij serieus met iemand aan het daten bent of in een relatie zit zelfs, ja, absoluut. Ik had een lange afstandsrelatie. Ja, dan moet je toch af en toe een pikante foto sturen.
1: Helemaal mee eens. Maar wat jij zegt over hoe snel je iemand kan vertrouwen, kijk, daar zit natuurlijk wel wat in. Als die meid waar Stan mee deed dat heel snel doet en ze is een beetje dom, ja, dat is dan onaantrekkelijk.
2: Ja, ja, maar ik zou dan eerder gewoon aan haar gaan vragen van, hey, praat jij nog met anderen? Of hoe snel doe je dat als je met elkaar op date bent? Of dat je het er gewoon even over hebt of zo. Maar ik zou er niet gelijk van uitgaan, oh, ze stuurt het naar mij, terwijl je uren met elkaar belt en appt en echt hele dagen gesprekken met elkaar hebt. Ja, dan zou ik niet gelijk de conclusie trekken, doet ze bij iedereen. Want dan hebben jullie wel een speciale klik.
1: Mee eens. Stan, jij moet ervan uitgaan dat jij gewoon een hele bijzondere, speciale, leuke jongen bent. Dus, ja, de Funix app is weer... De Funix fam is weer hartstikke duidelijk. Is het lid of is het shit om te daten met iemand die snel pics stuurt? Spicy pics? Hartstikke lid, zeggen wij.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, het leuk hebben op je werk is natuurlijk echt super belangrijk. Maar wat vinden mensen in Den Haag belangrijk als het gaat om hun toekomstige baan? Nou, Bradley checkte het daar op straat. Luister maar even mee.
2: Kijk, stel je verdient iets minder dan bij een andere baan waar het heel toxic is. Ja, sorry, dan heb ik liever een fijne werksfeer en wat minder geld op mijn bank. Want mijn mentaliteit is echt meer waard. Of hoe heet het? Mentale gezondheid is meer waard.
1: Meer hoor je zo meteen.

0: Bradley. Kijk, stel je verdient iets minder dan bij een andere baan waar het heel toxic is. Oh, sorry, dan heb ik liever een fijne werksfeer en wat minder geld op mijn bank. Want mijn mentaliteit is echt meer waard. Of hoe heet het? Mentale gezondheid is meer waard.
1: Je hebt je diploma op zak. En dan? Jongeren zijn volop bezig met hun toekomst. Maar wat vinden zij nou eigenlijk belangrijk als het gaat om een baan vinden? Veel geld, leuke collega's of juist genoeg vrije tijd? Dat ging ik vandaag checken in Den Haag. Wat vinden jullie belangrijk aan een goede baan?
0: Dat er geen toxic werk sfeer hangt en dat er wel opportunities zijn om te groeien.
2: Inderdaad, werkplezier eigenlijk.
3: Er moeten wel interesses voor mij bij de baan zijn. Dus ik hou van kleding, ik hou van fashion. Dus dan ga ik dan niet bij een of andere gare winkel werken waar ze wel misschien kleding verkopen en mijn branche hebben, maar dat zijn dan misschien niet de kleding die ik leuk vind of waar ik in geïnteresseerd ben. Dus dan zou ik daar nog wel naar checken.
4: Ik denk de omgeving, dus de collega's, de werksfeer, de managers.
1: Zou je zeg maar geld boven wat jij leuk vindt verkiezen? Dus stel je voor, je kan een miljoen verdienen, maar je moet wel echt in een super saaie winkel werken.
3: Ja, toen ik nog mijn opleiding deed, toen deed ik mijn stages. Toen ging ik inderdaad voor een onbetaalde stage, maar wel echt een leuke stage waar ik echt veel heb geleerd. Maar veel van mijn klasgenoten gingen iets stoms doen waar ze wel gewoon betaald voor kregen, maar waar ze echt geen zin in hadden. In dat geval heb ik liever dan dat ik iets doe wat ik leuk vind en ook echt iets leer.
5: Ik vind dat wel belangrijk. Ja, tegenwoordig verdien je niet op elke baan verdien je echt heel lekker of zo. Dus ik vind het wel belangrijk dat je gewoon goed verdient, zeg maar.
4: Nee, ik zou dat niet trekken.
6: Waarom niet?
4: Omdat ik sfeer gewoon belangrijk vind.
0: Kijk, stel je verdient iets minder dan bij een andere baan waar het heel toxic is. Oh, sorry, dan heb ik liever een fijne werksfeer en wat minder geld op mijn bank. Want mijn mentaliteit is echt meer waard. Of hoe heet het? Mentale gezondheid is meer waard.
2: Ja, ik zou inderdaad, als het tussen een baantje gaat die je heel goed verdient en wat ik niet zo leuk vind, of de ander die betaalt wat minder, maar vind ik wel heel leuk, dan kies ik toch voor het baantje dat ik leuk vind.
1: En als ik jou zou vragen, waar zouden werkgevers zeg maar meer begrip voor moeten hebben bij jongeren die een baan zoeken?
5: Ik denk dat ze ook wat meer moeten kijken naar ervaring. Dus wat je in de vorige baan hebt gedaan. En ja, ik denk dat eigenlijk, ja.
4: Ja, dus dat ze geen werkervaring hebben. Dus dat je gewoon meer een begeleider daarin.
7: Dat en vermoeidheid. Ik vind dat daar niet genoeg wordt naar gekeken.
1: Ja, een beetje burn-out voor jongeren.
7: Ja. Inderdaad.
2: Ik vind dat een werkgever gewoon moet begrijpen dat wij jongeren het gewoon belangrijk vinden om het goed te kunnen vinden met je collega's. Dus als wij het even gezellig hebben op werk, dan vind ik niet dat je daar als werkgever te erg bovenop kan zitten.

0: On the Block met Naomi.
1: Het is donderdagavond, bijna 11 uur. Ja, je weet wat dat betekent. Dit was de laatste blok van deze week. Ik vond het superleuk dat je er was en geen zorgen. Ik ga je natuurlijk niet alleen achterlaten, nee. Phanix Vibe staat voor je klaar. So have fun en dan check ik je maandag weer.

0: los. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: It's complicated met Jay en Mahi.

0: FM op TikTok.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Van school is de

0: op Doneer.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. En luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yo, Russian. Yo, so I don't wanna.

the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

Er uit haar die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Van school is

0: Citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

Marnie Sampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

alle foto's op je Insta. Zelfs ook die met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je geloof me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn.

Wanneer Zampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.